0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07537523247। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Dit is Fahun Hindustani Radio.
7: मेरी आवाज़ के सुनने वालों, प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए लता जी और रफी जी की आवाज़ में।

0: शादीशुदा घर, अनहुलक इस आस अन हाउस। हाँ, ऐसे फर्क लगा कर सकते हो कि अनहुलक इस आस अन हाउस, तो आप इसका मतलब हम आपको बताएंगे। अस अन लंप है नित मेर दूध, आपके घर में जो आप एक एक चिराग जो काम नहीं करते, जो नहीं जलते, अस अन लंप है नित मेर दूध खाए नित अब सुख नार अन न्यू हाउस मार ये रिपेयर द लंप। एक दो चार शब्द है मार इसमें कितना गहराई है। अनहुलक इस आस अन हाउस, आस अन लंप, आस अन लंप है नित मेर दूध खाए नित अब सुख नार अन न्यू हाउस मार ये रिपेयर द लंप। संतोष मन, संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है, संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। आप सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

Vriendschap is heel bijzonder en speciaal. Vriendschap is heel bijzonder en speciaal. Kopen kun je het echter niet, maar de juiste personen zullen er zijn in tijden van vreugde, maar ook bij verdriet. Sterke mensen halen anderen niet onderuit. Sterke mensen halen anderen niet onderuit. Ze tillen hen op naar een hogere niveau. Orje ik gasbate, ki oordeel niet om niet geoordeeld te worden. Oordeel niet om niet geoordeeld te worden.

0: अजनबी हूँ रफ़ी जी की आवाज़ में हमने सुने सुने वालों फिल्म का नाम जब जब फूल खिले। दोस्ती का रिश्ता दो अनजानों को जोड़ देता है, हर कदम पर जिंदगी को नया मोड़ देता है। तुम सदा मुस्कुराते रहना ये तमन्ना है हमारी।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: सुन रहे थे दिल कहता है रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे, आपको सुनाने वाले थे।
1: एडवोकेट का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Kranti hai film ka naam, isi film se hum pesh karte hain aap sabhi ke waste. Chana Jor Garam.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie woensdagmiddag van 27 mei 2026. Het weer is mooi buiten en hier, ik neem aan zowel hier als in Den Haag. Hier is het nieuwsoverzicht en dat begin ik bij wijze van uitzondering vandaag met een voetbalbericht. Bondscoach Ronald Koeman heeft namelijk de 26 spelers bekendgemaakt die meegaan naar het WK. Hier komen de namen. 3 keepers. Mark Vlekken van Bayer Leverkusen. Robin Roes van Sunderland. En Bart Verbruggen van Brighton & Love Albion. De verdedigers. Nathan Ake van Manchester City. Denzel Dumfries van Internationale. Virgil van Dijk van Liverpool. Jorel Hato van Chelsea. Jan-Paul van Hekken van Brighton & Hove Albion. Julian Timber van Arsenal en Mickey van der Ven van Tottenham Hotspur. De middenvelders, Ryan Gravenberg van Liverpool, Frenkie de Jong van Barcelona, Justin Kluivert van Bournemouth, Teun Koopmeiners van Juventus, Tiliani Treinders van Manchester, Maarten de Roon van Atalanta, Guus Til van PSV, Quinten Timber van Olympique Marseille en Mats Wiever van Brighton en Hove Albion. De aanvallers, Brian Robbie van Sunderland, Memphis Depay van Corinthians Brazilië, Cody Gapko van Liverpool, Noah Lang van Galatasaray, Daniel Malen van AS Roma, Crescencio Summerfield van West Ham United en Walt Weghorst van Ajax. Dit waren de 26 door bondscoach Koeman geselecteerde spelers voor het aankomende WK in Mexico, Canada en Amerika. Tot zover een sportbericht.

Maya heeft dossiers DNA-leden en zegt meer dan de helft van ze moet worden opgesloten. Zo, dat is mooi, Saya. Wie ben jij, Saya, om dat te zeggen? Dat vraag ik me eigenlijk af. Maar oké, hier is het bericht. Indien oud-Biza-minister Brontus Omahario strafrechtelijk moet worden vervolgd, dan vindt de Haitiaanse ondernemer Jean Saya Mixon dat ook meer dan de helft van de leden van de Nationale Assemblée in Suriname, DNA, moet worden opgesloten. Allemaal heb je een dossier. Vroeger zat ik niet in het systeem, maar nu belanden een heleboel dossiers in mijn handen. Van mensen die ik niet eens had verwacht. Dus allemaal... Du 99% voeding parlementariërs of schrotto. Ministers ook toe, zei Saya in een interview op Sign in TV. De voormalige sponsor van de VAP, die nu justitieminister Harris Monat adviseert, vindt bovendien dat de zaak tegen Somahadjo te zwaarwichtig naar buiten wordt gebracht, terwijl de zaken waarvan hij Somahadjo wordt beschuldigd niet zo zwaarwichtig zijn, zoals dat wel het geval is bij andere ex-bewindslieden tegen wie er nog geen in staat van beschuldiging stelling is gevraagd. Als voorbeeld haalt hij het misbruiken van overheidsmiddelen en dienstvoertuigen aan. Volgens hem, Saya, worden lantipickups door bijna iedereen gebruikt. Ook hij zou dat doen indien hij er eentje ter beschikking zou hebben. Saya verwacht daarom niet dat het parlement Somahadjo, Riyad Nur Mohammed en Gilmore Hoefdraad in staat van beschuldiging zal stellen. Volgens Saya is het over het algemeen niet mogelijk om iets te vinden om mensen te bezwaren. Zodra iemand iets tegen iemand wil hebben, dan wordt er automatisch iets gecreëerd. Vorige week zei de ondernemer nog dat terwijl hij als dubieus figuur door NDP'ers werd bestempeld en een dossier over een huidige NDP-minister bij het Openbaar Ministerie ligt, volgens Saya gaat het om handelingen die deze persoon tijdens een eerdere regeerperiode heeft gepleegd. Hij, Saya, is er 1000000% van overtuigd dat deze bewindsman zal worden opgesloten. Hoewel hij zal worden opgesloten. Hoewel hij, even kijken. Hoewel, als, even kijken hoor, ik kan het niet vinden. Volgens Saya. Kom op, computer, niet zo lastig. Hoewel hij geen naam wenst te noemen, stelde hij wel dat het om iemand gaat die dicht bij president Jennifer Simons staat. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof. Ja. Het Hof. Het DB werd op woensdag 20 mei aangehouden. Nee. Even kijken hoor, het loopt een beetje vervelend met dit systeem die ik op het ogenblik hanteer. De titel van het bericht luidt: Hof wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof van Justitie in Suriname heeft maandag het beroep van de 53-jarige buschauffeur DB afgewezen. Dat bevestigt zijn advocaat Chandra Algu. Daarmee blijft de eerdere beslissing waarbij de aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte rechtmatig werden verklaard volledig in stand. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden nadat hij een kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a van het wetboek van strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadsvrouw hoge beroep in tegen de beschikking van rechtercommissaris Roy Elgin van 22 mei 2026. De verdediging voerde onder meer aan dat het bevel tot inverzekeringstelling niet tijdig en niet volgens de wettelijke vereisten zouden zijn uitgereikt. Ook zou sprake zijn van schending van formele termijnen uit het wetboek van strafvordering. Volgens de raadsvrouw kunnen organisatorische problemen bij de politie niet als overmacht worden aangemerkt en zou daardoor sprake zijn van onrechtmatige vrijheidsbeneming. Daarnaast stelde de verdediging dat er onvoldoende rechtsgrond en motivering was voor het oordeel dat de inverzekeringstelling rechtmatig was. De rechtercommissaris erkende weliswaar dat er formele fouten zijn gemaakt en dat in strijd met de wet is gehandeld, maar wees het verzoek tot inverzekeringstelling toch af. Het Openbaar Ministerie stelde zich op het standpunt dat sprake was van een overmachtssituatie. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven. Volgens de verdediging is de man schoolbuschauffeur en vervoerde hij het betrokken kind al ongeveer 3 jaar. Tussen haar cliënt en het kind zou sprake zijn van een vertrouwensband waarbij hij het kind spelenderwijze zou hebben aangeraakt en gekieteld. Op de beschikbare camerabeelden zou volgens de verdediging te zien zijn dat het kind schaterlacht. Ook waren er andere kinderen in de bus aanwezig. Volgens de raadsvrouw kan uit de omstandigheden niet worden afgeleid dat DB de intentie had om het kind kwaad te doen of ontucht te plegen in aanwezigheid van een bus vol schoolkinderen. Na de aangifte werd de verdachte dinsdagavond door de Surinaamse politie opgespoord. Uiteindelijk heeft zijn broer hem overgedragen aan de politie van Lelydorp, waar hij zich rond 2 uur 's nachts meldde. Het Hof ging niet mee in de argumenten van de verdediging en zag geen aanleiding om in te grijpen in de beslissing van de rechtercommissaris. Het Hof achtte de aanhouding rechtmatig en vulde de gronden van de beschikking van de rechtercommissaris aan. Daarmee bleef DB voorlopig in verzekering in afwachting van het verdere onderzoek in de strafzaak. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

18-jarige man steekt jongere broer met Stanley mes na ruzie over bromfiets. De 18-jarige Guno A. is maandagavond door de politie in Suriname aangehouden nadat hij zijn jongere broer, de 17-jarige D.A., tijdens een uit de hand gelopen ruzie met een scherp voorwerp in de rug zou hebben gestoken. De politie kreeg maandagavond een melding van een vechtpartij aan de Kariweg in Suriname. Toen de wetsdienaren ter plaatse kwamen, troffen zij een menigte aan. Omstanders verklaarden dat de twee broers met elkaar in gevecht waren geraakt. Volgens D.A. bevond hij zich in de woonkamer toen hij hoorde dat zijn broer van plan was zijn bromfiets te verkopen. Omdat Guno volgens hem vaker afwijkend gedrag vertoont, sprak hij hem daarop aan om te voorkomen dat de bromfiets verkocht zou worden. Het gesprek mondde uit in een woordenwisseling waarna de situatie escaleerde tot een gevecht. Het slachtoffer verklaarde dat hij zijn broer enkele vuistslagen in het gezicht gaf. Tijdens een schermutseling zou Guno vervolgens een Stanley mes uit zijn broekzak hebben gehaald en hem daarmee in de rug hebben gestoken. Toen D.A. merkte dat er bloed uit zijn rug sijpelde, rende hij naar buiten en vernielde hij uit woede de bromfiets van zijn broer. Daarna schakelde hij de politie in. Het slachtoffer wees de politie de verdachte aan, waarna Guno ter plaatse werd aangehouden. Bij een korte ondervraging bekende hij tegenover de politie dat hij zijn broer met een mes had gestoken. Volgens Guno zou hij vaker door zijn broer zijn mishandeld en kreeg hij maandag opnieuw enkele vuistslagen in het gezicht. Ook verklaarde hij dat zijn bromfiets door het slachtoffer was vernield. Het Stanley mes is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. D.A. liep een steekverwonding van ongeveer 15 centimeter op in zijn rug en verklaarde daarnaast over pijn aan zijn hele lichaam. Klaagde daarna van pijn over zijn hele lichaam. Na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie is Guno in verzekering gesteld. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan Trinidadiaanse consultant. De Caribbean Court of Justice, CCJ, heeft Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan de in Trinidad gevestigde politieke analist en consultant Derek Ramsamouche. De zaak draait om zijn arrestatie en detentie in Suriname tussen oktober 2020 en september 2022 in het onderzoek naar onrechtmatigheden bij de Surinaamse postspaarbank SPSB. Volgens Ramsamouche zou hij in 2020 opdrachten voor toenmalig president Boots hebben uitgevoerd. Het zou gaan om werkzaamheden van Ramsamouche die volgens zijn vrouw zijn verricht voor de Nationale Democratische Partij NDP. De betaling daarvoor zou echter zijn gedaan door de SBB en SPSB en niet door de NDP. Het bericht gaat verder. Volgens Ramsamouche zijn bij zijn aanhouding en detentie rechten geschonden die voortvloeien uit het herziene verdrag van Chaguaramas. De CCJ, Court of Caribbean Justice, gaf hem daarin gelijk en oordeelde dat onderdelen van de Surinaamse strafprocedure niet voldoen aan minimale mensenrechtennormen binnen het gemeenschapsrecht. Centraal stond de toegang tot juridische bijstand tijdens de onderzoeksfase van een strafzaak. Volgens de CCJ kon artikel 40 van het Surinaamse wetboek van strafvordering die toegang te ver gaan beperken zonder voldoende waarborgen voor de rechten van een verdachte. De hoogste Caribische rechtbank maakte duidelijk dat een lidstaat zich niet zomaar kan verschuilen achter nationale regels wanneer die botsen met fundamentele verdragsrechten. Ramsamouche hoefde volgens de CCJ bovendien niet aan te tonen dat hij vanwege zijn nationaliteit anders was behandeld. Het ging om de vraag of de procedure zelf in strijd was met verdragsverplichtingen. Met de uitspraak kreeg Ramsamouche niet alleen een schadevergoeding, maar kreeg Suriname ook een gevoelige juridische tik op de vingers over de manier waarop verdachten toegang krijgen tot rechtsbijstand tijdens strafrechtelijk onderzoek. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

minister B zegt, we gaan Fico op de operatietafel moeten zetten. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken, BISA, moet het functie-informatiesysteem van de overheid, FISO, de bezorgingsreeks van ambtenaren op de operatietafel. Nu al zijn 10 beroepsgroepen uit FISO. We hebben gisteren zaterdag een presentatie gehouden voor de bonden over de status van de FISO nu. We gaan FISO op de operatietafel moeten zetten, want het is een totale ontwrichting. Er is geen balans meer en dat maakt het ook allemaal moeilijk voor de overheid om te onderhandelen met bonden, zei B in het programma Wel in Gerichte Klingen op ABC Radio. Volgens de bewindsman was de formatiestaat van de afdeling bij de overheid ook opgenomen in FISO. In de praktijk is alles nu kapotgeslagen. Aan de andere kant hebben diverse vakbonden geprobeerd het maximale binnen te halen voor hun specifieke doelgroepen en die zijn ook gehonoreerd. Hierdoor is er uiteindelijk een totale scheefgroei ontstaan. Ten aanzien van de loononderhandelingen voor verbetering van de financiële positie van de bureauambtenaren stelde B dat er hierover financiële info is geschaft aan de vakbonden. Bij de presentatie afgelopen zaterdag was ook het ministerie van Financiën en Planning aanwezig om de financiële positie van de overheid te delen met de vakbeweging. De belastingverlichting is ook onderdeel van dit pakket, zodat ze weten wat de mogelijkheden zijn om een gebalanceerd wensenpakket in te dienen. Dus wij komen van de week bijeen als presidentiële werkgroep om daarover te praten en dan komen we weer met de bonden aan tafel. Aldus de minister in een gesprek met ABC Wel in Gelichte Kringen van afgelopen zondag. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken moet het functie dat hebben we. Oké, tot zover. Een bericht uit waterkant.net.

Jogi zegt $500,000, ja, u hoort het goed, $500,000 voor WK-rechten, terwijl de begroting nog niet is goedgekeurd. 500.000. VAP-assembleelid Mahinder Jogi heeft dinsdag tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee vragen gesteld over de aankoop van uitzendrechten voor het WK-voetbal dat in de maand juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Jogi zou de regering hiervoor ongeveer $500,000 hebben uitgegeven voor de Surinaamse televisiestichting STVS. Jogi stelde dat er nog geen begroting is behandeld en goedgekeurd, terwijl volgens hem wel gelden worden uitgegeven. Hij verwees daarbij naar informatie die hij heeft ontvangen over de aankoop van de WK-rechten. Volgens het assembleelid moet STVS de uitzendingen verzorgen. Jogi gaf aan te begrijpen dat met de aankoop van de rechten een bedrag van ongeveer $500,000 gemoeid is. De Surinaamse Televisiestichting heeft de licentierechten verkregen voor de uitzending van de FIFA World Cup 2026. STVS benadrukte eerder dat de uitzendrechten zijn verkregen binnen de officiële rechtenstructuur van de FIFA. Volgens een verklaring van FIFA van 16 april 2026 is de Wereldvoetbalbond exclusief bevoegd voor de organisatie van het toernooi en het beheer van de wereldwijde mediaproductierechten. Het VAP-assembleelid vroeg de regering en minister van Financiën en Planning om duidelijkheid over de kwestie. Hij wilde onder meer weten wat de redenen en oorzaken zijn geweest voor de aankoop van de uitzendrechten en op welke manier het geïnvesteerde bedrag zal worden terugverdiend. Daarnaast vroeg Jogi of er geen particuliere bedrijven geïnteresseerd waren om die uitzendrechten op zich te nemen. Hij riep de regering op om alle relevante informatie hierover aan de Nationale Assemblee te verstrekken. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Minister Bazaron ontheft directeur ondernemerschap Matura uit functie. Minister Andrew Bazaron van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ESOTI, heeft directeur ondernemerschap Karishma Matura uit haar functie ontheven. Dat meldt ABC Radio. Matura was onder het vorige kabinet aangesteld als directeur ondernemerschap op het ministerie van EZ. Ze bekleedde de functie onder toenmalig EZ-minister Reshma Kuldeep Singh. Tijdens de overdag van het ministerie aan Bazaron in juli 2025 trad Matura namens de directie op als woordvoerder van het ministerie. Daarbij sprak zij een dankwoord uit aan de vertrekkende minister Kuldeep Singh en verwelkomde zij Bazaron als nieuwe bewindsman. De reden voor de ontheffing is vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook over een mogelijke opvolger is nog niets naar buiten gebracht. De beslissing valt op omdat Bazaron zich sinds zijn aantreden juist terughoudend opstelde tegenover het vervangen van functionarissen die hij op het ministerie aantrof. Volgens ABC had de minister ondanks politieke druk aanvankelijk ervoor gekozen om verder te werken met de bestaande leiding binnen het apparaat. Matura werd de afgelopen periode regelmatig genoemd in officiële communicatie van ESOTI, onder meer bij trainingen voor ondernemerschap en initiatieven gericht op financiering en innovatie voor ondernemers. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

KLM-toestellen uit Suriname maakt tussenlanding in Cayenne voor brandstoftekort. Een toestel van de KLM heeft dinsdag gisteren dus een onverwachte tussenlanding moeten maken in Frans-Guyana vanwege een brandstofprobleem op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname. Dat meldt de luchtvaartnieuwssite Up in the Sky. Het gaat om een Boeing 777-300ER met registratie PHBVI, die rond 16:30 middags lokale tijd vertrok vanuit Paramaribo. In plaats van koers te zetten richting het noorden, vloog het toestel eerst in oostelijke richting naar Cayenne. Volgens informatie die aan passagiers werd verstrekt, was er onvoldoende brandstof beschikbaar op luchthaven Sanderij, waardoor een tussenlanding noodzakelijk werd. De afstand tussen Paramaribo en Cayenne bedraagt minder dan 400 kilometer. KLM bood reizigers excuses aan voor het ongemak en erkende dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitende vluchten en verdere reisplannen van passagiers. Ondertussen ontstond ook onduidelijkheid over de status van daaropvolgende KLM-vluchten vanuit Suriname. Gegevens van online platform Flight Radar 24 wekten de indruk dat vluchten op woensdag 27 mei dus vandaag en donderdag 28 mei dus morgen zouden zijn geannuleerd. Een woordvoerder van KLM ontkende echter dat sprake was van annuleringen en sprak van een systeemfout. Passagiers zouden aanvankelijk foutieve meldingen hebben ontvangen, waarna later een rectificatie volgde. Het incident volgt op eerdere problemen rond de Surinaamse luchtvaartsector. Exact een maand geleden moest KLM-vlucht KL713 afkomstig uit Amsterdam uitwijken naar Trinidad en Tobago, nadat bleek dat geen luchtverkeersleiders aanwezig waren in de verkeerstoren op luchthaven Sanderij. Het toestel week toen uit naar Piarco International Airport in Porto Sveen, Trinidad. Volgens berichten was de verkeerstoren aanvankelijk onbezet tot 15:30 middags lokale tijd, waarna de sluiting later werd verlengd tot 22:30 s'avonds. Suriname kampt al geruime tijd met een tekort aan luchtverkeersleiders, wat regelmatig leidt tot beperkingen of tijdelijke sluitingen van het luchtruim en verstoringen van het internationale luchtverkeer. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Maar Tora ziet na een jaar nog niks anders gebeuren. Bijna een jaar na de verkiezingen, dat is eergisteren geweest, ja, 25 mei, is het VAP-assembleelid, ex-minister van Defensie, Krishna Mathura, nog geen wezenlijke veranderingen zoals die volgens haar tijdens de verkiezingscampagnes door regeringstoppers waren beloofd. Ook over het functioneren van de Nationale Assemblee is zij kritisch. In gesprek met TBN Prime Alert stelde Mathura dat het parlement volgens haar weinig werk heeft verzet. Zij wees erop dat tot nu toe slechts 6 wetten zijn behandeld. Dus er zijn meiverkiezingen geweest. Ik dacht dat jullie het kabinet werd samengesteld. En er zijn vanaf toen tot nu toe slechts 6 wetten behandeld. Voor een parlement vind ik dit weinig, aldus de politica. Volgens haar, Mathura, moet er beter worden gepland en gecommuniceerd met de fractieleiders. Ook zal het invoeren van vaste vergaderingen het parlementaire werk aanzienlijk vooruit kunnen helpen. Mathura verwijt de huidige regering daarnaast nepotisme, terwijl volgens haar tijdens de verkiezingen juist stevige kritiek werd geleverd op de vorige regering van Santokki vanwege hetzelfde probleem. Ze zouden het anders doen en anders veranderen, zegt zij. De politica betreurt het verder dat ervaren krachten volgens haar thuis worden gezet, waardoor de uitvoeringscapaciteit binnen de overheid afneemt. Volgens Mathura ontbreekt het de regering aan een duidelijke langetermijnvisie. Het is niet duidelijk waar het land over 10 jaar moet zijn, stelt zij. Daarnaast waarschuwt zij dat het ontbreken van continuïteit in beleid ervoor zorgt dat Suriname volgens haar onvoldoende vooruitgang boekt. Volgens Mathura speelt dat probleem al sinds de onafhankelijkheid. De VAP-politica zegt ook op economisch gebied weinig positieve ontwikkelingen te zien. Mathura stelt dat zij in het afgelopen jaar geen economische vooruitgang heeft waargenomen en dat de regering volgens haar ook onvoldoende stappen zet om verbetering te brengen. Verder uitte zij Mathura kritiek op de verschillende schandalen die zich volgens haar inmiddels hebben voorgedaan binnen het bestuur. Volgens Mathura worden zaken te veel ad hoc aangepakt. Daarom noemt zij de comptabiliteitswet belangrijk voor betere controle en financieel beheer binnen de overheid. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Idul Adha een oproep tot menselijkheid in moeilijke tijden. Woensdag 27 mei 2026, vandaag dus, viert de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname het heilige Idul Adha feest, wereldwijd bekend als het feest van het offer. Dit bijzondere religieuze moment herdenkt de ongekende gehoorzaamheid en toewijding aan de profeet Abraham, vrede zij met zijn naam, die bereid was alles op te offeren voor God. Maar Idul Adha gaat over veel meer dan rituelen alleen. Het feest draagt een krachtige boodschap voor de gehele mensheid, juist in deze tijd waarin de wereld gebukt gaat onder oorlog, verdeeldheid, armoede, eenzaamheid en moreel verval. De Heilige Koran leert: voorwaar Allah gebiedt rechtvaardigheid, goed doen en vrijgevigheid jegens verwanten. Heilige Koran 16.91. Deze goddelijke boodschap roept mensen op om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Het offerfeest herinnert ons eraan dat ware grootheid schuilt in zelfopoffering, verdraagzaamheid en dienstbaarheid aan de samenleving. De heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, zei: geen van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst, dat hij voor zichzelf wenst. Vandaag, woensdag 27 mei, zien wij overal ter wereld conflicten ontstaan door egoïsme, machtswellust en gebrek aan mededogen. Mensen raken steeds vaker van elkaar verwijderd en verder ook, terwijl juist saamhorigheid het begrip noodzakelijk zijn om vrede te herstellen. Ook Suriname staat voor uitdagingen. Economische druk, sociale onzekerheid en toenemende spanningen raken vele gezinnen en gemeenschappen. In zulke tijden herinnert Idul Adha ons eraan dat solidariteit geen keuze is, maar een morele plicht. Een samenleving groeit niet door rijkdom alleen, maar door de kracht van haar menselijkheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname benadrukt daarom het geloof, dat geloof een bron van vrede, liefde en verzoening behoort te zijn. De gemeenschap blijft zich inzetten voor interreligieuze harmonie, maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van de universele menselijke waarden. De stichter van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, vrede zij met hem, leerde dat ware aanbidding van God onmogelijk is zonder oprechte liefde voor zijn schepping. Mogen dit Idul Adha een moment zijn waarop wij niet alleen dieren offeren, maar ook onze trots, onze haat en onze onverschilligheid. Laat dit feest een nieuw begin zijn van compassie, rechtvaardigheid en nationale eenheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname wens alle burgers van Suriname een vredig, gezegend en liefdevol Idul Adha toe. Tot zover een bericht van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap uit Suriname in Suriname Herald.

Rechter zet vraagtekens bij politieverklaring in drugszaak Stolkert-Ijver. De behandeling van een drugszaak rond de onderschepping van ongeveer 3 kilogram verdovende middelen bij de controlepost in Stolkert-Ijver heeft geleid tot opmerkelijke tegenstrijdigheden in verklaringen van politieambtenaren. Tijdens de rechtszitting werden meerdere agenten door de kantonrechter stevig ondervraagd over onduidelijkheden in het strafdossier en ontbrekende verklaringen. In de zaak staan de verdachten Orfeo Pino P. en Constant P. terecht. Ze werden op 18 december van vorig jaar bij de controlepost aangehouden nadat politieambtenaren hun voertuig hadden gecontroleerd. Volgens de politie bevonden zich in het voertuig meerdere vuilniszakken met vuurwerk, waarin later ook drugs zouden zijn aangetroffen. Gevaarlijke dory. Vuilniszak met vuurwerk en drugs erbij. Tijdens de behandeling van de zaak bleek echter dat de verklaringen van de betrokken politieambtenaren niet met elkaar overeenkwamen. Zo verklaarde een agent dat er in totaal 13 vuilniszakken in het voertuig lagen, terwijl een andere politieambtenaar sprak van 15 zakken. In enkele vuilniszakken zouden bovendien dozen hebben gezeten waarin de drugs zouden zijn verstopt. Een van de politieambtenaren, aangeduid als S, verklaarde voor de rechter dat verdachte Pino hem zou hebben gevraagd om 2 zwarte vuilniszakken niet te controleren. Die verklaring leidde direct tot vragen van de kantonrechter. Toen Pino hiermee werd geconfronteerd, ontkende hij nadrukkelijk dat hij een dergelijk verzoek had gedaan. De rechter vroeg vervolgens aan de politieambtenaar waarom deze belangrijke verklaring nergens in een procesverbaal was opgenomen. De agent antwoordde daarop dat hij een collega had gevraagd om die verklaring vast te leggen. Op verzoek van de kantonrechter maakte de politieambtenaar bekend om welke collega het ging. Die collega bevond zich nog in de rechtszaal en werd direct met de verklaring geconfronteerd. De betreffende politieambtenaar verklaarde daarop dat hij de informatie wel had doorgegeven aan de narcotica-brigade, beter bekend als narco. Zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar konden die verklaring echter nergens in het dossier terugvinden. Tijdens een verder verhoor kwam agent S. deels terug op zijn eerdere verklaring. Hij gaf toen aan dat verdachte Pino wel het enkele vuilniszakken het kantoor van Stolkert-Ijver was binnengekomen lopen. Daarnaast verklaarde hij dat hij in beslag namens op controlepost geen foto's van goederen werden gemaakt. Ook de eerste politieambtenaar die werd gehoord kwam met een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hem, de eerste politieambtenaar, stonden beide verdachten buiten het kantoor toen zij zouden hebben aangegeven dat de drugs in enkele dozen zaten. Opnieuw merkte zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar op dat ook deze verklaring nergens in het strafdossier was terug te vinden, zelfs niet in de verklaringen die bij narco zouden zijn afgelegd. De rechter overhandigde daarop het volledige strafdossier aan de politieambtenaar met het verzoek om zelf aan te wijzen waar precies stond vermeld dat Pino had gevraagd om 2 dozen of zakken niet te controleren. Nadat de agent ruime tijd door het dossier had geladen, verklaarde hij uiteindelijk dat hij die passage nergens kon terugvinden. Daarna werden nog 3 andere politieambtenaren als getuigen gehoord. Zij verklaarden afzonderlijk van elkaar dat zij niet hadden gehoord dat verdachte Pino aan collega's had gevraagd om bepaalde dozen of vuilniszakken buiten de controle te houden. Een van die getuigen verklaarde eerder dat tijdens het onderzoek bij verdachte constant een bol marihuana werd aangetroffen met een gewicht van ongeveer 54 gram. Een andere politieambtenaar gaf aan dat zij opdracht had gekregen om de dozen met vuurwerk weg te halen. Volgens zijn verklaring, dus van de politieambtenaar, heeft hij in totaal 6 dozen vuurwerk meegenomen en vervolgens afgeleverd bij de narco-brigade. Opmerkelijk in deze zaak is dat beide verdachten inmiddels in vrijheid zijn gesteld in afwachting van het verdere verloop van het proces. De vele
Tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de verklaringen lijken daarbij een belangrijke rol te spelen. De kantonrechter besloot uiteindelijk de behandeling van de zaak uit te stellen om nog aanvullende verklaringen te kunnen horen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

intussen verklaart B dat er geen schaduwministers zijn binnen zijn departement. B zegt geen schaduwministeries binnen mijn departement. Hoe zit dat dan? Het ministerie van Binnenlandse Zaken, BISA, heeft de interne controle verder aangescherpt om ervoor te zorgen dat werkzaamheden conform de wettelijke regels worden uitgevoerd en afgehandeld. Volgens minister Marinus B. moet het beleid van het ministerie helder en transparant zijn. Dat zei B. in een gesprek met de radio ABC in het programma wel in verlichte kringen. Volgens de bewindsman gelden er binnen zijn departement geen schaduwministeries. Hij benadrukte dat hij wekelijks overleg voert met de volledige directie van het ministerie. Bericht gaat verder. Ik zit niet graag in meetings waar er alleen maar ja-knikkers zijn, aldus B. De minister stelde dat het ministerie niet in problemen kan komen wanneer er gewerkt wordt volgens wet en regelgeving. B ging ook in op zaken die volgens hem mogelijk verkeerd zijn verlopen tijdens het ministerschap van voormalig minister Bronto Somahadjo. Volgens de bewindsman B gebruikt hij die periode als leermoment om het werk binnen het ministerie verder te verbeteren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Inflatie in jaartijd met 10,9% gestegen. Voedsel, transport en zorg blijven duurder. De inflatie in Suriname is in april 2026 uitgekomen op 10,9% op jaarbasis. Dat blijkt uit de nieuwste consumentenprijsindexcijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS. Op maandbasis stegen de prijzen in april met gemiddeld 0,8% ten opzichte van maart 2026. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, blijven vooral de prijzen van voeding, transport, medische diensten en huisvesting druk uitoefenen op het dagelijks leven van burgers. Binnen de voedingsgroep stegen onder meer de prijzen van vleesproducten, vis, groenten en fruit fors. Groenten en fruit werden in april op jaarbasis 23,3% duurder. 23,3%. Terwijl visproducten met 15,4% stegen. Ook de gezondheidszorg blijft opvallend duur. Medische, paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5%. Medische en paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5% ten opzichte van april vorig jaar. Het ABS benadrukt dat de algemene inflatie een gemiddeld cijfer is en dat de prijsstijgingen per product sterk uiteenlopen. Sommige producten daalden in prijs, terwijl andere met honderden procenten stegen. Volgens het Statistiekbureau varieerden de

De Kisaro-zaak wordt gezegd dat de verdachte als lijk werd vervoerd. Oh my god. De verdediging in hoogberoep van de Pitinsaro-zaak heeft dinsdag zware beschuldigingen geuit over de behandeling van de verdachten na de gewelddadige confrontatie van 2 mei 2023 in West-Suriname. Volgens advocaat Milton Kastelen is een van de verdachten MR door de politie als overleden beschouwd en samen met de lichamen van Ivaldo Dijkscheel en Martinez Wolfjager in een aluminium lijkenkist vervoerd naar Lady Dorp. Dat is toch vreselijk? Kastelen, die tijdens de zitting ook waarnam voor advocaat Merwin Dubois, hield een meer dan 3 uur durend pleidooi waarin hij stelde dat de verdachten na de uit de hand gelopen protestactie van inheemsen en Pitjisaron op onmenselijke wijze zijn behandeld. Volgens de advocaat werd MR samen met de 2 overleden mannen vanuit West-Suriname vervoerd omdat de politie ervan uitging dat hij dood was. In Lelydorp zijn vervolgens een lijkenwagen zijn ingeschakeld om 3 lichamen naar het lijkenhuis over te brengen. Pas toen de chauffeur van de lijkenwagen merkte dat MR mogelijk nog leefde, werd de ambulance opgeroepen om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. De verdediging stelde verder dat uit procesverbalen blijkt dat de verdachten rond 10 uur 's morgens werden voorgeleid, terwijl MR volgens eigen onderzoek van de verdediging pas na 1 uur 's middags medische hulp kreeg. Kastelen trok ook de betrouwbaarheid van de processenverbaal in twijfel. Volgens hem verklaarde de politie dat op 3 mei 2023 een uitgebreide verklaring van MR werd opgenomen, 1 dag na de gebeurtenissen. De verdachte ontkent echter dat hij toen in staat was om een verklaring af te leggen vanwege zijn fysieke toestand. Volgens de verdediging bevatten meerdere processenverbaal onjuiste of valselijk opgemaakte verklaringen die belastend zijn voor de verdachte. Daarom is het Hof gevraagd deze stukken uit te sluiten van het bewijs. Ook voor Kastelen het Openbaar Ministerie te onderzoeken of MR daadwerkelijk in de staat was om dat moment uitvoerig te worden verhoord. Daarnaast uitte de advocaat kritiek op kantonrechter Duncan Nanhoe, die de zaak in eerste aanleg behandelde. Volgens Kastelen heeft de rechter blijk gegeven van vooringenomenheid tegenover de verdachten. Hij verwees daarbij naar uitspraken die Nanu volgens hem meerdere malen tegen de verdachten zou hebben gedaan, waaronder u weet wat u gedaan hebt. De kantonrechter heeft tekort geschoten in het uitspreken van recht, stelde Kastelen. De verdediging bracht verder naar voren dat de staat Suriname volgens eigen onderzoek aan de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Verenigde Naties zou hebben gerapporteerd dat tijdens de ontlusten ook doden aan de zijde van de politie waren gevallen. Toen internationale organisaties om onderbouwing vroegen, zou die volgens Kastelen echter niet zijn geleverd. Ook verwees de advocaat naar het Kalia en Lokone vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de staat Suriname werd opgedragen de rechten en leefgebieden van inheemse gemeenschappen te respecteren. Volgens Kastelen waren de aanwezige politieagenten tijdens de operatie Pikisaro niet op de hoogte van het vonnis. Verder haalde de verdediging uitspraken aan van Luciano Santokki, die publiek verklaard zou hebben dat zijn vader, toenmalig president Chandika Prasad Santokki, opdracht zou hebben gegeven de mannen te executeren. Omdat de verdediging op alle onderdelen van de telangverlegging tegen de 5 verdachten afzonderlijk wil ingaan, is het pleidooi nog niet afgerond. De behandeling van de zaak wordt op 3 juni voortgezet. Dit was een bericht uit Staal Nieuws, maar ik vind het vreselijk. Ik zeg nogmaals, toen de tijd was president Santokki aan de macht, toen deze rellen plaatsvonden en die 2 inheemse door de politie standrechtelijk werden geëxecuteerd. En ik neem inmiddels overleden president Santokki kwalijk, want net zoals ik het niet toestaat, niet accepteer dat het tot 20 jaar veroordeelde massamoorden naar crimineel deze Lanenbouwse op de vlucht overleden. Deze Lanenbouwse 8 december 1982 mensen heeft opgepakt en standrechtelijk heeft geëxecuteerd of heeft laten executeren, zo accepteer

niet-zwartzalige president Santokki dat hij tijdens zijn periode dit ook heeft toegestaan. Sorry, ik heb Santokki draag ik een warm hart toe tot nu toe, ondanks dat hij is overleden, maar ik heb steeds kritiek gehad op dit, dat hij twee mannen standrechtelijk heeft toegestaan, twee mannen die al geboeid waren op de grond lagen, standrechtelijk werden geëxecuteerd. Tot zover een bericht dit staan nu voorzien van mijn commentaar.

Acteur Marcel Musters vraagt volgers om donatie om schulden in te lossen. Leven liep anders dan gedacht. Voormalig acteur Marcel Musters van 66 jaar heeft zijn 14.000 volgers op Instagram om hulp gevraagd. Musters, onder meer bekend van Gooise Vrouwen in Penosa, kampt namelijk met schulden en vraagt zijn achterban daarom om donatie van 1 euro te doen. Ik heb een paar zware jaren achter de rug. Musters, onder andere bekend van zijn rol als Dirk Stubbe in de hysterische hitserie Gooise Vrouwen, deed een video op het sociale medium waarin hij vertelde dat hij nooit had verwacht de 67 jaar aan te tikken. Zijn vader werd immers 49 jaar. Ik heb een paar zware jaren achter de rug, steekt hij vervolgens van wal. Ik moest heel rustig aan doen, want ik had een burn-out. Daarna bleek mijn hart niet goed te zijn. Ik moest verhuizen naar een benedenwoning. Is allemaal gebeurd. Maar door al die gebeurtenissen heeft Musters ook schulden gemaakt, legt hij vervolgens uit. Veel onkosten en weinig inkomen verduidelijk hij onder het bericht. En daarom vraagt hij om hulp van zijn volgers. Iets waar hij lang over heeft getwijfeld. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik waag het erop. Musters vraagt zijn ruim 14.000. Musters vraagt zijn ruim 14.000 volgers daarom allemaal 1 euro te doneren. Zodat hij zijn schulden kan inlossen. Hoeveel die schuld precies bedraagt, laat hij niet los. Wel belooft Musters na zijn verjaardag op 6 juni bekend te maken hoeveel hij heeft opgehaald. Hij hoopt zijn initiatief uit te kunnen breiden om later ook andere mensen te kunnen helpen. Het zou helemaal geweldig zijn als dit lukt, besluit Musters. Tot zover een bericht uit AD, een uitsmijtertje uit AD. En dan ga ik over naar de dagelijkse koersen van vandaag, woensdag. 27 mei, kijken als ze al binnen zijn. De koersen van vandaag, woensdag 27 mei.

Nee, ik heb ze niet. Dus dan zal ik de uitzending, nieuwsuitzending voor vandaag, woensdag 27 mei, hierbij moeten laten. Ik heb vandaag technische assistentie gekregen van Rajesh. Dankjewel voor de technische hulp. Het is nog mooi zonnig buiten. Geniet van het weer. Morgen wordt het ietsje minder koud, ietsje minder warm. Dus geniet vandaag nog van het weer. Ik geniet van Theodoro na winterbakken. Bedankt, goedemiddag. Tot de volgende keer. Dag.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsuth wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
7: Ja, beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, Sunewale Sajino, namaskar, ram ram. Welkom, beste luisteraars. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Een programma dat het licht nog meer laat schijnen op vrouwen en op hun verhalen. En ik heb voor vandaag weer een mooi programma in elkaar gezet. Ja, beste luisteraars. Want het kabinet is al geïnstalleerd en dat is veelvuldig in het nieuws geweest. En wij gaan vandaag het daar niet over hebben. Ook niet over de aanval op Iran. Waar gaan wij het dan wel over hebben, beste luisteraars? Vandaag in mijn programma Primetime Rani Kikahani heb ik maar liefst 2 gesprekken. gaan in het eerste uur een verdiepende gesprek voeren met de eerste Rani, Janine Sovirono. Dat zeg ik even niet goed, hè. En eerder hebben wij in de uitzending een gesprek gehad met Yvette Copijn, die een onderzoek heeft gedaan naar 3 generaties Javaanse vrouwen. Ze heeft een prachtig boek geschreven, gedragen door vrouwen, waar ik zometeen ook een gedicht uit ga voorlezen. Zometeen ga ik in gesprek met Janine Sovirono. En ook zij heeft meegewerkt aan het onderzoek van Yvette Copijn, alweer 10 jaar geleden, beste luisteraars. Ik ben nieuwsgierig naar haar verhaal en hoe zij daartoe bereid is geweest. En nu, zoveel jaren later, wat heeft het haar en haar familie gebracht? Ik ben zo nieuwsgierig en kijk uit naar het gesprek met haar. Nou, tot zo, beste luisteraars. Beste luisteraars, goedemiddag. Sunewale Sajino, namaskar, raam raam. Welkom bij Radio Vahon. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Kirjasin en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. En vandaag, beste luisteraars, heb ik in de uitzending Praveen Pandohi Mishra. Hij is civiel ingenieur, woont in Rotterdam en maakt ook prachtig muziek. En het is niet zomaar muziek, beste luisteraars. Want tijdens het concert Ananta presenteren zij, en nou, ik moet eigenlijk zeggen welke zaal plaatsvinden op zaterdag 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam om 8 uur, zetten Praveen Pandohi Mishra en ensemble de beleving van de Indiase en Hindoestaanse muziek in Nederland centraal. Zij zullen Indiase klassieke ragas ten gehore brengen, maar ook is er ruimte voor de traditionele Bayatakana uit Suriname. Beide stijlen waar hij mee is opgegroeid. Zanger en componist Praveen Pandohi Mishra is een van de toonaangevende vertegenwoordigers van de Noord-Indiase klassieke en devotionele muziek in Nederland. Zijn wortels liggen zowel in India als in Suriname. En deze rijke tradities klinken door in zijn warme, expressieve stem. Praveen combineert de eeuwenoude raga-traditie met moderne klanken, waardoor zijn muziek zowel authentiek als verrassend eigentijds is. Hij voltooide in 2019 zijn master Indiase zang aan Codarts en zet zich actief in voor het behoud van de klassieke Indiase muziektraditie. Op televisie was hij onder andere te zien in VPRO's Vrije Geluiden en in een portret van NTR's Iedereen voor Licht. Praveen werkte samen met internationale Indiase artiesten. Recentelijk bracht hij in het kader van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname het lied Mama Sranang uit. Dit concert vormt tevens het moment om het herdenkingsjaar 50 jaar onafhankelijkheid Suriname af te ronden. Ananta vertelt het verhaal van eeuwige verandering. Zanger Praveen Pandohi Mishra en zijn ensemble laten dit thema horen in muziek vol groei, verstilling, emotie en vernieuwing. Traditionele Indiase melodieën worden gecombineerd met moderne klanken, waardoor een rijk en gelaagd muzikaal landschap ontstaat. Zijn muziek stroomt van stijl naar stijl, met naast traditionele instrumenten ook akoestische gitaar, fluit, contrabas en invloeden uit jazz en blues. Zij laten horen hoe deze tradities ooit van ver over zee in Nederland zijn samengekomen en zich blijven ontwikkelen. Het resultaat is een warme, inclusieve en eigentijdse muzikale ervaring die de rijkdom van Indiase muziek en haar betekenis voor de wereld van vandaag laat horen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar zijn verhaal en kijk uit naar het gesprek met de heer Pandohi Mishra. Welkom in de uitzending van Vagon Hindustani Radio. Hoe gaat het met u?
8: Ja, dankjewel Rosita. Heel erg bedankt voor de uitnodiging om op de radio van jullie een interview te mogen doen. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk heel erg goed met mij. Ja, zoals je net in de inleiding al hebt gezegd, kijken we uit naar een heel mooi project, een heel mooi concert in september.
7: Mm-hmm.
8: Dus daar ben ik vol enthousiasme mee aan de slag op dit moment.
7: Ja, wat heerlijk. En voor de luisteraars die jou die u nog niet kennen, kun je even kort voorstellen aan hen?
8: Ja, zeker. Mijn naam is Praveen Pandohi Mishra. Ik woon en werk in Rotterdam. Ik ben van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Op 10-jarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen. En ik heb hier mijn opleiding, mijn school heb ik hier gedaan. En op een gegeven moment ben ik hier ook in de muziek beland. En op dit moment vervul ik eigenlijk professioneel gezien twee rollen. Ik heb twee petten op als het ware. Ik ben aan de ene kant civiel ingenieur. Ik heb een eigen bedrijf waarmee ik bruggen, tunnels en dergelijke ontwerp. En aan de andere kant ben ik ook muzikant, ben ik ook zanger en componist.
7: Mm-hmm.
8: En heb ik een eigen muziekschool waar ik ook zanglessen geef en ook dus optredens verzorg.
7: Nou, dat is inderdaad een hele bijzondere combinatie, hè, zou ik zeggen. Iemand met een technische achtergrond en ook nog eens heel creatief. Heeft u hoe heeft u uw muzikale talent ontdekt?
8: Nou, mijn muzikale talent, om zo te zeggen, heb ik vanaf kleins af aan eigenlijk ben ik altijd met muziek bezig geweest.
7: Ja.
8: Dus met name sinds dat wij in Nederland zijn gekomen, in Rotterdam. Ik heb altijd in Rotterdam gewoond.
7: Mm-hmm.
8: En in Rotterdam ben ik als eerste met traditionele muziek in aanraking gekomen. Dus eigenlijk bhajans en kirtans.
7: Ja.
8: Wat wij bij mijn mausi, bij mijn tante thuis altijd deden. En later ook in de mandirs in Rotterdam. En op een gegeven moment begon ik dat zo leuk te vinden. En wij kwamen ook, ik en mijn neefje en mijn nichtje en zussen kwamen er ook achter dat er in Rotterdam muziekles werd gegeven aan de SKVR.
7: Ja.
8: En toen Hindustaanse muziekles of Indiaanse muziekles. En toen zijn we met z'n allen daar op les gegaan. En met name mijn neefje Rishi en ik, wij hebben dat doorgezet. En dat heeft in mijn geval, dat voor Rishi trouwens, geleid tot en met Codarts. Dus later heb ik ook de masteropleiding bij Codarts gedaan.
7: Mm-hmm.
8: En op, via die weg heb ik me kunnen verdiepen in de Indiaanse klassieke muziek.
7: Yeah.
8: En zo eigenlijk ben ik erin gerold.
7: En waarom Indiaanse klassieke muziek?
8: Sorry, nog een keer?
7: Waarom Indiaanse klassieke muziek?
8: Waarom Indiaanse klassieke muziek?
7: Ja.
8: Nou, ik kwam er gaandeweg achter dat... ik ben natuurlijk opgegroeid als Surinaamse Hindustaan. Ten eerste met onze eigen Baitangana van Suriname.
7: Mm-hmm.
8: En met name wat ik heel mooi vond is de klassieke, dus de langzame vorm van Baitangana. Wat ook grammaticaal, graam of semi-klassiek wordt genoemd.
7: Mm-hmm.
8: En aan de andere kant natuurlijk, zoals elke Hindustaan, ben ik opgegroeid met filmmuziek, met Indiaanse Bollywood muziek.
7: Mm-hmm.
8: En ik kwam op een gegeven moment erachter dat ook de kirtans waar ik mee opgegroeid ben, en ook die Baitangana, maar ook de filmmuziek, dat het eigenlijk zo'n bron heeft in de Indiaanse klassieke muziek.
7: Mm-hmm.
8: Dus de melodieuze structuren, maar ook de ritmische structuren, dat is ergens van afgeleid, is ergens uit ontstaan. En dat is eigenlijk de Indiaanse klassieke muziek.
7: Yeah.
8: En toen ik daar meer en meer over ging leren en meer erover te weten kwam, kwam ik erachter dat dat helemaal teruggaat eigenlijk tot de oude Vedische tijd. Dat het eigenlijk is ontstaan uit de Hindoe-beschaving, dus eigenlijk uit de oertijd. Toen de oude priesters van die tijd Vedische mantra's aan het reciteren waren. Daaruit is die muziek eigenlijk ontstaan. Dus het heeft eigenlijk een hele sterke binding met de Hindoe-filosofie en de Hindoe-beschaving. En dat is dus ook wat ik gaandeweg te weten kwam en wat mij ook heel erg aansprak.
7: Ja, best wel bijzonder dat je dit vertelt. Want wat mij dan opvalt, hè, is dan... je vindt eigenlijk daarin terug die rijke cultuur, hè, van die Vedische tijd. Hoe heeft dat jou gevormd? Heeft het jou gevormd op een bepaalde manier daarna?
8: Ja, dat heeft mij zeker gevormd, Rosita. Kijk, toen ik vanaf mijn jeugdjaren hoorde ik dus van mijn grootouders bijvoorbeeld, van mijn nani met name, en ook van mijn moeder. Die vertelde van nou, in India zijn de mensen die raag zingen en ook bepaalde termen vanuit de Bajrangana, het Tirkut of Drupad of Tumri.
7: Ja.
8: Dus al die termen zijn wij mee opgegroeid eigenlijk. En dan las ik dan bijvoorbeeld op een langspeelplaat, las ik van nou, iemand zingt een Tumri. Van nou, oké, prima. Of een Raag Bihaag. Zag je ook wel eens op die oude langspeelplaten.
7: Yeah.
8: En ja, toen ik dus Indiaans klassiek begon te leren, toen kwam ik dus echt te weten wat die dingen echt betekenen. En wat daarachter allemaal steekt. En dat heeft me dus zo eigenlijk geraakt. Dat ik dacht van kijk, onze voorouders, die eigenlijk met zo'n bescheiden rugzak, als het ware, vanuit India naar Suriname zijn gegaan. Die hadden nauwelijks iets om mee te nemen. Ze hadden waarschijnlijk maar één tas vol met spullen. En heel beperkte mogelijkheid om muziekinstrumenten überhaupt, of boeken of iets, of dingen van hun cultuur en traditie mee te nemen. Maar die mensen zijn er toch in geslaagd om dit soort termen, als het ware, bij zich te houden en ook door te geven aan de volgende generaties. En ik beschouw die termen als het ware als die stukjes brood in het verhaal van Hans en Grietje. Dus ze gingen van huis weg, het sprookje van Hans en Grietje.
7: Yeah.
8: En maar om de weg terug te vinden gingen ze stukjes, of eerst kiezelsteentjes en later stukjes brood neerleggen. En via die kiezelsteentjes kon ze dan de weg terugvinden. En ik zie die termen eigenlijk, dus Raag Bihaag, Tumri, Raag, wat we dus hoorden van onze voorouders. Ik zie die eigenlijk als een soort van de broodkruimels die ons terug kunnen leiden naar de bron. Dus zo is het bij mij eigenlijk gaan leven. En ik vond het daarom zo bijzonder om te zien dat achter die paar simpele woorden en die langspeelplaat van ons, die muziek, dat er zo'n grote muzikale traditie eigenlijk daarachter schuil gaat. Dat was voor mij echt een openbaring. Ik ben daar eigenlijk nog steeds, als ik erover nadenk, denk ik van ja, wat bijzonder dat het zo onze culturele rijkdom, zeg maar, van de Surinaamse Hindustanen, dat daar zoveel achter zit, zoveel diepgang eigenlijk in zit.
7: Ja, en je zegt dat ook heel mooi, hè? Wat mij dus ook meteen raakt, is je zegt ook, hè, onze voorouders hebben dus eigenlijk een bescheiden rugzak meegenomen. En toch in een bescheiden rugzak hebben ze wel een deel van onze traditie meegenomen om door te geven. En hoe ontzettend mooi is het dat eigenlijk door die kruimels eigenlijk, hè, sommige mensen op zoek gaan naar het dieperliggende, het grotere geheel. En dan kom jij eigenlijk uit bij onze rijke muzikale traditie. Ik vind het zo mooi dat je dat dus juist op die manier wel kan samenbrengen. Dat is dan toch ook echt iets om ontzettend dankbaar voor te zijn.
8: Ja, ja, daar ben ik zeker heel erg dankbaar voor. En dat is met name mogelijk geweest, dat moet ik dan ook erbij zeggen, dat is met name mogelijk geweest in Rotterdam. Want in Rotterdam, of in Nederland in zich heel, maar voor mij heel specifiek in Rotterdam, dat ik toevallig daar terecht ben gekomen, daar is eigenlijk alles samengekomen. Want in Rotterdam heb je dus de invloeden vanuit India. Daar heb je bijvoorbeeld muziekles, zangles, kon je daar volgen. Je had Codarts, waar grootmeesters als Pandit Hari Prasad Chaurasia, die gaven daar gewoon les. Dat is gewoon eigenlijk echt een stone throw away voor ons. Dus eigenlijk ja, echt op hele korte afstand van ons.
7: Mm-hmm.
8: En aan de andere kant had je vanuit Suriname ook de cultuur, de muziekcultuur. Dus de filmmuziek hier, de indie-pop zangers, die je dus hier hebt. En ook in de mandirs heb je dus die devotionele of spirituele muziek. En je hebt dus die hele levendige Bajrangana-cultuur ook in Nederland. Dus je hebt eigenlijk al die invloeden, al die ingrediënten bij elkaar. En natuurlijk ook de westerse muziek. Dus je hebt gewoon de Nederlandse of westerse popmuziek. Ook westerse klassieke muziek kwam het mee in aanraking. Ook jazz bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel groot in Rotterdam. met het jazzfestival. Dus hier, ja, hier komt eigenlijk alles samen. En daardoor was het dus mogelijk om ook, ja, ook te zien wat, wat een positie of wat, een, wat de plek is van de Hindoestaanse muziek. Mm-hmm. Binnen dat hele spectrum van al die andere muziekstijlen.
7: Ja, en toch is het wel zo dat het wel, ja, toch, toch wel iets vergt, hè? Om dat allemaal ook te kunnen zien. Want je zegt ook, hè, dat een stad als Rotterdam biedt daar wel podium voor. Wat heel essentieel is voor, hè, het, de groei en het doorgeven, hè, van culturele tradities. En zeker muzikale tradities. En dan is het ook nog eens, hè, dat ja, talentvolle mensen zoals jij dus ook op zoek gaan hiernaar, maar tegelijkertijd ook wel bij elkaar brengen. Want ik bedoel, jij zegt het ook zo mooi, hè? Invloed, zie maar de invloed van India, Kotars, Surinaamse cultuur, Hindi, pop, de devotionele, spirituele muziek en de Bhajanen en de westerse muziek. Zie dat ook echt heel mooi te combineren, hè, met dat muzikale hart. Dat is toch wel, ja, vind ik heel interessant, hoe je dat ook zelf dan vanuit het podium krijgen ook podium geeft.
8: Ja, het is zeker heel belangrijk om, om in de Nederlandse professionele scene van, ja, van de muziek, zeg maar, in de theaters met name en de concertzalen, mm-hmm. om daar ook, dat daar ook onze muziek vertegenwoordigd is en daar ook een plekje krijgt. Enerzijds zodat onze, ja, de mensen vanuit onze gemeenschap, zeg maar, ook, hè, daar, met de programmering die er is, dat ze daar een stukje herkenning in vinden. Zeker. Dat ze ook iets van hun gading erbij vinden, zodat mm-hmm. zij ook naar de theaters gaan. Mm-hmm. En dat zij ook deelnemen aan dat aan het stukje culturele uitgaansleven.
7: Ja.
8: En aan de andere kant is het ja, vanuit die organisaties gezien, zoals de theaters en de, mm-hmm. de concertprogrammeurs, is het ook een mooie, een welkome afwisseling en een welkome verrijking voor het, voor de programmering die ze al hebben, dus de traditionele vormen mm-hmm. Van dingen die ze hebben. Onze muziek doet daar echt niet voor onder. Het is gewoon eigenlijk juist een hele mooie, een hele mooie aanvulling voor dat hele, ja, voor dat hele brede, brede aanbod. Dus in die zin is het, komt het heel goed samen. En het samenbrengen van die muziekstijlen, zoals je dat net omschrijft, dat is daarin, ja, dat is eigenlijk ook een beetje een metafoor, een soort voorbeeld van ook het, zoals wij als, als mensen, mm-hmm. vanuit Suriname of welke cultuur dan ook, mm-hmm. komen naar Nederland.
7: Yeah.
8: En je gaat altijd, neem je een stukje van jezelf mee, mm-hmm. wat je altijd bij je houdt, wat eigenlijk altijd diep van binnen blijf je gewoon, zeg maar, Iranier of Kapverdiaan of Surinamer mm-hmm. of Hindustan of Antilliaan. Dat mm-hmm. één stukje blijft echt van binnen, zelfs na generaties lang. Maar een ander deel, bijvoorbeeld wij praten nu in Nederlands, we doen het interview in het Nederlands, mm-hmm. dus een ander deel van ons dat past zich aan, dat integreert. Mm-hmm. En zo is dat ook met de muziek. Dus een deel van die muziek heb ik dus heel traditioneel gehouden. Van nee, dat is echt gewoon onze kern. En mm-hmm. dat is gewoon, dat kan je niet, dat kan nooit verwateren. Maar een ander deel kan wel, zeg maar, de dialoog aangaan vanuit muziek met een andere muziekstijl.
7: Ja.
8: Zodat je dan, als het ware, niet jezelf verliest per se je identiteit, maar dat je wel jezelf aanpast en dat je weer nieuwe dingen ontdekt.
7: Ja, dat zeg je.
8: Dus dat is, zeg maar, de, ja, dat is inderdaad hoe ik het zie.
7: Ja, dat noemt u wel heel goed, hè? Zo van, het is eigenlijk, maak je er eigenlijk een nieuwe creatie van, door eigenlijk wat er allemaal ook is. Ja, dus dat je dus daarmee dus niet iets afdoet aan de identiteit of je eigen achtergrond of cultuur, maar juist nog, het juist verrijkt, noem ik hem maar even. En nu is het zo, hè, u gaat optreden met een ensemble. En ik heb eigenlijk twee vragen. Hoe zijn jullie daartoe gekomen, hè, om dat op die manier te doen? En ik begrijp dat naast de ragas ook de traditionele Bhajana wordt gespeeld. Hoe kom je dan inderdaad, hè, je hebt het net wel verteld, hè, om het muziek samen te brengen. Maar ik ben dus eigenlijk ook op zoek naar,
9: Hoe bedenk je dat met je ensemble om zeg maar hiertoe te komen?
8: Ja, aan de ene kant is het heel complex, kan je stellen. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, en zo. Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook heel makkelijk geweest en heel natuurlijk, als het ware. Het was op een gegeven moment gewoon van als vanzelfsprekend. Ik dacht van nou, ik ga een nieuw concept bedenken. Hoe zullen we dat concept gaan noemen, zeg maar. En dacht van nou, wat is het verhaal eigenlijk wat ik in me heb? Ja. En wat ik heel graag andere mensen deelgenoot van wil maken. Wat ik heel graag wil uitdragen. Wat ik heel graag zou willen vertellen. Wat ik heel graag, als ik een podium zou krijgen. Mm-hmm. Wat is dan het diepste van wat ik aan de mensen wil meegeven? Weet je, wat is dat verhaal? Nou, en dan dacht ik van, het is wel eigenlijk mijn levensverhaal. Mm-hmm. In termen van muziek. En ik heb het idee, en ik heb dat ook met veel mensen besproken, dat veel mensen die herkennen zich ook daarin. Mm-hmm. Want de naam Ananta betekent eigenlijk oneindig, zeg maar oneindigheid, mm-hmm. of infinity. Mm-hmm. En wat we daarin doen is, we brengen de stadia van evolutie in beeld, in geluid dan. Mm-hmm. En dat zijn de stadia van groei, maar ook van verval. Mm-hmm. En ook weerbaarheid. Ja, als je verval hebt, daarna komt dus een fase van weerbaarheid. Mm-hmm. En daarna komt de fase van verlossing. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje de natuurlijke stadia. Mm-hmm. Van, ook van het immigratieverhaal bijvoorbeeld. Als je mm-hmm. ziet van nou, bij elk immigratieverhaal, dat gaat een beetje langs dezelfde lijnen. En ik persoonlijk heb het ook heel erg op die manier ervaren. En ik heb dat dus geprobeerd om in soort van muzikale hoofdstukken dat verhaal weer te geven. Nou, en dat ben ik vervolgens begonnen bij gewoon de muziek die ik maak. Dus eigenlijk met de traditionele muziekinstrumenten. Mm-hmm. Dat betekent dat ik als zanger met een harmonium zit. En vervolgens heb ik een percussionist, een tolkspeler of een tabla-speler. En daarnaast hebben we ook als minimale bezetting een gitarist. Mm-hmm. Dus met name die gitarist is met name dat de invloed vanuit de hindi-pop zien, mm-hmm. Zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is dan een eerste toevoeging. Nou, toen ging ik nadenken van, joh, die kunnen we nog meer erbij betrekken. Nou, op Code Arts heb ik heel fijn samengestudeerd met een Iraanse muzikant, mm-hmm. Hamid Reza Behzadian. Mm-hmm. En die is een fantastische muzikant. En die heeft dus ook Indiaanse klassieke muziek gestudeerd. Maar hij heeft ook zijn eigen Iraanse muzikale achtergrond. Waarin hij ook Amerikaanse blues verwerkt. Dus hij heeft dus weer een hele eigen wereldmuziek oriëntatie. Mm-hmm. Met hele unieke instrumenten. Dus hij speelt gitaar, maar hij speelt ook slide gitaar. Dus de Indiaanse slide gitaar. Okay. Wat in de Indiaanse klassieke muziek wordt gebruikt. Yeah. Dus dacht van nou, dat past eigenlijk heel mooi bij dit concept. Mm-hmm. Zo doe ik ook op hem uit. Nou, en wat ik daarnaast ben ik een keer naar het jazzfestival geweest in Rotterdam. En daar zag ik Ronald Snijders spelen. Een Surinaamse superster, zou ik maar zeggen, van de jazz en van de dwarsfluit, maar ook van de traditionele Afro-Surinaamse muziek, hè. Dus cacico en de aanverwante stijlen. Mm-hmm. En ik weet dat hij de Nationale Jazzprijs, de Boy Edgar-prijs, heeft gewonnen een paar jaar geleden. Mm-hmm. Dus ik was er zo van onder de indruk. Ik dacht van, kijk, wat deze man eigenlijk doet als ambassadeur van de Afro-Surinaamse muziek, mm-hmm. dat is zo inspirerend. Ik dacht van, eigenlijk zou dat voor de Hindustaanse muziek, maar ook voor de Javaanse muziek bijvoorbeeld, zou dat ook zo moeten zijn. Want hij is er dus echt in geslaagd om die muziek eigenlijk, hè, van de Afro-Surinamers, mm-hmm. hun traditionele volksmuziek, om die eigenlijk op gewoon de nationale en internationale jazzpodia in Nederland te krijgen.
9: Yeah.
8: En daarnaast is hij ook gewoon een fantastische muzikant. En hij heeft ook wat projecten gedaan met Indiaanse muziek. Dus toen heb ik de stoute schoen aangetrokken en heb ik hem gewoon gevraagd. En hij, nou, hij was, hij was, hij was geïnteresseerd en hij is nu een van de kernwaardes van dit concert.
9: Niet zo, dat klinkt
8: zo
9: heel mooi.
8: Ronald Tijdens erbij. En omdat we natuurlijk niet alleen maar mannen kunnen hebben, werk ik ook met een dameskoor. Mm-hmm. En daarvoor heb ik dan Angel Aruna gevraagd. Mm-hmm. Zij is een hele bekende indie-pop zangeres.
9: Zeker.
8: In Nederland, met echt een hele grote staat van dienst.
9: Mm-hmm.
8: En zij gaat het team dus ook versterken als een stukje feminine energie, zeg maar. Een stukje vrouwelijke input. Nou, daarnaast heb ik nog een bassist. Dat is Patrick Laurens. En als percussionist heb ik de naam nog niet genoemd, dat is Dirk Toenmoen. Nou, die is een hele bekende naam ook uit de indie-pop scene. Die is in Suriname en Nederland is hij gewoon een bekende naam. Dus zo heb ik eigenlijk die elementen bij elkaar gebracht.
9: Mm-hmm.
8: En daarbij behorend ook dus de muzikanten geselecteerd.
9: Ja, heel zorgvuldig hoor ik jou zeggen. Heel goed over nagedacht. Heel goed nagedacht over het concept. En eigenlijk daar heel zorgvuldig ook de muzikanten en muziek bij elkaar gezocht, hoor ik jou zeggen. Is echt, je had het over complex. En zit daar de complexiteit in?
8: Nou, je kan het vergelijken eigenlijk. Wat ik vaak doe is met koken. Stel, je gaat iets koken, een gerecht in de keuken.
9: Ja.
8: En dan denk je van, hey, ik heb een aardappel en ik heb een courgette. Mm-hmm. In mijn geval, hou ik van. dan ga je kijken van oké, dat is de basis, maar wat zou daar nou fijner bij passen, weet je? Is dat een paprika, of is dat een citroen, of is dat... Dus zo ga je beginnen met iets en dan ga je zeg maar bouwen van wat zou een leuke combinatie zijn. En dan zie je al gauw van ja, weet je, slagroom zal niet bij zo'n gerecht passen, dus dat valt af.
9: Mm-hmm.
8: Maar je gaat dan heel goed kijken van oh ja, dit past wel erbij en dat past wel niet. En misschien een beetje peper, weet je, is een beetje gewaagd. Maar we kunnen toch misschien proberen. En een beetje kaneel is, weet je wel, gaat een beetje tegen de stroom in. Maar dus je kunt het proberen. Dus zo ga je dan, zeg maar, als het ware, ook een beetje uitproberen. Soms gaat ook, zie je ook van, nou, dit werkt eigenlijk niet. Dan misschien moeten we toch een andere afslag nemen. Maar op die manier ga je als het ware een soort gerecht samenstellen. Van, nou, dit wordt voorgerecht. Dan wordt het dan hoofdgerecht, hè, wat past dan daar mooi bij. En dan zou het leuk zijn om misschien glas orchade erbij te doen. En dan, oh ja, dat past ook mooi erbij. En zo breidt het zich uit eigenlijk. Dus dat is wat ik bedoelde met. Aan de ene kant lijkt het complex, maar het is eigenlijk ook heel natuurlijk.
9: Ja.
8: Je begint ergens en dan van lieverlee.
9: Vindt het zelfs
8: gewoon zijn heel weg. Natuurlijk uit.
9: Ja, ja.
8: En het mooie is, dit is ook precies de filosofie van de Indiaanse klassieke muziek, maar ook de filosofie van het hindoeïsme. Dat groei, zeg maar, heel organisch en heel, heel erg automatisch gaat. Dus je hoeft eigenlijk, natuurlijk moet je wel moeite doen, je moet niet gewoon alles maar zijn beloop laten. Je moet wel heel bewust en heel met kennis van zaken bezig zijn.
9: Mm-hmm.
8: Maar op een gegeven moment ga je zien dat er vanzelf nieuwe combinaties ontstaan, nieuwe mogelijkheden zich voordoen en andere deuren opengaan en dingetjes die je misschien nog niet had gezien. Dus dat is ook heel mooi dat het in lijn is met ook de filosofie van die traditie.
9: Ja, precies. Je zegt het ook heel mooi, hè? Complex, maar het vindt een natuurlijke weg. En dan valt alles wel, hè, automatisch bijna in elkaar. En je noemt het inderdaad die organische groei, dat heel mooi bij elkaar komt. Nu vroeg ik me af, hè? Je had het over, wat wil jij overbrengen? Wat wil je dat de mensen mee naar huis nemen? Je hebt het over een eigen levensverhaal. Hè, jouw eigen muziek een levensverhaal vertellen. Ja, dus mijn vraag is eigenlijk, hoe vindt dit een weg op, wat nemen ze nou echt mee? Wat wil je eigenlijk, moet ik beter vragen, wat verwacht je dat ze meenemen?
8: Ja, ik denk voor de mensen die naar het concert gaan komen, 19 september, in het concertgebouw in Amsterdam, is dat wij voor het eerst met zo'n type concert, dus vanuit de Hindoestaanse, Surinaamse vertegenwoordiging, dat we daar eigenlijk voor het eerst staan als onderdeel van de hoofdprogrammering. En nou, ik hoef jullie waarschijnlijk niet te vertellen op de luisteraars dat het Concertgebouw een van de, of zo niet de meest prestigieuze concertzaal is van Nederland.
9: Zeker.
8: Waar alle grote klassieke muzikanten van over de hele wereld komen en spelen. Mm.

0: dat is denk ik iets waar iedereen gewoon bij moet zijn. Ja. En dus mensen gaan heel erg veel dingen herkennen. Mensen gaan heel erg veel muziekstukken of begrippen vanuit hun jeugd, of waar ze hun ouders over hebben gehoord, of wat ze ooit op een langspeelplaat hebben gezien of gehoord. Dat zal daarin voorkomen. Maar ook hele nieuwe dingen. Die misschien ze nog niet zouden verwachten.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast ook hele oude dingen die zijn waarvan men niet eens weet dat dat onderdeel is van onze muzikale cultuur en onze muzikale traditie. Dus het is eigenlijk een iets om gewoon niet te kunnen missen. Eigenlijk kan je niet veroorloven om hier niet bij te zijn, denk ik. Als je echt een cultuurliefhebber bent van de Surinaamse, Hindustaanse of Indiaanse muziek en kunst.
1: Ja, ik hoor jou ook zeggen. En wacht even hoor. Ja, wat ik jou ook hoor zeggen, het is inderdaad ook heel belangrijk om er naartoe te gaan. Want je hebt natuurlijk de creativiteit die daar tot stand komt. En het delen van die creativiteit, het meenemen van de creativiteit, het overdragen van de creativiteit, hè, inzicht te krijgen, het herkennen en even dat, inderdaad dat herkenningsmoment. En het delen van onze muzikale cultuur en traditie, dat maakt het ook ontzettend uniek, dit concert, als ik jou zo hoor. Hè, met alle verschillende invloeden die jij dus eigenlijk ook heel mooi gecombineerd hebt. En eigenlijk op die manier dus ook overdraagt. En daar een hele mooie mix van hebt gemaakt. Hè, waar eigenlijk het is groter dan onze cultuur.
0: Ja, het is groter dan onze cultuur in die zin dat het een universele iets is.
1: Ja.
0: Dus het is, dat is sowieso, kan je zeggen, vanuit de muziek. Muziek is sowieso een universele kunst. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus, zaken als harmonie, zaken als, toonzuiverheid, maar ook de ritmes, zeg maar. Dat zijn gewoon unieke concepten over de hele wereld. En daarom zie je dat muzikanten van verschillende muziekstijlen vaak heel makkelijk elkaar kunnen vinden. En heel makkelijk eigenlijk een dialoog met elkaar tot stand kunnen brengen.
1: Het is een taal, hè?
0: Culturele verschillen
1: kun
0: je heel makkelijk overbruggen door middel van muziek en kunst eigenlijk. De kunsten kennen niet de barrières van landsgrenzen, of de barrières van taal, of de barrières van volken of etniciteiten,
1: mm-hmm.
0: of de barrières van geloof of religies zelfs. De muziek is gewoon uniek en universeel. En dit is gewoon zoals de creatie is. Je ziet mensen in zoveel verschillende kleuren en vormen, zeg maar, kleuren en smaken. Bloemen ook, zie je zoveel verschillende uitingen. Zo is ook de muziek, de muzikale creatie of de muzikale expressie, heeft ook zoveel verschillende vormen. En daarvan zijn wij er ook eentje. En als mensen zeg maar dat zien, dan kunnen ze meer begrip ook opbrengen voor de mensen die hierachter zeg maar, staan. En voor de boodschap die daarachter steekt. En dat helpt eigenlijk in het creëren van meer begrip, wederzijds.
1: Ja.
0: En het bewerkstelligen van meer harmonie.
1: Ja, dat zeg je ook inderdaad heel mooi, want dat wilde ik net inderdaad ook zo samenvatten. Dat die universele, het is gewoon een universele taal die zorgt voor begrip en harmonie. En eigenlijk wat jij heel mooi zegt, hè, die zorgt dat grenzen eigenlijk er niet zijn tussen mensen. Dat, door zo'n taal te met elkaar te praten, ja.
0: Ja, dus het is, je kunt er heel mooi over praten. En dat is ook heel leuk om te doen. Maar uiteindelijk is muziek eigenlijk natuurlijk bedoeld om gewoon te beleven.
1: Ja.
0: Het is leuk, net als dat mensen over een glaasje wijn, weet je wel, uren over kunnen praten. Hey. Nou, dat is wijn uit 1987 en uit die en die boomgaard en die en die druif. Uiteindelijk moet je het gewoon proeven. En dan pas heb je er een beetje waar we het over hebben. Dus ik denk, ik zou het echt heel superleuk vinden als jullie luisteraars ook dit horen. En dan ook nieuwsgierig raken. En dan besluiten om daar gewoon ook naartoe te komen.
1: Zeker. Ik wilde vragen, wat vind je tot nu toe het mooiste wat je gespeeld hebt?

0: Ja, dat is een beetje een strikvraag, Rosita. Dat is net als dat je aan een ouder zou vragen van welke van je kinderen vind je het leukste.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dat is heel moeilijk om, want je weet, als je de ene noemt, dan ga je die andere tekort doen. En, maar ik vind, ik vind heel veel stukken die ik heb gemaakt, vind ik mooi. Ik heb zeg maar, ik kan wel zeggen, ik heb bepaalde periodes. Dat ik denk van nou, op dit moment vind ik die raga, die trekt me heel erg aan.
1: Yeah.
0: Omdat misschien de levensfase waar ik op dat moment in zit.
1: Prachtig.
0: Daar past dan dat stukje heel mooi bij. En zo heb ik nu een raag wat heel erg vaak door mijn hoofd speelt. Dat is raag Kirwani.
1: Mm-hmm.
0: Raag Kirwani is een Zuid-Indiaanse raag van origine.
1: Mm-hmm.
0: Maar die nu ook gewoon in de mainstream Indiaanse klassieke muziek is opgenomen.
1: Mm-hmm.
0: En die heb ik ook geleerd op Codarts. Dat is eigenlijk een hele mooie, serene, melancholische raag. En die gaan we ook op dat concert spelen op 19 september. Mm-hmm. En het heeft ook een devotionele bijklank. En het liedje gaat over Krishna.
1: Oh, dat is een lied
0: wat ik nu de laatste tijd ook, ook veel zing.
1: Uh-huh.
0: En veel, ook sowieso als voorbereiding op het concert. Maar wat qua, qua mood en qua gevoel, zeg maar, nu op dit moment wel mij erg aanspreekt.
1: Oh, wat interessant. Is het iets wat je, zeg maar, een voorproefje met de luisteraars zou kunnen delen? Hoeft niet à la minute, maar dat ik dat naderhand ook zou kunnen draaien om in elk geval de luisteraars warm te maken voor dit.
0: Ja, die kunnen we zeker aanleveren. Ik heb dus een opname, die staat op YouTube ook.
1: Ah, dat is goed.
0: En op de website van op het kanaal van DCU. Uh-huh. Die ook het concert mede organiseert.
1: Ja, zeker.
0: En dus daar, op dat kanaal zit te vinden. En ik denk dat we die link zeker met jullie kunnen delen.
1: Oh, heel interessant.
0: En dan kunnen mensen dat beluisteren en dan krijgen ze een voorproefje van hoe dat stuk klinkt.
1: Ja, hè? Dat is inderdaad om in te komen. En dan wilde ik vragen, je had het inderdaad ook al voor YouTube. Brengen jullie muziek ook uit op CD's en Spotify?
0: Op dit moment ben ik zelf nog niet daarmee bezig. Mm-hmm. Maar mogelijk in de toekomst dat ik dat wel ga doen. Maar op dit moment staat mijn muziek grotendeels op YouTube.
1: Oké. Heel interessant. En dan heb ik nog een hele persoonlijke vraag. Wat heeft je geraakt tot nu toe in de muziek en wat is je bijgebleven?
0: Ja, wat mij het meest heeft verbaasd en verwonderd is dat concept raak.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk zo'n bijzonder concept, want veel mensen als ze aan Indiaanse muziek denken, dan denken ze aan, is het filmmuziek, of is het bhajan, of is het ghazal, of is het kawali misschien wel, of is het geet. Dus mensen denken aan stijlen. Maar eigenlijk is het begrip raag, is eigenlijk alles overstijgend. Want zowel vroeger in de oude troepet muziek werd raag gezongen. Later is Ghayal ontstaan, een andere stijl van Indiaanse klassieke muziek. Daar werd ook raag ingezongen. Ook in de Toemri's en de Sogars die we in Suriname kennen, kan je ook de raag in terugvinden.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En ook heel veel filmliedjes zijn, zeker die van de jaren 70 en 60, zijn ook in raag gecomponeerd door de grote componisten van toen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is zo'n bijzonder en tijdloos melodisch concept eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Wat de mensen, en dat stamt dus eigenlijk af vanuit die Vedische, vanuit het Vedische tijdperk.
1: Mm-hmm.
0: En ze hebben het zo bijzonder vormgegeven dat het eigenlijk het verhaal ook van de evolutie of van de prakriti, zeg maar, van de schepping eigenlijk volgt.
1: Yeah.
0: Want de raag is eigenlijk een melodisch concept, waarin een aantal vaste regels zijn en een aantal vrijheden.
1: Mm-hmm.
0: En die vaste regels die zorgen ervoor dat je iedere keer dezelfde identiteit terugkrijgt. Dus als je een raag hoort, bijvoorbeeld raag Kirwani, wat we net noemden, of raag Amsadwani, of raag Kupali, of raag Yaman. Dan iedere keer als je die raag hoort, is het heel herkenbaar dat het die raak is. Dat is door die rigoureuze vaste regels.
1: Mm-hmm.
0: Maar door de vrijheid die je hebt, er zijn ook een aantal vrijheden. Daardoor krijg je dus dat iedere keer als iemand die raak zingt of speelt, dat het een unieke creatie wordt. Er is dus heel veel improvisatie wat wordt daar gebruikt. En de beroemde sitaarspeler van vroeger, Ravi Shankar,
1: mm-hmm.
0: die zei wel eens van, als ik een concert speel van een uur, dan is 90% daarvan is geïmproviseerd en ter plekke bedacht.
1: Ja.
0: En maar 10% is eigenlijk van tevoren vastgelegd.
1: Jeetje.
0: En dat zorgt ervoor dat iedere keer als ze dat doen, door de mood van de dag, of door de stemming, of door de tijdsrestrictie, of wat dan ook, iedere keer is het een compleet ander concert. En dat is eigenlijk ook zoals de schepping is. Bijvoorbeeld zoals ieder mens dezelfde kenmerk heeft. Hè? Ieder mens heeft handen, voeten, ogen, oren, zeg maar. Maar toch is ieder mens afzonderlijk weer uniek. Of een sneeuwvlokje. Ieder sneeuwvlokje is eigenlijk uniek. Wordt gezegd als je het echt gaat bekijken met een microscoop.
1: Yeah.
0: En zo is ook iedere keer als je diezelfde raak zingt, is het gewoon weer uniek. En dat vond ik zo'n verbluffend concept eigenlijk. En dat heeft de technische kant. Maar ook de schoonheid ervan. Je kan daarmee zoveel verfijnde moods of verfijnde gevoelens. En emoties kan je daarmee eigenlijk uitdrukken, die je zelfs in woorden niet zou kunnen uitdrukken.
1: Bijzonder.
0: En dat is eigenlijk het wat mij het allermeest heeft gegrepen in de Indiase muziek.
1: Nou, dan ben ik wel blij dat ik deze vraag wel heb gesteld. En nu vraag ik me af, en u bent te beluisteren op Hindustani Radio Vahon. Wat wilt u in de luisteraars meegeven?
0: Sorry hoor. Nou, ik wil de luisteraars allereerst heel erg bedanken voor hun tijd dat ze hebben geluisterd. En ik wil ze sowieso van harte uitnodigen op het concert natuurlijk. 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam. En daarnaast wens ik gewoon hun heel veel levensplezier en levensvreugde toe. En ik hoop dat de culturele bagage die we allemaal met ons mee hebben genomen, de kunsten die daarin in ook zijn meegekomen, dat ze dat ze daarvan heel veel plezier kunnen hebben en dat kunnen koesteren en ook doorgeven aan de volgende generaties. Want daar zit toch een beetje het DNA van ons en van ieders identiteit als het ware.
1: Ja, mooi. En is er nog iets dat je nog had willen vertellen die wij nog niet hebben geraakt?
0: Nou, ik denk dat we alles wel hebben verteld hoor. We hebben zoveel dingen besproken.
1: Ja.
0: Dat ik denk dat we eigenlijk wel heel volledig zijn geweest. Dus ik vond het een heel leuk interview en een leuk gesprek.
1: Ja. En ik vond
0: wat we nog kunnen vertellen, wat we nog wel kunnen zeggen,
1: mm-hmm.
0: is dat de kaartverkoop, die is nu geopend. Mm-hmm. En de kaarten gaan al best hard.
1: Ja, dat zag ik.
0: Er is al best wel behoorlijk wat kaarten verkocht.
1: Mm-hmm.
0: Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan is het denk ik wel heel goed om tijdig de kaarten te bestellen via de website van het Concertgebouw.
1: Ja. Ja, ontzettend mooi. Nou, meneer Praveen Pandohi Misre, ontzettend dank voor dit gesprek. En ik moet zeggen, ook ontzettend dank voor de inzichten in muziek. Want ik voel me al in ieder geval wat rijker met deze inzichten. En ik wil u bedanken namens Hindustani Radio Vahon, de luisteraars en natuurlijk door mij. Want ik heb echt genoten van dit gesprek.
0: Nou, dankjewel Rosita. Ik wil jou ook heel erg bedanken en ook Radio Vahon voor de mogelijkheid om hier een gesprek te kunnen voeren en te kunnen vertellen over mijn muziek en mijn passie en mijn professie. En ook wat te mogen vertellen over het concert. En ik hoop dat jullie luisteraars dat leuk hebben gevonden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk en gezellig en ook fijn om het gesprek zo te voeren. En daarmee denk ik kunnen we een mooie afsluiting hebben.
1: Nou, heel fijn, dankjewel.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: Ja, beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Ja, beste luisteraars, ik ben Rosita Geertjesien en vandaag presenteer ik weer Primetime op Vahon Hindustani Radio. En vandaag, beste luisteraars, heb ik weer een mooi thema voor u in petto. En ik heb voor u in de uitzending Monique Koosman. Zij gaat zometeen de brief voorlezen. De brief aan haar overgrootmoeder Suto Rejo. Wie is deze bijzondere dame in mijn programma Rani Kikahani? Rani Kikahani is, hè, zoals jullie weten, het verhaal van de vrouw van de koningin. Ik kwam haar een paar weken geleden tegen in het Sophiahof. Ik kwam daar iets later aan. We hadden daar een werksessie. En deze bijzondere vrouw, Monique Koosman, die zat bij mij in de werkgroep. En ik moet u zeggen, ze viel op. Ze was heel uitgesproken. Maar ook een prachtige verschijning om te zien. En ik was blij dat ik een klik met haar had. Want ik heb haar daarna opgezocht. En zij ook een beetje mij. En wij raakten met elkaar in gesprek. En wie is zij? Monique Koosman werkt als coach, therapeut en trainer. Als gestigmatiseerde nazaat van Javaanse contractarbeiders en als ervaringsdeskundige wil Monique als derde generatie woorden geven aan de stilte. Losmaken wat klem zit, patronen doorbreken. De impact van traumatische ervaringen is haar intrinsieke motivatie om haar stem te laten horen, beste luisteraars. Met haar ga ik de komende weken aandacht besteden aan de Javaanse immigratie en bespreken wij welke parallellen dit heeft met de Hindoestaanse immigratie. Van de reis vanuit Azië over zee naar Suriname, het beloofde land, een onbekend en vreemd land, waar mensen aankwamen vanuit Azië. Zij vestigden zich daar en trachtten zich te verankeren. En daarna weer van Suriname naar Nederland. En daar opnieuw weer in een nieuw vreemd land. Aankomen, vestigen en verankeren. Met haar ga ik nu in gesprek, beste luisteraars. Hallo Monique.
1: Hallo Rosita.
0: Welkom, welkom in de uitzending van Radio Vahon.
1: Ja, dankjewel Radio Vahon. Ik voel me heel welkom. Ik voel me ook vereerd en ik werd ook ontroerd hoe je mij hebt aangekondigd. Ja, dankjewel.
0: En is er iets, hè, want de luisteraars kennen jou niet. Ik heb jou een beetje voorgesteld. En had je jezelf nog nader willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ik vind het lastig om nog meer aan te vullen wat je hebt aangekondigd. Het enige wat voor mij belangrijk is, dat ik een 54-jarige vrouw ben. Hopelijk mag ik 55 kaarsjes uitblazen binnenkort. En ik ben een super trotse moeder van een beeldschone 23-jarige dochter. En van binnen is ze nog veel mooier.
0: Mooi.
1: Ja, ja. En mijn naam Monique, ja, dat betekent adviseur in het Frans. Dat wisten mijn ouders waarschijnlijk niet, 54 jaar geleden. Ja. Maar het is wel grappig, want adviseur, dat is wat ik deed als contractmanager vanaf 2016. Mm-hmm. En dat is wat ik nu ook doe als vertrouwenspersoon, therapeut en coach. Ja, grappig, hè? Hoe dat wat een naam kan inhouden.
0: Ja, zeker. En over naam gesproken. Hè, en, je hebt een prachtige brief geschreven, hè, aan je overgrootmoeder. En nu vraag ik me af, hè, wat heeft jou bewogen om deze brief te schrijven?
1: Wat mij heeft bewogen is met het oog op Moederdag, 10 mei. Ik heb vorig jaar, 10 mei 2025, een brief geschreven aan mijn biologische moeder. Waarbij ik haar heb bedankt. Waarbij ik beschreef dat ik zie en bewust ben weet je welke opofferingen zij heeft gemaakt en nog steeds maakt. Ik zie hoe zij zichzelf wegcijfert. Weet je, haar zorgzaamheid. Niets is te veel, niets is te gek. Ze heeft ja, alles over voor haar kinderen en haar kleinkinderen. En ik vroeg me af, goh, maar zij leeft naar voorbeeld. Dus wie heeft zij als voorbeeld gehad? Hmm. He, dus haar moeder, mijn oma. En wie heeft mijn oma dan als voorbeeld gehad? En, nou, en ga zo maar terug door. En zo kwam ik op een gegeven moment uit ja, bij mijn overgrootmoeder, de moeder van mijn grootvader, mijn opapa. Want hij heeft mij opgevoed vanaf dat ik ja, 1,5 jaar was. En toen mijn oma kwam te overlijden, heeft mijn grootvader mij opgevoed vanaf mijn 5e jaar. Ja. Dus het is officieel is het mijn grootvader, maar als je die groot weglaat, ja, dan is het mijn vader. Ja.
2: Bijzonder.
1: Dus ik was ook benieuwd, maar wie is jouw moeder? Mm-hmm. En zo is mijn zoektocht gestart door ja, interesse en belangstelling. Want ik wilde hem ook begrijpen. Ja. Weet je, zijn reactie, dingen, zaken die ik in mijn opvoeding heb ervaren. Mm-hmm. Waar ik heel veel vraagtekens bij had. Mm-hmm. Ja.
2: En de nieuwsgierigheid, die bracht je naar, mag ik zeggen, onderzoek?
1: Ja, klopt. Een onderzoek die ook is geactiveerd. Ik was een behoorlijke workaholic. Mm-hmm. Ik zal eerlijk opbiechten, dat is een overlevingsmechanisme. Want als ik alleen maar heel hard aan het werk ben, dan laat ik zien, dan wil ik bewijzen dat ik goed ben. Mm-hmm. En dan hoef ik ook niet met mezelf aan de slag. Mm-hmm. En op een gegeven moment werd ik onderuit gehaald door een burn-out. Ja, en dat heeft me wel aan het denken gezet. Mm-hmm. Ik heb daar wel op een resetknopje gedrukt. Mm-hmm. Dus ja, ik was ook noodgedwongen om mezelf aan te kijken van ja, maar waarom doe ik wat ik doe? Mm-hmm. En waar komt dit vandaan? En ja, dus dat was ook een reden voor mijn onderzoek. Om mezelf te begrijpen.
2: En daar zeg je ook iets, hè? Het is een best wel een heftig. Heftige ervaringen waar je het over hebt. En vanuit daar de resetknop. En dan eigenlijk jezelf weer en je verleden aankijken. Hoor ik je dat zeggen?
1: Ja, klopt. Ik heb ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Ik heb trauma's. Ik heb verdriet gehad. Ik heb pijn gehad. Ook onderwerpen zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Ik weet, ja, elke cel in mijn lijf weet hoe angst voelt. Mm-hmm. Ik weet hoe schaamte voelt. Mm-hmm. En woede. En ik heb het verdriet zo intens gevoeld dat ik een zelfmoordpoging heb gedaan. Mm-hmm. Het verdriet voelen wil dus niet zeggen dat ik verdriet ben. Mm-hmm. Of die immense pijn voelen wil niet zeggen dat ik die pijn ben. Mm-hmm. Ik heb het. En mm-hmm. als ik het heb, hoe kan ik dat dan transformeren? Naar iets wat mij niet langer gijzelt, maar wat me gaat helpen. Mm-hmm. Want ik heb een dochter. Yeah. Dus hoe kan ik het ook voor haar anders maken, beter, lichter. En dat ik mijn trauma ook niet doorgeef aan haar. Mm-hmm. Dat.
2: Ja, wat knap en moedig, hè? Dat je dit en vertelt. En ook nog dit ook aangaat. Hè? Om zeg maar wat je zelf zegt, niet doorgeven. Ik wil dit zelf aankijken. Ik wil daar zelf iets mee. En ook tegelijkertijd ook niet doorgeven.
1: Ja, en ik vind dat het mijn plicht is om het goede door te geven. Mm-hmm. En het niet goede om dat terug te geven. Het te laten stoppen.
2: Ja. En als ik... Ik vind het heel heftig. Dus ik ben even aan het zoeken van in hoeverre... we hierop door en willen gaan, dan mag jij ook mag jij dat aangeven. En of wij dan juist een bruggetje slaan naar de brief. Ja, dus dat wij dan zeggen van ja, kan het zijn dat juist dit soort grote vraagstukken dat een maakt dat je dus juist wel gaat... op zoek gaat naar juist dat intergenerationele?
1: Ja, een van mijn trauma's is daaraan verbonden. Mm-hmm. Het was ook heftig om deze brief te schrijven. Mm-hmm. Ik heb Kleenex en Tony Chocolony gesponsord. Mm-hmm, mm-hmm. Ik heb gehuild, ik heb gevloekt, maar ik heb ook gelachen. Mm-hmm. Ja, en de inzichten die ik tijdens het schrijven...
2: Kreeg,
1: ja, ja. Die hebben mij nog meer rust en nog meer vertrouwen gegeven. Mm-hmm. En ja, ook bemoedigd als ik in mijn onderzoek... naar die periode terugga en de omstandigheden... Ja, wat een moed en een hoop een mens kan hebben en houden. Mm-hmm. Om door te gaan.
2: Ja.
1: Ja. Dus ja, ik ga ook door. Maar wel op een manier dat ik dus niet meer reageer vanuit een patroon. Mm-hmm. Maar dat ik reageer vanuit een keuze. En dat is fijn. En dat geeft rust. Ja, en die rust gun ik iedereen. Zeker in deze maatschappij waar iedereen heel druk is en heel veel onrust ervaart.
2: Ja, en je gaat straks ook de brief voorlezen. Hè? Wat mij opvalt, hè, is dat je schrijft de brief vanuit je eigen beleving. En het voelt voor mij alsof... Hè, ja, dat je even in de wereld van je overgrootmoeder stapt. En dat vond ik echt heel bijzonder. Het is, als eerste wil ik jou ontzettend complimenteren met zo'n krachtige brief. Zo'n krachtige brief waarin je heel veel vragen stelt. Het is ook heel ontroerend. Het is ontzettend mooi. En ik werd er echt helemaal stil van. En het is ook heel liefdevol. Dus, en ik vraag me af, hè, hoe was dat voor jou? Want je zegt, hè, je hebt heel veel uitgeput.
1: Ja, ik heb er heel veel inspiratie en moed en nog meer compassie. Maar ook vertrouwen. Dat ik iets meer zelfvertrouwen daardoor heb gekregen. Mm-hmm. Ja.
2: En wat was dat dan? Wat is dat? Hoe heb je zelfvertrouwen gekregen?
1: Zelfvertrouwen... dat de ontberingen die mijn voorouders hebben doorstaan... vertrouwend op hun eigen kracht, op hun... kennis, op hun wijsheid. Wat je niet altijd leert op een school of een universiteit. Mm-hmm. Ja, dat geeft ook vertrouwen. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Mm-hmm. Zal ik gewoon een brief voorlezen?
2: Ja, uiteraard. Als je zover bent, zou het heel mooi zijn. Want we hebben het inderdaad over de brief. En ik kan me zo voorstellen dat die luisteraars... die zitten gewoon te trappelen om te horen... ja, welk brief jij hebt geschreven. Ik ken de brief, maar de luisteraars nog niet. Dus ik zou zeggen, als je er klaar voor bent... mag jij de brief voorlezen.
1: Ja, dankjewel Rosita. Ik hoop dat de brief ook de luisteraars vertrouwen, hoop, moed, zelfvertrouwen en kracht geeft. Ja, dat ze er mogen zijn en dat ze hun ruimte innemen. En dat ze het echt, echt waard zijn. Ja, dat hoop ik. Diezelfde hoop had mijn overgrootmoeder ook. Dankjewel nogmaals, lieve Rosita. Dan ga ik nu de brief voorlezen.
2: Ja, dank je.
1: Almere, 10 mei 2026, Moederdag. Layang Simba Poyot Soeterejo. Een brief aan mijn overgrootmoeder Soeterejo. Dit jaar is het 106 jaar geleden dat u onbekende geuren rook, andere geluiden hoorde en vreemde gezichten zag. Op het schip Merauke werd u van Java naar Suriname vervoerd, ontvoerd. Uw naam, data en gegevens werden geregistreerd in opdracht van de Nederlandse Handelsmaatschappij, opgericht door koning Willem I, tevens groot aandeelhouder. Geregistreerd in het financieel belang van de bauxietmijn in Mungo. De naam Nederlandse Handelsmaatschappij werd in 1991 gewijzigd naar ABN AMRO. En in februari 1920 werd uw voornaam gewijzigd naar Bo Soeterejo. De NHM wist niet dat Bo geen voornaam is, maar een positie in de familie aangeeft. Het komt van Simba. Dit is de positie van grootmoeder. Vaak uitgesproken als Mba, maar door de NHM gehoord en opgeschreven als Bo. In het Nationaal Archief is bij veel vrouwelijke contractarbeiders Bo als voornaam genoteerd. Uw voornaam is met liefde en veel zorg uitgekozen door uw ouders. De NHM vroeg niet naar uw echte voornaam. Geen registratie waard, want uw identiteit had geen financiële waarde. Het belang van een liefdevol uitgekozen voornaam is niet in geld uit te drukken. Een naam is een cruciaal onderdeel van je identiteit. Je bent deel van een gezin, onderdeel van een familie. Je hebt een plek. Je hoort ergens bij. Je bent er. De NHM had het herkenningsteken nodig. En bij u stond geregistreerd litteken Richter Scheenbeen. Er staat niet vermeld hoe u aan dit litteken kwam. Bent u gevallen tijdens uw vlucht? Of heeft u gevochten tijdens de reis? En uw fysieke wond werd verzorgd? Maar werd uw psychische wond ook verzorgd? Dat vraag ik me af. In het archief staat uw afreisplaats Semarang. Hier zit de naam Semar in. Dit is een zeer wijze adviseur voor koningen. En de lessen van Semar zijn eenvoudig, maar diepgaand. Hij zegt: ware kracht komt voort uit vriendelijkheid, nederigheid en een puur hart. Zijn rol als spirituele gids maakte hem heel geliefd bij het Javaanse volk, dat hem zowel als beschermer, maar ook als leraar beschouwt. En in Wayang-voorstellingen vormt Semar samen met Pitro Pakong en Kareng de brug tussen mensen en de goden. Lieve Simba Poyotsu Terijo, uw reis over drie zeeën was de start van een brug naar drie landen. Java, Suriname en Nederland. In het Nationaal Archief staat geregistreerd datum begin contract. 27 maart 1920. Datum overlijden 8 februari 1936. En ik schrok van deze data. Mijn hart klopte in mijn keel en ik werd duizelig in mijn hoofd. Dus, u leefde totaal slechts 16 jaar in Suriname. En toen ik uw foto zag, brak ik. want u oogt te neergeslagen, verdoofd, verdrietig en alleen. En de Nederlandse handelsmaatschappij noteerde een vrouw van 24 jaar. Ik en velen met mij zien een kind tussen de 10 en 14 jaar. En wat u destijds niet wist, is dat de leeftijd van contractarbeiders officieel bij de wet verlaagd werd naar 14 jaar. Want hun gedachte was: hoe jonger, hoe makkelijker ze te beïnvloeden zijn. En hiermee werd hun macht vergroot. Ik vroeg me af hoe de 52 dagen durende bootreis voor u was. Er is een bekende foto van een groot schip met Javaanse mensen die spullen dragen en een hutkoffer tillen terwijl ze van de loopplank afdalen. Er staat niet bij van wie die hutkoffer is. En op basis van deze foto zei een bekende Surinaamse radiopresentator in Amsterdam dat Javaanse contractarbeiders het heel erg luxe hadden vergeleken met zijn tot slaaf gemaakte voorouders. Zou hij dit ook gedacht hebben bij de Hindoestaanse contractarbeiders? In ieder geval, zijn reactie was de start voor mijn speurtocht. De bekende foto dateert van 1925. Dat is 62 jaar nadat de slavernij werd afgeschaft. Officieel in 1863, in de praktijk pas in 1873. En de afschaffing van slavernij werd mogelijk gemaakt door de afkoopsom van 12 miljoen gulden. Dit was de onverbiddelijke eis van slavenhouders om de tot slaaf gemaakte Afrikanen als vrij mens te laten leven. Want een ander tot slaaf maken was inmiddels bij de wet verboden. Maar het was niet verboden om een ander tot contractarbeider te maken. In het artikel van Ibu Harriet de Mingoen onthulde zij dat de 12 miljoen gulden als tussen haakjes wisselgeld was, verkregen uit de hoge winst door het cultuurstelsel. Dit was een belastingssysteem op Java, bedacht en ingevoerd door het VOC. De Javanen zwoegden op het land, leden bittere armoede of hongersnood, waardoor honderdduizenden Javanen stierven. En hun leidersweg, hun opofferingen hebben mede gezorgd voor de welvaart in Nederland. Hebben gezorgd voor de afkoopsom van 12 miljoen gulden. Deze feiten staan niet in de geschiedenisboeken van Nederland en Suriname. Nog niet. Als zij en wij dit weten, dan wordt er met meer trots en respect gekeken en gehandeld. En de manier hoe je er naar kijkt, bepaalt hoe je ermee omgaat. Angst breekt een manier. En liefde creëert een manier. En zo ontstaat ruimte voor gedeelde trots vanuit een gedeeld verleden, voor een gedeelde toekomst. En de fysieke ketens zijn weliswaar officieel verbroken in 1863. Echter, de mentale ketens rammelen nog in 2026. Lieve Simba Puyotsuterijo, deze feiten kon u niet weten, want het werd pas in de 21ste eeuw bekendgemaakt na zorgvuldig onderzoek. En in 2022-2023 toonden minister Dijkgraaf, minister-president Rutte en zijn majesteit koning Willem-Alexander hun erkenning voor deze feiten. Zij boden hun excuses aan en ze vroegen om vergiffenis. En ik vraag me af, hoe zou u gereageerd hebben? zou je als kind, als vrouw of als moeder gereageerd hebben? En misschien heel rauw en ongecensureerd, wat heel begrijpelijk is. Of misschien zou je reageren met: vasthouden aan negatieve energie is zelfvergif drinken en verwachten dat de ander doodgaat. Met compassie hele littekens beter. En compassie zit in de Javaanse taal, omgangsvormen en manier van leven verweven. Ik probeerde me voor te stellen hoe het voor u was als jong meisje in een onbekend land vol gevaren. De gevaren van roofdieren op 4 poten. Maar ook de roofdieren op 2 benen. En ik hoop dat geen enkel roofdier uw pad kruiste. Want op dit pad ervaar je dat angst bevriest, schaamte verlamt en verdriet verzwakt. Ook ik heb dit gevoeld. Anno 2026 tonen onderzoeken aan dat 1 op de 3 vrouwen slachtoffer is van seksueel geweld. En het is ronduit schokkend te lezen dat 48% van de meisjes voor hun 18e levensjaar te maken krijgen met het strafbaar feit van grensoverschrijdend gedrag. En 1 op de 6 mannen is slachtoffer, waardoor er inmiddels 3 opvanghuizen zijn voor mannen in Nederland. In uw tijd was er geen onderzoek. In uw tijd was er geen opvanghuis, geen beleid, geen juridische bescherming, geen psychologische hulp. En ergens weet ik, voel ik, dat u dit wel heeft gewenst. U wenst dat er wel zou zijn voor uw nazaten. Uw vriendinnen en alle vrouwen en mannen is uitgekomen. Dus matur nuon voor uw wens. En ik blijf dit ook wensen, want de cijfers zijn spijtig genoeg niet hoger geworden na 106 jaar tijd. In 1920-1921 was er een malaria-epidemie in heel Suriname. En Mungo was extra ideaal voor de mug die je urine zwart kleurde door de zwartwaterkoorts. Dit is een extra complicatie bij malaria. Dus vanaf uw aankomst in 1920 moest u waakzaam blijven. En ik hoop dat er zowel zichtbaar als onzichtbaar over u gewaakt werd. Lieve Simba Piotsuterejo, hoe was uw eerste jaar op Mungo? Hoe zag uw leven eruit bij de bauxietmijn? De natuurerts bauxiet is grondstof voor aluminium om vliegtuigen te bouwen. En tijdens de Tweede Wereldoorlog zamelde Suriname geld in, zodat het Prins Bernhard Fonds een gevechtsvliegtuig en een torpedojager kon kopen. En de strategie van de geallieerde luchtmacht speelde een doorslaggevende rol in het winnen van de Tweede Wereldoorlog. En ook uw werk bij de bauxietmijn was hiervoor van betekenis. Een waardevolle bijdrage. En de impact van de hongerwinter in 1944-1945 werkt nog generaties door.

saamhorigheid. Er werden hulpgoederen ingezameld en met vliegtuigen vervoerd naar Nederland als teken van naastenliefde. En de vrouwen in heel Suriname bakten koekjes en maakten andere lekkers als teken van compassie en als teken van dankbaarheid voor de hulp tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog schonk Nederland een standbeeld van drie jonge vrouwen aan Suriname. En 10 jaar na de oorlog werd dit dankbaarheidsmonument onthuld door koningin Juliana op 5 oktober 1955. Vanaf 1920 stond uw nieuwe huis in Mungo. En ik hoop dat u er ook uw thuis van heeft kunnen maken. En tot 1923 bood Mungo ruimte voor 1300 mensen. Verdeeld in 4 groepen. Amerikanen, Franse vluchtelingen, West-Indische Creolen en Javanen. En de Amerikanen hadden Mungo gesegregeerd ingericht. Een strikte scheiding tussen huidskleuren, een scheiding tussen rol en een scheiding tussen functies. En hoe heeft u deze strikte scheiding ervaren nadat u van uw moeder werd gescheiden? Uw moeder, uw familie knuffelden uw huidskleur net zoals de zon op Java uw kinderlijfje omhelste. En ik hoop dat die knuffels, snuifzoenen en omhelzingen u heeft gedragen op moeilijke momenten. En ik erken dat de Tweede Wereldoorlog is gewonnen mede dankzij uw rol en bijdrage. Hoe klein of groot ook, het deed ertoe. U deed ertoe. En door de segregatie had u weinig waarde in de ogen van Alcoa. Maar in mijn ogen blijft u van onschatbare waarde. Lieve Simba Puyotsuterejo, hoe zagen uw dagen in de brandende zon en klamme nachten eruit? Ik hoop dat u veilig was. Ik hoop dat u veel heeft gelachen, gezongen en gedanst. Ik hoop dat u lekker kon eten en drinken. Goed en genoeg. Ik hoop dat u dat ook voelde. Goed en genoeg. Ik hoop dat men rekening hield met uw maandbloeding. Ik hoop dat u getroost werd als u uw moeder miste. En ik hoop dat er ook goed voor u werd gezorgd. Want u kreeg 4 kinderen in 7 jaar tijd. En als u echt, stel, 11 jaar was, dan werd u voor het eerst moeder op uw 13e jaar. En u noemde uw eerstgeboren kind Paidi. Toen u 15 jaar was, bent u bevallen van uw 2e zoon. Mijn opa, Paidin. Mijn opapa. Op 15 augustus 1928 werd u moeder van uw enige dochter, Paidjem. En op 15 maart 1929 was u 7 maanden zwanger. Desondanks bracht u uw zoon Paimin ter wereld, die maar liefst 97 jaar oud werd. En uw tijd was er geen couveuse en geen ambulance, want Mungo was alleen via de Kotika-rivier bereikbaar tot december 1928. Hieruit blijkt dat de kracht van een baarmoeder, de kracht van een vrouw, het leven en het moederschap wonderbaarlijk is en blijft. Net zoals de medicinale werking van planten, de waardevolle kennis die de Marons bezitten. Zij woonden al lang in Kotika Mungo, lang voordat Alcoa kwam. Lieve Simba Puyotsuterejo, als u 11 jaar was bij aankomst, dan werd u slechts 27 jaar. En als u 24 jaar was, zoals genoteerd door de Nederlandse Handelsmaatschappij, dan werd u slechts 40 jaar oud. En uw zoon, mijn opapa,
was 11.

11 jaar toen u stierf. Hij is geboren in 1924 en u bent gestorven in 1936. Kon hij afscheid nemen en rouwen? Hij sprak niet met woorden over u. Maar tussen de stiltes in zijn reacties waren zijn herinneringen aan u en aan zijn jeugd voelbaar. Ik zag, hoorde en voelde zijn herinneringen in mijn opvoeding vanaf anderhalfjarige peuter. En uw speciale herinneringen aan Java is uw zoon mijn opapa bijgebleven. Hoe u liefdevol sprak over Java heeft uw zoon onthouden. En uw wens om terug te keren naar Java is niet gelukt. Maar het is uw zoon wel gelukt om terug te keren naar het land waar uw navelstreng begraven ligt. Uw zoon wilde ook zijn laatste adem uitblazen op Java. Hoewel zijn navelstreng daar niet begraven ligt, was dat wel zijn wens. Nou, dit lukte niet, want uw zoon is begraven in Nederland, in Waalwijk. Het lukte mij heel lang niet om te rouwen. En 10 jaar later ontdekte ik waarom het niet lukte. En afscheid nemen is een ding binnen de familie. En ik heb er nu mijn ding van gemaakt om mensen hierbij te begeleiden. Lieve Simbapiutsu Terejo, uw leven vormt een brug waar ik verder op loop. En bij de ene stap draag ik uw gemis, draag ik uw verdriet, uw angst, uw koppigheid, uw schaamte, uw onzekerheid. En bij de andere stap draag ik uw hoop, uw moed, uw creativiteit, uw verantwoordelijkheidsgevoel, uw eigen wijsheid, uw veerkracht, maar ook uw compassie. En bij elke ademhaling draag ik nederig uw liefde. Er is een Javaans spreekwoord. Een persoon die zijn voorouders niet herinnert, is als een boom zonder wortels. En de Javaanse beschaving heeft benamingen voor 18 generaties, omdat elke generatie van betekenis is. Zijn geweest en zullen blijven. Zij hebben ons voorwaarts gedragen en wij dragen hun voort. Matoshe Manon zang het voor uw erfenis. En met een diepe buiging zeg ik u dank met veel respect en eerbied. Uw Puto Puyot achterkleinkind Monique Koosman. PS, uw Puto Changa achterkleinkind Ramona Amatstam bouwt bewust verder aan onze brug. Dankjewel.

0: Ja, Monique. Jeetje, ik ben er echt stil van. En ik denk zo de luisteraars ook. Kippenvel. Echt prachtig, ontroerend, ontzettend mooi. En wat ik zei, zo krachtig. Hoe was het voor jou, Monique, om dit zo voor te lezen?
1: Hier en daar emotioneel. Als ik zo de brief teruglees, dan word ik weer teruggebracht naar de momenten tijdens mijn onderzoek, wat er door me heen ging, de verschillende invalshoeken, de gedachten, de emoties. Dus het voelde alsof ik in een achtbaan heb gezeten net.
0: Ja, en je zegt het ook, hè. Ik kon als luisteraar ook horen, hè. En ik kon ook de emotie horen. Ik hoorde ook hoe je geraakt was. Ik denk de luisteraars ook. Dus dat zeg je ook terecht. En het blijft raken, hoor ik je zeggen, hè.
1: Ja, en het is goed dat het me blijft raken, want daarmee word ik ook herinnerd, maar ook uitgenodigd. Mm-hmm. Om het anders te doen en om anders te reageren, om het anders vast te houden, om het anders te dragen of sowieso niet meer dragen wat niet van mij is. Mm-hmm. Dat stukje over alleen, weet je, dat blijft me keer op keer raken. Mm-hmm.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat mijn overgrootmoeder alleen was.
0: Ja.
1: Weet je, op het schip. Tenminste, alleen in die zin, zonder haar moeder, vader, want ik kan in het Nationaal Archief, en mm-hmm. ik ben nu al 3 jaar aan het snuffelen, aan het speuren. Mm-hmm. En Denis Cassan heeft me daar ook bij geholpen, dus hem ben ik ook heel veel dank verschuldigd. Mm-hmm. En ik kan nog steeds niet achterhalen of ze met familieleden was.
0: Ja.
1: En dat is verdrietig. Ja. Dus hoe is het dan als je om heel moedersiel alleen,
0: ja,
1: alleen op een boot, alleen daar aan te komen, weet je, als jong meisje, als kind eigenlijk. En hoe ga je dan aanpassen? Maar dat gemis.
0: Ja.
1: Weet je, hoe ze op die foto, hoe ze uit haar ogen kijkt, weet je, verdoofd. Zo van, waar ben ik? Wat overkomt me?
0: Ja.
1: Help.
0: Ja.
1: Wat is dit?
0: En ook zo jong, hè?
1: Ja. En weet je, inmiddels weet je, dus zijn
0: eigenlijk
1: wij
0: ook zo breekbaar en kwetsbaar als ik zelf ook naar de foto keek, ja.
1: Ja, en kinderen zijn kwetsbaar. Mm-hmm. Niet alles is nog ontwikkeld in alle opzichten. In cognitief opzicht, in emotioneel opzicht. Ze zijn nog aan het groeien. Dus hoe heeft zij zich ontwikkeld, hè, vanaf die leeftijd in een ver vreemd land?
0: Ja.
1: In een andere cultuur, andere omgangsvormen. Weet je, hoe de Amerikanen elkaar bejegenen is van een hele andere orde. Ja, dan hoe Javanen elkaar bejegenen.
0: Ja. En er was ook iets, hè, je had het ook over jouw eigen naam en wat het betekende. En dat raakte mij ook toen je het had ook over de echte voornaam, die uit liefde en met veel zorg uitgekozen was, hè, door haar ouders, maar dan toch een gewijzigd wordt, hè, omdat het makkelijk is.
1: Ja, dus het gemak, niet het bewustzijn, het gevoel. Mm-hmm. Weet je wat een naam inhoudt? De waarde die een naam heeft. De waardigheid. Ja, ik kan zoveel voorbeelden opnoemen. Kijk, zijn majesteit koning Willem-Alexander is vernoemd. Mm. Er is een hele geschiedenis aan verbonden. Dat heeft een waarde. Mm. Het is ook een eerbetoon. En het geeft ook een positie aan. Het geeft een plek.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je van je voornaam ontdaan wordt... Ja, je identiteit, maar wat is dan je plek? Maar wie ben je dan?
0: Mm-hmm.
1: Weet je, als ik die lijn doortrek naar de Afro-Surinamers... hoe zij van hun en voornaam en achternaam... En nog van veel meer ontdaan zijn.
0: Precies, ja.
1: Ja, en we weten, hè, we lezen, we horen het, we zien het, we voelen het... De ongelooflijke traumatische impact het nog steeds heeft, generaties verder.
0: Mm-hmm. Ja, en ik wil je sowieso, Monique, heel erg bedanken dat je deze brief met mij en met de luisteraars hebt willen delen, hebt willen voorlezen. En ja, ons een kijkje in jouw geschiedenis hebt willen geven. En we gaan we gaan het straks afronden. Maar we gaan eigenlijk in een aantal delen bij deze brief stilstaan. En wat wij gaan doen is, we gaan het in de komende weken hebben ook over de thuisplek in Java. En hoe zij is weggegaan en hoe anderen Javanen het ook weg zijn gegaan uit het land. Je had het ook over ontvoerd zijn, meegenomen zijn. Ook daar zitten parallellen met de Hindoestanen die ook uit India zijn meegenomen. Geronseld, ja. Meegenomen.
1: Ja.
0: En ook zij zijn dus, hebben de reis gemaakt en die zijn aangekomen in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Vervolgens hebben ze allerlei omstandigheden, de Javanen. Die hebben dus heel veel parallellen met de Hindoestanen. Die kwamen ook in omstandigheden in een nieuw vreemd land. En zij moesten ook hun plek vinden, ze moesten ook verankeren. Ja. En vervolgens is het ook interessant om zeg maar ook daar samen naar te kijken in de komende uitzendingen. Dus deze brief wat je vandaag hebt voorgelezen aan je overgrootmoeder... daar gaan wij de komende weken heel lang bij stilstaan. En dan knippen we dat op in een aantal onderdelen. Omdat in die aantal onderdelen zo heel veel herkenbaarheid is. Hè, ook voor alle Hindoestanen. Wat de Javanen ook hebben meegemaakt. Hun reis vanuit Java naar Suriname. Daar zitten zoveel overeenkomsten in. En hoe mooi is dat om... dat met elkaar op deze wijze te delen. Er zit er zoveel herkenning in. Dus wij, het is gewoon... dat delen wij met elkaar.
1: Dank je wel.
0: Ja, en vervolgens gaan wij in de komende... als wij dus dat ook gedaan hebben... dan is er ook, net als de Hindoestanen... hebben die Javanen ook hun reis verder... vanuit Suriname naar Nederland gemaakt. En dan vervolgens... zijn er op een gegeven moment, jij bent derde generatie... maar ook de vierde en de vijfde generatie, die zijn er ook. Hè? En die hebben dus ook vragen. En die hebben een bepaald beeld over onze voorouders... over de ouders en voorouders. En die vragen is het ook heel mooi om in toekomstige afleveringen... om daar ook op in te gaan, samen met jou. En ook daar kijken we samen met elkaar naar de overeenkomsten... die wij met elkaar hebben. Wat hebben wij met elkaar overeen, hè? Javanen en Hindoestanen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik kijk graag liever...
0: Mm-hmm.
1: naar wat we met elkaar gemeen hebben,
0: ja.
1: naar de overeenkomsten, ja. dan dat er verschillen zijn.
0: Zeker.
1: En als je erbij stilstaat en gaat inzoomen,
0: ja.
1: dan ga je eigenlijk verrassend genoeg ontdekken dat er eigenlijk geen verschillen zijn.
0: Ja, dat we heel veel gemeen dus hebben, hè? Ja.
1: Ja, klopt. Ja. Bijvoorbeeld de reis op het schip.
0: Mm-hmm.
1: Het schip Meraki, vanaf 1890 werden de Javaanse contractarbeiders vervoerd. Maar de schip Meraki, hij had daarvoor ook al gevaren vanuit India.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik heb vernomen is dat de Hindoestaanse contractarbeiders op het schip dat ze elkaar Jahaji hebben
0: helemaal
1: genoemd.
0: Goed. Hè?
1: En dat betekent scheepsgenoten.
0: Ja.
1: En zeg maar de Javaanse contractarbeiders op het schip, mm-hmm. zij noemden elkaar Jaji. En dat betekent lotgenoten.
0: Ja.
1: Ja. En ja. daar heeft Doc 125 een hele mooie film over gemaakt. Mm-hmm. Over Jaji. Mm-hmm. Inderdaad, de reis van de Javaanse contractarbeiders. En hoe zij hun leven hebben vormgegeven in die barre omstandigheden.
0: Ja. Ja, prachtig. En nou ja, het is een heel triest verhaal, maar goed. We proberen daar ook, hè. En het hier ook over te hebben. En dan, er zijn zoveel vragen van de generaties, hè. En van onze generatie, maar ook de generaties na ons. En hoe gaan wij dit op de juiste wijze overdragen ook aan hen? En ik kijk er echt ontzettend naar uit om hierop door te gaan.
1: En, ik ook.
0: En ik, ik zit even te kijken dat we inderdaad... de tijd gaat een beetje snel, helaas. Maar laten we met elkaar afspreken dat we vandaag de uitzending afronden. En dat wij dan in de komende weken in elk geval dieper op deze thema's doorgaan.
1: Ja, heel graag. Dank je wel namens mijn overgrootmoeder. En echt diep dank dat je de tijd maakt, maar de ruimte geeft. En dat de luisteraars de stem van mijn overgrootmoeder horen.
0: Ja, wij zijn dankbaar dat je het wilt delen. Dus daarom wil ik je ook namens de luisteraars, Radio Faon, en namens mij wil ik je ontzettend bedanken.
1: Ik maak een buiging voor jullie allemaal. Dat we elkaar op deze manier steunen. Elkaar bemoedigen. En dat we er samen voor zorgen dat alle opofferingen, hè, de trieste verhalen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die lijdensweg, die opofferingen, niet te vergeefs zijn geweest? Mm-hmm. Hun levens waren heel veel waard. Dus ja, ik vind het heel mooi dat jij als persoon, hoe jij in het leven staat, hun waarde tot uiting laat komen in jouw radioprogramma.
0: Nou, dankjewel. Oké.
1: Je bent er... dankjewel nogmaals. Je bent er stil van, hoor ik.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja. Dan ga ik je namens Radio Faon en de luisteraars heel erg hartelijk bedanken. En ik kijk zo uit naar de volgende uitzending. En met mij de luisteraars.
1: Nou, ook ik en mijn overgrootmoeder en mijn voorvaders. Wij kijken uit naar de komende uitzendingen. Want ik heb die brief ook dankzij hun en met hun geschreven.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, nou tot de volgende keer, Rosita. En dankjewel, luisteraars, voor jullie tijd.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Beste luisteraars, Sunny Valley Sejno.

0: Ja, beste luisteraars.
1: De beste Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Goedemiddag. Sunil is dat je noemt. Namaskar. Ram Ram. Welkom, beste luisteraars. En wat fijn dat u luistert. U heeft net naar een heel prachtige interview kunnen luisteren. Samen met Monique Koosman. Over de brief die zij naar haar overgrootmoeder heeft geschreven. Ik vond het in elk geval ontzettend. Ik ben dankbaar dat zij het op de radio heeft willen delen. En ons deelgenoot heeft gemaakt. En ook jullie deelgenoot heeft gemaakt. Van een inkijkje in haar leven. Beste luisteraars. Ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, natuurlijk heb ik ook wat andere onderwerpen vandaag voor u meegenomen. En een van de dingen wat ik vorige week heb gedaan, en dat was zeker de moeite waard, anders had ik daarom wil ik daar ook bij stilstaan. Vorige week heb ik een mooi event bezocht waar ik iets meer over wil delen met jullie. Ik kijk terug op een mooi event georganiseerd door cultuurplatform DCUP in opdracht van de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie, de Anti-Yogi Liberation Knot Lululemon. En ik ging met een vriendin naartoe. We hadden samen afgesproken, vlakbij de doelen. En dit evenement vond ook in de doelen plaats. Dus we zeiden tegen elkaar, weet je wat, we gaan van tevoren even lunchen. En daarna gaan wij de voorstelling bezoeken. We hadden beide erover gelezen, maar we wisten niet helemaal wat te verwachten. Als je het weet, is het misschien kan het saai zijn. Maar eerlijk gezegd, we hadden erover gelezen, maar wisten niet wat we zouden verwachten. En beste luisteraars, het was een theatervoorstelling. En dialoog over beeldvorming, identiteit en taalgebruik. Verpakt in humor, drama. En er was ook ruimte voor dialoog dus. Er werd een oproep gedaan. Het was eigenlijk een oproep dat veelstemmigheid geen tegenstelling vormt, beste luisteraars, maar een verrijking is, mits er ruimte is voor wederzijds begrip en genuanceerd representatie. Wij als aanwezigen gingen mee op reis met Mayuri Bhandari en muzikant Neil Agrawal. Je wilt niet weten, maar het waren twee super talentvolle mensen. Mayuri Bhandari, ontzettend getalenteerd. Prachtig hoe zij alles uitbeelde. En de muzikant, Neil Agrawal, die had eigenlijk een drumstel. En die had dus ook zijn tabla erop gezet. En die kon eigenlijk alles waar zij behoefte aan had in haar toneelvoorstelling, kon hij gewoon aan muziek of geluid produceren. Dat was echt bijzonder knap. Echt, ik was helemaal flabbergast. Ik was eigenlijk naar haar aan het kijken, maar ook naar hem aan het kijken van hoe kan hij precies op de juiste, zijn timing was iedere keer perfect op haar een uitvoering. Dat vond ik echt heel bijzonder. Weet je, dat twee mensen zo op elkaar ingespeeld zijn. Dat ze echt een perfecte combinatie maakten. En bijna alles perfect met elkaar uitvoerden. Op een komische en scherpe en soms confronterende wijze werd het westerse beeld van yoga, spiritualiteit en wellness bevraagd. En eerlijk is eerlijk, mijn vriendin Kieren, waar ik mee was, en ik vonden deze voorstelling echt verbluffend. Hoe twee personen, zoals ik zei, Mayuri en Neil, de aandacht van alle aanwezigen van begin tot het einde vast wisten te houden. Echt zo creatief en zo knap. Dus DCUP ze naar Nederland heeft gehaald in opdracht van een NCRD
Nationaal Coördinator in Racisme en Discriminatie. Dat deze Jup deze mensen, Mayuri en Neil, naar Nederland hebben gehaald. Echt verbluffende keuze. Dus ja, na de voorstelling was er een dialoogsessie met Maheshwari Attar van Disjup, Rabin Baldeusing van de NCRT. Ik dacht dat het altijd NCDR was, maar het is toch NCRD. Mayuri en Neil. En het publiek mocht vragen stellen. Het doel van dit programma was om bewustwording te creëren over de gevolgen van misrepresentatie, culturele toe-eigening en framing van eeuwenoude Hindoe-tradities. En deze zaken werden onder de aandacht gebracht. Er waren om die redenen ook journalisten uitgenodigd en vele van deze kregen de microfoon om hun vragen te kunnen stellen. Een van de journalisten, Stine Jensen, zij zat voor mij en zij is filosoof, schrijver en programmamaker. En zij schrijft dus ook columns in de NRC. Ik vond het wel fijn om te lezen dat zij dus in elk geval ook aandacht had gegeven hieraan. Naast een andere thema wat er eigenlijk ook speelt. En ze stond hierbij stil met het onderwerp van wie is cultuur eigenlijk? Zij heeft in de media een aantal zaken belicht dus. Allereerst over de ruil, over de Ayurveda en rituals, die een van de lijnen van hun producten naar heeft vernoemd. En ze vertelt, Stine vertelt in haar column in het NRC, onder andere over deze twee vrouwen, Sylvana Nepal en Anita Nanhu, die voor de rechter waren gedaagd door deze miljardenbedrijf Rituals, omdat zij een onderneming willen registreren onder de naam House of Ayurveda. Dat zou te veel lijken op House of Rituals en The Ritual of Ayurveda. De vrouwen dus, Sylvana Nepal en Anita Nanhu, verweten Rituals op hun beurt zich schuldig te maken aan cultural appropriation, toe-eigening van een cultuur die niet de jouwe is. Meestal witte toe-eigening van etnische inheemse of zwarte culturen. Ayurveda is een traditionele Indiase geneeswijze, daarop heeft Rituals niet het merkenrecht dus. En Stine Jensen heeft dus naast dit onderwerp heeft ze ook stilgestaan en heeft ze verteld over de theatershow Antiyogi, die zij ook heeft bezocht, zoals ik vertelde. En die dus ook naar Nederland is gehaald door Desiup, een platform voor Hindoes in de media. Die kennen jullie, want Desiup is vaak in de uitzending geweest. Maheshwari Attar, of een van de DCU-leden, is vaak in de uitzending geweest. Maar goed, zij hebben dus nu een anti-yogi theatershow in aanval gefaciliteerd van Mayuri Bhandari en Neen Agrawal. En het stuk gaat dus over de commercialisering van yoga door bedrijven als Lululemon en hoe wogies, dus de witte yogis, noemt ze wogies, yoga hebben gestript van zijn Indiase oorsprong en religieuze diepgang. En volgens Stine lukt de kritische en geestige voorstelling Antiyogi om haar in elk geval mee te nemen in gelaagde en complexe denkbewegingen rondom culturele toe-eigening. En grappig is de trigger warning aan het begin. Let op. Ik maak woorden als meditatie, yoga, mindfulness en namaste. Dan deelt Mayuri Bhandari haar ongemak. Ze vertelt dat zij vaak de enige Indiase vrouw is op een matje omringd door witte vrouwen in Lululemon kleding. Sexy, strak en superduur, terwijl yogakleding juist luchtig, wijd en voor iedereen zou moeten zijn, die haar begroeten met een namaste. Bhandari's woede richt zich op de commerciële toe-eigening van yoga.
100 billion industry, aldus Bhandari, waarbij de ziel en diepgang van een traditie verdwijnt. Ze richt zich ook op het westers yoga-toerisme, zoals Bali-gangers, die de grond daar uitputten voor hun yoga-retraite, in feite een tweede koloniale toe-eigening. Nou, terugkomend op Ritual. Ritual blies de zaak tegen de twee vrouwen overigens af, omdat ze zo luid de officiële verklaring toch niet in elkaars vaarwater zouden zitten. Maar er blijft een voorwaarde staan voor Ritual. De zaak wordt alleen gedropt als de vrouwen, deze vrouwen die ik net heb genoemd, Sylvana Nepal en Anita Nanu, dus deze vrouwen van House of Ayurveda niet zullen gebruiken om hun cosmetica producten zoals massagesolie op de markt te brengen. Rituals hoopt dat daarmee de kous af is. Maar de vrouwen zijn boos. Ze hebben een hele grote krantenartikelen. En ik dacht dat het vorige week was. Daar hebben ze de voorpagina weten te halen zelfs. Deze vrouwen zijn boos. Ze vertellen in het interview. En ze hebben ook groot gelijk. Het is van de zotte dat een kapitalistisch cosmetica bedrijf meent Ayurveda als concept te kunnen claimen. En dat ze ook het generieke house of opeisen. Dat is best wel typerend. En dit type culturele kaping voor commerciële doeleinden moet volgens Tine aan banden worden gelegd. Hands off Ayurveda, zegt ze. Hands off Ayurveda rituals. Hands off Greenland, Trump. De tijd van de culturele terugkaping is aangebroken. Nou, beste luisteraars, tot zover. Tot zover wilde ik even stilstaan bij het onderwerp rituals. Want dat is zo vaak heeft dat de aandacht gekregen van deze twee dames. En ik dacht, laten we daar ook bij stilstaan. Maar niet alleen de zaak van Ayurveda, van de twee dames Sylvana Nepal en Anita Nanhu, tegen de miljardenbedrijf Rituals, maar ook het prachtige theatervoorstelling Antiyogi, binnengehaald door Desiup van Mayuri Bhandari en Neil en Agrawal. Dat was echt de moeite waard. Vandaar dat ik dacht, jongens, ik neem jullie als luisteraars daarin mee. Ik hoop dat ik een klein inkijkje heb kunnen geven. En ik heb ook het artikel van Stine Jensen, omdat hij een van de doelen was om iets meer bewustzijn te creëren, meer bewustzijn creëren in de media. Dat was ook een doel. En hoe een culturele toe-eigening, framing van onze eeuwenoude Hindoe-tradities aan het licht worden gebracht en daar aandacht voor mag zijn. Hoe dat echt niet juist geïnterpreteerd wordt, gerepresenteerd wordt. Dus vandaar fijn dat hier aandacht voor was. En fijn dat er hier aandacht mag zijn. Dat ook het NCNDR daar aandacht voor blijft vragen. Allerlei geluiden dat ook komen worden. Dat wij daar met elkaar stil blijven staan. En beste luisteraars, ik hoop u een inkijkje te hebben gegeven. Wij gaan naar muziek en we gaan daarna. Ik zal even kijken. Ik had een heel prachtig artikel gelezen over niet werken, over arbeidsethos. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Tot zo, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, prachtige instrumenten. Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Sonia Walesajino, namaskar, ram, ram. Welkom en wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahoni Indusani Radio. Ja, beste luisteraars, u heeft kunnen luisteren eerder naar een prachtig gesprek over Javaanse contractarbeiders en de parallellen die er ook zijn met de Hindoestaanse contractarbeiders. De komende weken zal ik daar iets meer aandacht aan besteden, ook in het kader van de 5 juni, herdenking van de Hindoestaanse immigratie, en richting 15 augustus, herdenking van de Javaanse immigratie. We hebben veel meer gemeen, beste luisteraars, de Javanen en Hindoestanen, ze contractarbeiders, dan wij denken. Daarom dacht ik, laat ik daar een prachtige programma over maken, over de Javaanse contractarbeiders. En we hebben heel lang ook aandacht besteed aan de Hindoestaanse contractarbeiders. En het lijkt mij zo fijn om te kijken naar de parallellen, de overeenkomsten met ook hun reis, hun beleving en hun, hoe dat is gegaan en hoe zij daarop terugkijken vanuit de derde, vierde en vijfde generatie. Dat vind ik zelf heel boeiend. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. En ik denk u ook. Dus ik neem u daarin dus ook mee. Omdat er veel meer verschillen zijn of overeenkomsten zijn. Maar wat kunnen we ook van elkaar leren voor zover? Hoe heeft ene cultuur is omgegaan met sommige zaken, en hoe heeft de andere cultuur en hoe is die daarmee omgegaan? Het is heel fijn om dat soort inzichten, om ons daar ook mee te verrijken, beste luisteraars. Ja, en vervolgens heb ik net verteld over de ruil van Ayurveda en rituals met de dames, zoals ik vertelde, Naipaul en Nanu. En vervolgens heb ik het gehad over de theatershow Anti-Yogi, die ik vorige week had bezocht en georganiseerd werd door Dizzy Hub. En een uitvoering was van Mayuri Bandhari en Neil en Agrawal. Prachtig om dat te mogen ervaren. En het was echt een verbluffende voorstelling. En waar gaan we het nu hebben, luisteraars? We gaan het nu hebben over arbeidsethos. Een generatie die zegt niet lui te zijn of overgevoelig. En daar wilde ik even bij stilstaan. Want zij willen liever niet werken en durven het wel gewoon te zeggen. En daar waar wij zeggen alleen hardop wat eerdere generatie. Deze generatie durft eigenlijk hardop te zeggen wat eerdere generaties waarschijnlijk ook al voelden, maar nooit echt uitspraken. Dat het leven niet alleen om werk draait. Dat hoor je vaak misschien in je omgeving. Uiteindelijk verlangt iedereen naar hetzelfde: meer rust, meer liefde, meer tijd voor elkaar. Haar vader was dierenarts en vlak voor zijn pensioen vroeg hij haar het onlangs voor het eerst of zij wilde helpen bij een chirurgische ingreep. Onnadenkend zoals zij was of zoals zij is, zei ze natuurlijk meteen ja. Maar al snel genoeg sloeg de schrik haar om het hart. Nou, zul je zien dat ze flauw valt of moet overgeven. Ze weet niet goed wat haar bezielde. En ze stelde zich een explosie van bloed en ingewanden voor, beste luisteraars. Ik ga jullie eerst verblijden met een heerlijke chutney. En luistert u daarnaar. En vervolgens gaan we luisteren naar het verhaal van Aisha de la Cruz, een Spaanse schrijfster. En een Spaanse schrijfster die het heeft over een generatie die liever niet wil werken en die dat ook nog eens durft, gewoon durft te zeggen, beste luisteraars. Dat leek me wel boeiend. Waarom boeiend? Omdat ik denk dat heel veel mensen in hun omgeving vaak van hun kinderen of van hun kleinkinderen te horen krijgen van ja, wij willen niet werken, wij willen genieten en wij willen meer rust, meer liefde en meer tijd voor

prachtig dal rijst en bhaji. En ik weet niet of jullie dit kennen, maar het is gewoon roeike bhaji. Zo lekker. Ja, jongens, ik hou van roeike bhaji. Dus nou ja, dal rijst en bhaji, zoals ze dat zeggen. Heerlijk. Echt, echt nou ja, het is roeike bhaji vinden wij hier natuurlijk.

niet. Althans, niet dat ik het heb gezien, maar ik dacht, oh, lekker zeg. Dan moet ik echt weer naar Suriname ervoor. Ja, beste luisteraars. Waarom wilde ik eigenlijk jullie meenemen in de wereld van een Aisha de la Cruz? En haar hoop is, hè, dus waarom wilde ik dat? Want jonge mensen zeggen vaak, hè, wij willen niet werken. We willen niet dat werk ons leven zo beheerst, hè, en overheerst. Omdat dat bij de ouders wel zo is. Hè. De mensen hebben oorlog meegemaakt. Mensen zijn daarna heel hard gaan werken om het land op te bouwen. Of mensen zijn heel hard gaan werken om carrière te maken. Om een normaal levensbestaan te kunnen krijgen. Om hun kinderen dus ook alles te kunnen geven. En dan zie je dus heel vaak, en ik zal heel eerlijk zeggen, ook bij mij is het zo. Ik alleen heel veel werken. Soms dag en nacht werken. En de vraag is dus eigenlijk, is dat het leven? Is het leven alleen maar werken? En onze jonge generaties, die doen het beter. Die zeggen, ja, wacht even, is het leven? Die stellen deze vragen. Daar waar wij de vragen niet durfden te stellen, want wij gingen gewoon werken. En wij gaan gewoon werken om geld te verdienen, om vooral in de levensbehoeften te kunnen voorzien. Maar ook in onze kinderen een mooie toekomst te kunnen geven. Zorgen dat wij een goede oude dag hebben. Hè, dat wij dus in elk geval een fijne oude dag hebben. Dus daarom gaan wij heel veel werken om in elk geval een goede of een betere toekomst te hebben. Dat hebben deze generaties hebben het vaak gezien. En zijn vaak ook heel erg, en hoefden ook niet zoveel te doen. Want de ouders werkten, de ouders spaart voor de generatie. En deze generatie wordt heel vaak gefaciliteerd. En wat krijg je dan? Dat deze generatie ook denkt, ja wacht even, jullie hebben altijd gewerkt. Jullie waren er nooit, jullie hebben altijd gewerkt. En waarom zouden wij zoveel moeten werken? En waarom zouden wij zoveel moeten werken? En zoveel tijd aan werk moeten besteden, beste luisteraars. Zij zeggen, we hopen dat werk ooit niet meer het middelpunt van ons bestaan hoeft te zijn. En dat het niet langer al onze tijd, energie en aandacht opslokt. En dat er op een dag eindelijk ruimte komt voor iets anders. Rust, zorg, liefde, verveling, misschien zelfs voor leven. He, dat er ruimte komt om te kunnen leven, beste luisteraars. Wat leren we dan van deze jonge mensen? Ik kan alleen maar zeggen dat deze jonge mensen ons de ogen openen. En dat ik dus ook soms denk, ja, ze hebben wel gelijk. Waarom werken wij alleen maar dag en nacht voor een betere toekomst? We hebben het toch ook allemaal kunnen opbouwen. Hier naar Nederland komen, ons vestigen, ons eigen bestaan kunnen opbouwen. Ook nog kinderen kunnen krijgen en onze kinderen een mooie toekomst kunnen geven. Dat kunnen onze kinderen ook. Dus waarom zouden we eigenlijk dag en nacht moeten werken om eigenlijk voor de volgende generaties ook te sparen en te werken? Want dat kunnen zij toch ook prima. En zeker met deze inzichten, Aisha de la Cruz is een Spaanse schrijver en vertelt dat haar vader, dierenarts, en vlak voor zijn pensioen vroeg haar onlangs voor het eerst op of zij wilde gaan helpen bij een chirurgische ingreep, beste luisteraars. En ze zei onnadenkend, als zij is, zei ze, natuurlijk, meteen ja. Maar al snel sloeg de schrik om haar hart. En je zult zien dat ze flauw valt of moet overgeven. Want ze wist niet wat haar bezielde. Ze stelde zich een explosie van bloed en ingewanden voor, beste luisteraars. En daarna, tot haar eigen verbazing, voelde ze een enorme fascinatie opkomen voor de precieze, beheerste handelingen van iemand die al 40 jaar lichamen opensnijdt en weer zorgvuldig sluit. Een vaardigheid die hij zich door jarenlang geduld volledig eigen heeft gemaakt. Haar vader dus. Opeens viel het kwartje. Dit deed hij dus al die jaren toen hij haar balletuitvoeringen, pianoconcerten en al die andere dingen uit haar jeugd miste. Dus
haar vader kon dus bij al deze uitvoeringen niet bij zijn, omdat hij dus levens aan het repareren of herstellen was, hè, met zijn chirurgische ingrepen. Ja, zij begreep het. Dit was dus belangrijk voor hem, voor haar vader. En daar stond zij dan, boven het opengesneden lijfje van een kat, vol ontzag en liefde, terwijl zij met een pincet een bloedvat dicht hield. Zij vroeg hem: ga je dit straks niet missen? Haar vader, niet bepaald iemand die gemakkelijk over zijn gevoelens praat, keek haar strak aan. En ja, sorry voor het cliché, maar zo ging het echt, zei ze. En ze zei zacht, maar woedend: ik heb 20 jaar weggegooid. Ik kon alleen maar knikken, zei ze. Want het klopt, zolang zij en hij zich kan herinneren, en verlangt hij al naar zijn pensioen. Voor haar en voor haar zijn die gemiste schooluitvoeringen al lang niet meer belangrijk. Maar hij draagt ze nog altijd met zich mee. Het leven dat hij miste. De andere leven. Dat nooit geleefde leven. En dat was ook zijn leven. Vond ik heel mooi, hè, dat zij daar ook bij stilstaat. Over de conversatie. Over een conversatie tussen haar en haar vader. Waarbij de vader spijt heeft van het leven wat hij gemist heeft met haar, met zijn dochter. Hè, de balletuitvoeringen en al die andere uitvoeringen van pianoconcerten waar hij niet bij kon zijn. Hij was dus bij de chirurgische ingrepen, bij zijn werk, was heel veel op het werk. En zij was heel vaak alleen bij de uitvoeringen zonder haar vader. Weliswaar misschien met haar moeder, maar niet met de vader. Zij heeft het eigenlijk alweer achter haar gelaten, maar haar vader niet. Haar vader hoopt op een pensioen en haar vader kijkt uit naar een pensioen om eigenlijk de gemiste jaren met zijn dochter te kunnen goedmaken, te kunnen herbeleven. Zij wilde per se met deze anekdote beginnen. Om te laten zien dat onvrede over werk echt geen generatiekwestie is. Toch wordt het vaak zo voorgesteld. We worden dagelijks overspoeld met verhalen over generatie Z, de Gen Z dus. Deze mensen zouden geen leiding willen geven, alleen op zoek zijn naar lazy girl jobs en elke vorm van inspanning uit de weg gaan. Burn-out onder 25-jarigen zouden vooral voortkomen uit mentale kwetsbaarheid. En zelfs het Chinese tamping letterlijk gaan liggen. Een stil protest tegen een leven dat volledig in het teken staat van werken wordt al snel weggezet als een stomme TikTok-hype. De conclusie is telkens: jongeren weigeren om hard te werken, terwijl werk vroeger in dat zogenaamd ideaal verleden juist iets was waar mensen voldoening en betekenis uithaalden. Maar dat is dus niet waar. Natuurlijk is er iets veranderd in hoe haar generatie en die daarna naar werk kijken. Alleen betekent het niet dat er vroeger een soort gouden tijd bestond waarin iedereen vrolijk uit bed sprong om naar kantoor, de fabriek of in de winkel, hè, of naar de winkel te gaan. Dat romantische beeld klopt gewoon niet. Mensen waren toen ook moe, gefrustreerd of uitgeput. Alleen werd daar minder of eigenlijk niet over gesproken. Misschien is dat wel het echte verschil. Niet dat mensen werk nu zwaarder vinden dan vroeger, maar dat we er eindelijk eerlijk over durven te zijn. En dat we hardop zeggen dat werk niet altijd vervulling brengt. En misschien durven we onszelf voor het eerst iets voor te stellen dat
wat vroeger vooral was voorgelegd aan voor rijke mensen. Een leven dat niet volledig draait om werken, presteren en voortdurend doorgaan. Onlangs las ze dat er in de Griekse mythologie godinnen bestonden die zich bezighielden met de dromen van koningen. Alsof de dromen van machtige mensen belangrijker waren dan die van gewone mensen. En misschien is dat nog steeds wel een beetje zo. Sommige dromen worden serieus genomen. De dromen van rijke of invloedrijke mensen bijvoorbeeld. Als zij praten over vrijheid, rust of een andere manier van leven, heet dat visie. Maar wanneer gewone mensen verlangen naar minder werk, meer tijd of een rustiger bestaan, wordt dat al snel weggezet als naïef, verwend of onrealistisch. Mogen dan alleen rijke mensen genieten? Misschien hebben veel werkende mensen daardoor lang gedacht dat hun eigen gevoelens en verlangens er minder toe deden. Dat dromen van meer rust, vrijheid en meer vrijheid op een of ander leven vooral mooie fantasieën waren, maar niet waar je echt aanspraak op kon maken. Zij hoopt dat er nu niet zozeer iets verandert aan deze houding tegenover werk, maar vooral aan wat we onszelf durven toe te staan om van het leven te verwachten. Alsof we ons voor het eerst massaal afvragen, wat als een leven niet volledig om werken hoefde te draaien? Wat als rust, vrije tijd en bestaanszekerheid niet alleen waren weggelegd voor rijke mensen, maar gewoon voor iedereen? Even terugdenken aan de corona en de pandemie. Misschien zat de echte schok van toen niet alleen in het besef dat veel werkgevers wilden dat mensen bleven doorwerken, zelfs toen hun gezondheid gevaar liep. Misschien zat die schok ook ergens anders in, dat veel mensen ontdekten hoe een leven met minder werk eruit kon zien en dat dat eigenlijk helemaal niet zo leeg of zinloos was als altijd werd gezegd. Van jongs af aan krijgen veel mensen het idee dat je zonder werk niet weet wat je met jezelf aan moet. Dat stilzitten gevaarlijk is. Maar tijdens de lockdowns bleek juist het tegenovergestelde. Mensen gingen lezen, koken, wandelen, voor buren zorgen, online cursussen volgen of zelf kennis delen. Ze bakten brood, deden yoga, mediteerden bij het raam terwijl de straten leeg en stil waren en de vogels weer hoorbaar werden. Alsof veel mensen voor het eerst merkten dat een leven niet automatisch betekenisloos wordt zodra werk even wegvalt. Niet altijd iets hoeven bereiken, verbeteren of bewijzen, beste luisteraars. Gewoon tijd mogen verspillen aan niets bijzonders en juist daarin iets waardevols vinden. Zij vroeg de vrouwen om haar heen wat ze zouden doen als ze zich niet meer hoefden, als zij niet meer hoefden te werken. En slechts één van hen zei dat ze waarschijnlijk zou blijven werken. Al voegde ze er meteen aan toe dat ze het rustiger aan zou doen. Ze had een creatief beroep. Dat zou de verklaring kunnen zijn, beste luisteraars. De rest antwoordde iets heel anders. We zouden meer tijd doorbrengen met vriendinnen. Meer kinderen krijgen. Of juist honden en katten nemen. We zouden eindelijk die grote tuin aanleggen waar we altijd over praten. We zouden zorgen voor levende dingen. Voor elkaar. Misschien was studeren, maar alleen uit interesse. Niet om ergens beter in te worden
of nog productiever te zijn. En we zouden geen balletvoorstellingen, schooloptredens of verjaardagen meer missen van onze kinderen. Eigenlijk verlangden we allemaal naar hetzelfde. Een leven met veel meer aandacht en minder haast. Een vorm van ledigheid die niet leeg is, maar juist vol zorg, plezier en aanwezigheid, beste luisteraars. Zodat je later niet hoeft terug te kijken met het gevoel dat je het grootste deel van je leven hebt ingeruild voor werk. Dat uiteindelijk maar weinig teruggaf. Het doet denken aan het gedicht van de Chinese dichter Li Wangsheng, dat in 2014 onverwacht enorm populair werd in China. Daarin schrijft hij: ik wil met jou niksen, samen maar samen naar vissen kijken, de thee koud laten worden, doelloos rondlopen, praten tot het donker wordt en de sterren verschijnen. Gewoon zitten en uit het raam staren naar wolken die voorbij trekken. Zij denkt dat het gedicht zoveel mensen raakt omdat het verlangen erin zo herkenbaar is. Niet altijd iets hoeven bereiken, verbeteren of bewijzen. Gewoon tijd mogen verspillen aan niets bijzonders en juist daarin iets waardevols vinden. Maar tot het zover is, willen nee eisen we eerst iets anders. Fatsoenlijke lonen waarmee je zelfstandig een kind kunt grootbrengen. Een leven waarin scheiden niet meteen een financiële ramp betekent, omdat twee huizen in dit land onbetaalbaar zijn geworden. We willen werktijden die ruimte laten om echt met onze kinderen samen te zijn. In plaats van ze alleen maar van opvang naar opvang te slepen. En een woning als recht, niet als luxe, beste luisteraars. Op zijn minst dat. En laten we hopen dat werk ooit nooit meer het middelpunt van ons leven, van ons bestaan hoeft te zijn. Dat het niet langer onze tijd, energie en aandacht opslokt. En dat er op een dag eindelijk ruimte komt voor iets anders. Rust, zorg, liefde, verveling. En ook voor leven, beste luisteraars. Geniet van de volgende, laten we zeggen, mijn favoriete. Op dit moment mijn favoriete chutney, beste luisteraars.

0: en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio.
2: Radio Vahon.
3: Digitale radio. Vahonfm.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraar, wat een prachtig lied, hè? Ik ben echt dol op dit nummer, zeg ik heel eerlijk. Ja, beste luisteraars, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga afsluiten. En ik zou zeggen voor de mensen die nu intunen, welkom beste mensen. U luistert naar Fahon Hindustani Radio. En goedemiddag, Sunewalisajun Namaskar, Ram Ram. En wat fijn dat u ook luistert. Ik ben Rosita Kirje Singh en vandaag heb ik gepresenteerd Primetime Rani Kikani of Fahon Hindustani Radio. Prachtige onderwerpen zijn langsgekomen. Ik ben gekomen aan het einde van de uitzending. En ik hoop dat u heeft genoten van de uitzending. En en dat u in elk geval wat wijzer bent geworden. En dat u heeft zich kunnen verrijken met allerlei kennis die voorbij is gekomen. En beste luisteraars, als u een vraag heeft of opmerkingen heeft, dan kunt u mailen naar info@fahonfm.nl. En stel dat je ook nog vragen hebt of in elk geval vragen hebt voor Monique Koosman, die dus eigenlijk in het eerste uur de brief heeft gelezen voor haar overgrootmoeder. Stel dat je daar vragen over hebt, mail mij dan ook op info@fahonfm.nl, want ze is er de komende weken. Zal ze gewoon in de uitzending zijn, want ik wil eigenlijk doorzoomen, zoals ik zei. Ik wil doorzoomen op de contractarbeiders. Ik wil doorzoomen op de contractarbeiders vanwege 5 juni, maar ook vanwege 15 augustus. En 5 juni is natuurlijk de herdenking van de Hindoestaanse immigratie. En van 15e is dus van de Javaanse. En omdat wij zoveel geschiedenis gemeen hebben, in onze geschiedenis zijn er heel veel parallellen en heel veel overeenkomsten, leek het mij wel ook mooi om daar ook inzicht te geven. Om te kijken van, hoe heeft dat voor hun gespeeld? Hoe was dat voor ons? Wat hebben zij beleefd? Want heel vaak maken wij de vergelijking met de Afro-Surinamers. En daarvan weten wij dat het heel heftig was geweest. Het was anders als voor ons, Hindoestanen. Maar ik vind het ook wel mooi om een bruggetje te maken naar de Javaanse Surinamers, die wel contractarbeiders waren geweest. Net als wij. En dus geen slaven waren, net als de Afro-Surinamers. Maar daar maken we vaak de vergelijking. Maar ik wil de vergelijking ook gaan maken tussen de Hindoestaanse contractarbeiders en de Javaanse contractarbeiders, omdat daar veel meer overeenkomsten zijn. Dus daar ga ik de komende weken daar tijd aan besteden, samen met Monique Koosman. Zij heeft een prachtige brief geschreven naar haar overgrootmoeder. En wij gaan iedere week daar een stukje uit uitlichten over het leven in Java, het ontvoeren, het ronselen van de mensen vanuit Java op de boot over de Atlantische Oceaan. Het zijn twee oceanen, Indische, Atlantische, over na Suriname. En dan vervolgens, wat maak je daarmee? Je gaat je vestigen en hoe beleef je dat? Vervolgens later ga je dus ook naar Nederland. Hoe beleef je dat? Hoe doe je dat? Dat hebben wij als Hindoestanen ook gedaan. En ook bij hen leven die vragen in het huidige generatie. De derde generatie stelt ook veel meer vragen. De vierde nog meer, de vijfde nog meer. En die vragen zijn nodig. De antwoorden zijn nodig om de huidige en de toekomstige generaties op weg te helpen. En ook nog zorgen dat deze verhalen overgedragen worden en dat het ook een plek krijgen. Het is ook erfgoed, beste luisteraars. Al deze verhalen zijn immaterieel erfgoed. En dus wij moeten die ook koesteren, bewaren voor de volgende generaties. Dus is ook heel mooi om daar ook bij stil te staan. Dus als je vragen hebt, dan zou ik zeggen, beste luisteraars, stel die gerust. Ik kan dat meenemen en kan Monique daar antwoord op geven. Dus dat zou heel mooi zijn. Beste luisteraars, ik hoop dat u deze middag als nuttig en heel fijn heeft ervaren. En deze uitzending zal worden herhaald. En mocht naar aanleiding van deze uitzending ook vragen zijn, mailt u zoals ik zei naar Radio Fahon, info@fahonfm.nl. En kan ik met
En dan kan ik in elk geval zorgen dat deze vragen beantwoord worden. En kan ik daar een volgende keer op terugkomen. Volgende week dus, beste luisteraars, aandacht voor actualiteiten. Maar ook aandacht voor cultuur en traditie. En dus ook voor verhalen vanuit migratie. En verhalen over de contractarbeiders. En in dit geval de contractarbeiders. De Javaanse contractarbeiders. En die spiegelen wij aan de Hindoestaanse contractarbeiders. Als u ook leuke verhalen heeft, mailt u dan. En of leuke opmerkingen heeft of vragen heeft, dan hoor ik het graag van u. Beste luisteraars, nogmaals dank. Dank, beste luisteraars, dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. Dit was Rosita Girjasing op onze eigen Haagse Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars. Sunil Valesajno, Aapke Shukriya, Ram Ram, Goede Havis, Namaskar. En ik wens jullie een hele mooie dag. Een hele fijne dag. Veel plezier en gezelligheid met elkaar. Geniet ervan met elkaar. En tot volgende week. Dit was Rosita Girjasing. En met Primetime, Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Veel luisterplezier, beste luisteraars. En we gaan verder met wat chutneys. Oké? Okay?

Ja, beste luisteraars, ik zie dat Bhai Surin van... Oh nee, dat zeg ik niet goed. Bhai Shyam is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd, Bhai Shyam. Ik wens u een hele mooie dag. En ik hoop, heel veel fijne, mooie jaren toegewenst. En ik wens u heel veel liefde, gezelligheid. Heel veel lekker eten. Speciaal voor u. Een prachtig nummer. Gefeliciteerd, Bhai Shyam. En geniet ervan.

0: Beste luisteraars, goedemiddag. Sunevalesetuno namaskar, ram ram. Welkom in de uitzending en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Girjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, u raadt het niet. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast in de uitzending. Dat is niemand minder dan Anita Hanuman. En we gaan vandaag praten over haar event Sari Walkathon, die op 28 juni aanstaande wordt gehouden. Zij is in de uitzending, dus we gaan haar meteen in de uitzending halen, beste luisteraars. Hallo Anita.
1: Ja, goedemiddag. Dag Rosita, dankjewel voor de uitnodiging en goedemiddag luisteraars.
0: Ja, hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, goed hoor, goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik heb aangekondigd, hè, de Sari Walkathon. Wat is dat eigenlijk voor de luisteraars die dat niet weten? En kunt u zichzelf ook even voorstellen aan de luisteraars die u nog niet kennen?
1: Ja, inderdaad. Ik ben Anita Hanuman, oprichter van Stichting India Light Foundation. En een van onze doelstellingen is het India's cultuur promoten in Nederland. En dat doen we door middel van een jaarlijks evenement. En dat is nu de Sari Walkathon. Hiervoor hebben we de India Day Holland georganiseerd. Mensen die ons kennen. 11 editie hebben we gedaan. En nu zijn we overgestapt op de Sari Walkathon, inderdaad. En wat dat is, wat dat inhoudt, dat is gewoon ons erfgoed wat we dan hier voortzetten. En we vormen een soort platform met vrouwen van niet alleen Hindustanse afkomst, maar van alle culturen. Dus vrouwen van andere culturen hebben ook de mogelijkheid om die dag met de sari te lopen.
0: Wat bijzonder. Ja, en hoe is het idee eigenlijk ontstaan?
1: Ja, het idee is ontstaan. Wij doen ook projecten in India. Mm-hmm. Wij doen vrouwenprojecten in India en Suriname. En onder andere in Amlapuram hebben we vrouwen die aan textielproject werken. En die kwamen op het idee van een sari walkathon. Dat hebben ze daar wel eens georganiseerd. En ik neem veel ideeën van hun ook mee naar Nederland en naar Suriname. Nou ja, en toen ik stopte met de India Day Holland, omdat dat te intensief was. Mm-hmm. Toen dacht ik, het idee van hun is best wel interessant. En hier ook om het in Nederland voort te zetten.
0: En ik hoor jou zeggen, toen de India Day Holland stopte, dan kriebelde het toch wel om met eigen cultuur nog steeds te blijven overdragen.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Het is het erfgoed wat we hebben meegekregen en ook doorgeven aan de volgende generatie. Dat is de intentie. Hè? Mm-hmm. Het is, en dit is zo op een luchtige manier en zichtbaar.
0: Ja. Ja,
1: dat zien doet geloven ook. Hè? Dus het groeit. Het is de derde editie nu.
0: Ja.
1: Dus we hopen dat dit gewoon zich zal verder voortzetten, uitbreiden. En het is een uniek evenement in Nederland. Dus
0: Dat klinkt als ontzettend gaaf. Ik ga daar zo meteen mee door. Alleen, ik zat, u vertelde net, hè, projecten in India en Suriname. Kunt u iets meer vertellen over het project in Amlapuram en hoe dat daar was en hoe dat daar aan toe gaat? En hoe dat eigenlijk, u heeft het naar Nederland gebracht en vervolgens ook naar, en de wens is ook naar Suriname. Als u daar ook iets over zou kunnen vertellen.
1: Ja, misschien voor de luisteraars even duidelijk. Mm-hmm. Ons doelstelling is, we hebben drie hoofddoelstellingen. Het vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen en kindereducatie. Dat doen we in India en Suriname. En in derde doelstelling is het India's cultuur promoten. Dat doen we uitsluitend hier in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo is het dan in Kamalapuram, daar hebben we textielprojecten lopen. Want we ondersteunen daar kinderen, meisjes die nog naar school gaan. Mm-hmm. Die hebben interesse om verder in de textiel te gaan. En ik kom jaarlijks daar om projectbezoek. Op projectbezoek. Dus zo is het een beetje tot stand gekomen.
0: En begrijp ik het goed, u zegt ook, hè, kinderen en meisjes en in ieder geval educatie geven. Hoe prachtig is het om zeg maar ook het erfgoed te behouden en op deze wijze het ook daarin door te blijven geven, maar ook naar verschillende continenten, dus ook in Nederland, hè, als dat een van de hoofddoelstellingen zijn.
1: Ja, ja. Dat is zeker zo. En kijk, ik kom met ideeën. En dat kan je alleen maar realiseren als je de mensen ook mee hebt. Hè? Net als nu, vandaag krijg ik de gelegenheid dit op de radio te delen met de mensen. Ja. Want het zijn leuke ideeën, maar je moet ook de juiste mensen achter je hebben. Hè?
0: Ja.
1: En ik stel het heel erg op prijs. Hè? Onze cultuur is best wel rijk. Ja. Aan de cultuur, dus waarom niet?
0: Ja, ja, zeker. U heeft helemaal gelijk. We hebben natuurlijk een prachtig cultuur. En ja, dat is toch een hele mooie manier om het te blijven doorgeven. Hè? Dat wij daar heel ontzettend waarderen en tegelijkertijd het doorgeven ervan. En als u zegt, hè, ook in Suriname en in Nederland, hoe wordt het eigenlijk ontvangen?
1: Ja, kijk, overal is het toegankelijk voor mij. En mensen, de vrouwen vooral, die kijken gewoon met hoop en blij als ik er ben.
0: Ja.
1: Want in India wordt het zo ontvangen, in Suriname ook.
0: Ja.
1: En kijk, hier moet het zich verder gaan ontwikkelen. Als we hebben over de sari walk, hè, en het doen voor de vrouwen. Maar bijvoorbeeld in Suriname, ik ben actief in Nikeri, in Nieuw-Nikeri. Ja. En de vrouwen die kijken gewoon uit als ik er ben en als er iets daar wordt georganiseerd.
0: En organiseert u in Suriname, zeg maar, heeft u daar iets voor die vrouwelijke ondernemers, vertelde u?
1: Ja, ja.
0: Dus, en de meisjes.
1: Misschien ook duidelijk de luisteraars. We hebben onlangs een center laten bouwen bij het ouderlijk huis van ons. Het is niet zo groot, maar het is laagdrempelig.
0: Ja.
1: En daar hebben we al een vrouwengroep. Die komen daar niet met regelmaat, maar projectmatig. Als er iets is, dan organiseren we daar wat. Nu bijvoorbeeld op 2 mei gaan we Moederdag Special daar organiseren.
0: Ja.
1: En dat is bedoeld dan voor vrouwen die het minder hebben en die iets met moeder en kind willen doen. Dus we hebben zoiets voor hun georganiseerd. Ja, en dat is wel leuk. En wij stimuleren, het center moet zich nog gaan ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij stimuleren ook vrouwen die een expertise hebben en die ooit naar Suriname gaan met vakantie en naar Nikeri gaan. Dan vragen we van, joh, als je daar een workshop wil geven of een lezing, dan hebben we de ruimte ter beschikking.
0: Oh, wat interessant, hè? Maar ook ontzettend inspirerend. U vertelde ook, ja, dat, daar ga ik helemaal op aan, hè? Want in mijn programma Rani Kikahani, stellen we zoveel mogelijk vrouwen in hun verhalen, hè, zetten we ook in het licht. En als u dan zegt van, ja, dit een van het project is, een van de doelstellingen is, hè, om vrouwelijke ondernemers ook centraal te stellen, meisjes, kinderen en ons erfgoed ook te promoten. En wat ik zo mooi vind is dat u zegt van, ja, ook vrouwen die het minder hebben. En hebben dus die 2 mei ook een moeder-dochterdag of in ieder geval

0: idee, hè?
1: Ja, dat is het eigenlijk, hè? Om mensen, ik word ook geïnspireerd door mijn omgeving. En dan heb je de drive ook gewoon door te gaan, hè?
0: Ja, ja.
1: Want we doen het niet alleen, hè? Het is altijd, op de juiste moment kom je dan de juiste mensen tegen.
0: Ja.
1: En die helpen weer een handje verder. En dat is zo fijn, hè?
0: Ja, en ook de kleine dingen, hè? Het hoeft niet groot. Ja. Maar u zegt ook, we hebben daar een initiatief. En het hoeft allemaal niet zo groot te zijn, maar toch zo'n groot impact maken.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Dat mensen zich gelukkig kunnen voelen en dat ze ook het gevoel hebben dat ze erbij horen.
0: Ja.
1: En niet daarom in Nikeri zijn we heel laagdrempelig ook bezig. Dat we gewoon iedereen hoort erbij. Hè? Dus en het is niet ook alleen voor hun bestaan, hoor. Het is voor alle culturen staan we open.
0: En uw event, hè, in Nederland, dat is onder, zeg maar, dat is dus in Koog aan de Zaan. En mijn vraag is, heel vaak zijn dit soort events in Rotterdam, Den Haag en Utrecht, weet je, Amsterdam.
1: Hoofdsteden.
0: Ja, precies, hè, al die randsteden. En ik vind het wel heel bijzonder dat er ruimte is, ergens anders. Hoe komt dat dan, dat u dat daar wilde gaan houden?
1: Ja,
0: want het is ook een mooi gebied.
1: Ja, in eerste instantie, ik woon al vanaf de jaren 90 in Zaanstreek. Dus ik vind waar je woont, hè, dat is fijn als je een bijdrage kan leveren.
0: Mm-hmm.
1: En afgezien daarvan, Zaanstad heeft zulke mooie plekjes. Een van de plekken is dan de Zaanse Schans.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht van, we gaan het gewoon hier starten. En het is fijn toch als het cultuur verspreid in Nederland is. We hoeven niet iedere keer naar Den Haag of Rotterdam.
0: Yeah.
1: Het klopt dat de meesten bestaan in die kant wonen, maar de Sari Wokkenten, het is voor iedereen. Het is niet alleen voor Hindustanen, maar het is voor alle culturen.
0: Yeah.
1: En daarom dacht ik van, waarom niet aan de andere kant dan?
0: Ja.
1: En al de Hindustanen van Den Haag komen dan één keer per jaar naar Zaanstreek om de mooie Zaanse Schans te bezoeken.
0: Ja, dus het is eigenlijk win-win wat u zegt, hè?
1: Ja.
0: En het is inderdaad, ik heb de foto's mogen zien. En de foto's zijn prachtig. En, hè, met alle met bruggetjes en water en huisjes. Dus het ziet er inderdaad een hele mooie manier om uw stad ook op deze manier te promoten, hoor ik.
1: Ja, dus dat is het. De stad, het cultuur. Ja, het is ook een uitstapje. Hè? Ja. Voor vele mensen is het misschien een afstand. Maar goed, als je je voorbereidt van tevoren, dan is die ene dag. Dat moet kunnen.
0: Ja, en je gaat vaak met elkaar. Hè? Je spreekt met elkaar af en dan ga je met elkaar. Dan is het inderdaad minder heftig.
1: Ja. En het is altijd leuk. De mogelijkheid is er ook om die saris en zo met elkaar te draperen. Dus het is gewoon een mooie dag onderling.
0: Ja, precies. En het is de Indian Light Foundation. Hoe is deze erbij betrokken?
1: Sorry? De
0: Indian Light Foundation?
1: Ja.
0: Ja, want het wordt georganiseerd, toch?
1: Ja, door Indian Light Foundation.
0: En
1: ja,
0: hoe
1: klopt.
0: Is dit gelinkt met u?
1: Ja, ik ben de oprichter van de Indian Light Foundation.
0: Ja, en vanuit die hoedanigheid doet u dit, hè?
1: Ja, klopt.
0: Mooi.
1: Ja, maar goed, ik doe het met anderen. Ik ben het initiatiefnemer en oprichter van Stichting Light Foundation. Maar ik doe het wel samen met mijn bestuur en aantal vrijwilligers.
0: Ja, en u vertelde, hè, dat dit event is al voor de derde keer. Hoe is het ontvangen? Hoe is het ervaren door de mensen die meededen? Maar ook de mensen in de regio. Wat vonden ze ervan?
1: Ja, fijn. Want ik heb wel ook niet Hindustaanse mensen gehad die hebben deelgenomen. En wat ik zei, het moet een beetje bekendheid krijgen. Dus het wordt wel goed ontvangen, hoor.
0: Ja.
1: Mensen zijn ook heel enthousiast en vinden het wel interessant. Dus ik moet zeggen, de publiciteit vorig jaar was goed en dit jaar gaat ook wel goed.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, qua aantal zeg ik niet dat het er is wat ik wil, maar maar dat gaat te

0: langzaam wel groeien, denk ik.
1: Ja. Ja, en u vertelde, hè, het is meteen een event waar echt verschillende culturen bij elkaar mogen komen. En in ieder geval met sari, hè, en u had het over het draperen en met elkaar wandelen. Wie doen er allemaal mee? En kan iedereen zich aanmelden hiervoor?
0: Ja, natuurlijk. Het is laagdrempelig. Vrouwen van alle culturen, kinderen kunnen meedoen, mannen kunnen ook meedoen. Ik zie mannen misschien niet in een sari, maar ik heb zelf onze broeder Rayman heb ik een keer gehad in een kurta. Dus,
1: ik wilde net vragen, wat had hij aan?
0: Hij had een kurta aan. Ja. Dus mannen zijn ook welkom om de vrouwen te supporten. En er komen ook wel vrouwen die niet meelopen. Ja. Maar dan blijven ze rustig bij het restaurant gewoon zitten.
1: Ja.
0: Het is een buitengebeuren en in de tuin daar bij restaurant Kathmandu.
1: Mm-hmm.
0: Die zijn heel gastvrijheid. We worden daar ontvangen. Er is binnen. Als je wil verkleden en buiten kun je zitten. Dus ga je meewandelen, dan loop je mee. Wil je gewoon daar blijven zitten, wat drinken, dan is dat mogelijk.
1: Ja. Ja, geweldig. En de luisteraars, u zegt inderdaad, hè, als ze willen participeren, kunnen ze zich gewoon aanmelden. En zijn er ook andere organisaties waarmee u samenwerkt? Hè? Want u vertelde net, hè, Indian Light Foundation, die organiseert dit. Doet hij dat soms samen met, hoe is dat afgelopen jaren gegaan?
0: Ja, ik heb met plaatselijke organisaties en ik zoek ook aansluiting buiten Zaanstreek, hè? Dus, als ik van deze editie hoor ik wel een aantal vrouwenorganisaties die willen aansluiten.
1: Mm-hmm.
0: Dus echt als organisatie.
1: Mooi.
0: Dus dat geef ik alleen maar toe.
1: Ja. Ja.
0: Omdat het ook op landelijk niveau is, is het wel fijn als er ook organisaties, vrouwenorganisaties of stichtingen, als ze aansluiten, is alleen maar goed. En uiteindelijk doe ik het niet voor mezelf, maar gewoon om het erfgoed te behouden, om te promoten. En hoe mooi is het als we zo draagvlak kunnen creëren dat dit event voort kan gaan.
1: Ja. Ja. En dan betekent het ook, hè, dat wij met z'n allen moeten delen en blijven delen. En u had het over landelijk, dat wij zoveel mogelijk van alle streken en hoeken van het land mensen en richting Zaanstreek proberen te krijgen.
0: Ja, ja. Hoe mooi is dat niet? En we zijn nu begonnen. Ik weet het ook niet hoe het kan uitpakken, stel als we groter worden, maar nu is het idee gewoon bij Kathmandu te starten, naar de Zaanse Schans.
1: Mm-hmm.
0: En wie weet, als we met andere organisaties praten, als het even kan, dan zouden we het gewoon in Zaanstreek willen houden. Mm-hmm. Dan, wat ik al eerder aangaf, hè, dan is het een beetje verspreid overal dat er wat gebeurt.
1: Yeah.
0: Maar misschien qua locatie, als het niet haalbaar is, als we groter worden, dan zouden we in Zaanstreek een andere plekje moeten zoeken.
1: Ik vind het wel bijzonder, want ik hoor daar een hele mooie droom. Klopt het?
0: Ja.
1: Want u had het over de aantallen. Zijn nog niet waar u van droomt. Maar ook de plek. Hè, het mag wat meer verspreiden. Is dat uw droom? En in de toekomst wat u zou willen?
0: Ja, dat het echt een begrip mag gaan worden. En vooral de sari. Hè. Ik was 16, had ik ooit met een zo'n Diwali-verkiezing meegedaan en dat viel ik ook in de prijs. En vanaf 10 ben ik zo trots op onze sari.
1: Ja.
0: En hoe mooi is het niet als dit een succes mag worden.
1: Ja, dat wij ook de sari, onze sari dus blijven eren, eigenlijk hoor ik je zeggen.
0: Ja.
1: Die mag ook meer gezien worden.
0: Ja, en het is gewoon een elegant kledingstuk. On stitch, niet op maat. Iedereen past erin.
1: Mm-hmm.
0: En het enige is de kunst om het even te draperen.
1: Mm-hmm.
0: En als je dat weet, dan kan je ermee dansen. Je kan ermee wandelen.
1: Yeah.
0: Hè? Dus nu ook. Ik hoorde geluiden dat iemand in een dhoti-vorm dit keer de sari zal aandoen. En met gimpen eronder.
1: Oké. Okay.
0: Nou, Ja.
1: Ja, dat kan ook, hè. En was dat vorig jaar ook zo, dat mensen in een sari rondliepen en geen padronnen?
0: Ja, ik ook. Ik heb ook nog geen padronnen, hoor. Dus leuk. Dus dat is...
1: Dus eigenlijk, maar is het ook een hele nieuwe mode, zou het kunnen worden, hoor ik u zeggen.
0: Het is als je eigenlijk misschien heel ouderwets, dan zou je denken, nee, een sari moet je met een mooie slipperschoen of zo. Mm-hmm. Maar tegenwoordig kan dat wel. En nu met de sari Wokkenten helemaal.
1: Ja.
0: Dan voel je je gewoon vrij om te wandelen. Ja. En het is 5 kilometer, dat valt wel mee, hoor.
1: Zeker.
0: Het is niet echt aanpoten, maar we lopen gewoon relaxed. Dus mensen die echt hard lopen, die hebben er misschien wel moeite mee. Mm. Maar het gaat erom om de elegantie van de sari ook. En ja, dat je heel bewust loopt de sari.
1: Ja, en hoe start inderdaad bij restaurant Kathmandu. Komen er ook echt mensen er naartoe om te kijken, om een beeld te hebben?
0: Ja, mensen komen. Als mensen die vorig jaar hadden we ook, hoor, dat mensen die wisten dat het zou plaatsvinden. Ja, dan heb je toeschouwers, hoor. Die gaan ons ook toejuichen van, oh ja, we gaan die oversteken. En dan komen ze kijken wat voor muziek het is. Nee, zeker.
1: Wat heerlijk.
0: Zeker, hoor. Mensen zijn wel echt nieuwsgierig. En natuurlijk in plaatselijke krant en media, dat verschijnt het ook.
1: Ja.
0: Dus mensen houden het wel in de gaten.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, de warmte en energie waarmee u dat vertelt, denk ik, oh, ik heb er helemaal zin in om dat ook te zien. En ik kan me zo voorstellen dat als de luisteraars dat horen, dat die ook denken van, oh, maar ik wil dit ook wel meemaken. Ja. En wat een mooi uitje is het. En het is 28 juni en dan is het ook tegen die tijd, hopen we, hè, dat ook heel, ja, dat het in ieder geval zonnige, mooie, prachtig weer is. En dan is het nog beter, hè?
0: Ja. Dus reden genoeg dan om van heinde en verre te komen, toch? Omdat het geen winter weer is.
1: Ja, zeker. Dan hebben we geen reden om thuis te blijven. Wat verwacht u van de luisteraars?
0: Nou, de luisteraars, ik zou vragen om het voor te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En gewoon komen kijken hoe het is. En ons ondersteunen dat dit groter mag worden.
1: Ja, zeker.
0: En, ja, mee.
1: Ja, sorry, wat wilde u zeggen?
0: Ja, dat ze komen en gewoon meelopen. En iedereen neemt toch bepaald energie ook mee. Hè? Dat het heel leuk mag worden. Dus dat zeker van harte.
1: Ja.
0: Enthousiaste mensen. En kom, loop mee met ons.
1: Ja, en het is gewoon ook nog eens... het is gewoon prachtig dat wij ons eigen kledingstuk... Hè, en, wat onze voormoeders en voorouders hebben meegenomen uit India... dat wij die gewoon... blijven dragen en voordragen. Ja,
0: dus mensen, mocht het zijn als er mensen zijn die geen sari hebben. Mm. We hebben altijd een stapeltje sari nemen we mee.
1: Oh, dat is ook interessant.
0: Maar dan moeten ze wel van tevoren even aangeven.
1: Ja.
0: Dan mogen ze een leen, ze hebben ze die dag een leensari.
1: Ach, ja. Ja. En die mogen ze naderhand weer teruggeven.
0: Ja. En het is inderdaad wat je zegt. Hè? We moeten het cultuur echt heel serieus en van harte met heel veel liefde uitdragen. En dan geloof ik ook dat het mooi zal aanslaan.
1: Laten we hopen dat het in ieder geval dan het Zaanstreek kleurt met alle kleuren.
0: Ja.
1: En dat het ook nog met onze prachtige Indiaanse kleding.
0: Ja, ik moet zeggen inderdaad, nu maak ik de mensen hier wel een beetje gek, hè, met al die kleuren.
1: Ja.
0: En ze zien foto's van vorig jaar ook. Dus het is wel trots. Ik voel me wel heel erg trots, hoor. Dat ik het cultuur met het cultuur zo ben opgegroeid en dat ik het zo samen mag uitdragen.
1: Precies, ja. En dat, ik vroeg me af, heeft u nog een boodschap voor de luisteraars? Want ik heb gezegd, u heeft aangegeven, hebben we nog iets nog niet geraakt?
0: Nou ja, ik zou zeggen onze website. Hè? Ze kunnen onze website, als het goed is, waar. Een beetje bezig met wat aanpassingen. Ik weet niet of het ondertussen is gezet. Kunnen ze gewoon onze website raadplegen?
1: Ik zag www.indianlightfoundation.org.
0: Ja. Daar kunnen ze. Dus daar kunnen ze alle gegevens zijn. Ja. Daar.
1: En aanmelden. En
0: ja, lukt het niet met de aanmelding, kunnen ze altijd even bellen via de contactgegevens op de website.
1: Ja, precies. Oh, dat is heel fijn. Dat is inderdaad heel fijn. En dan, is het één kleur een rijk geheel op de gimpen, in de sari of de kurta's of wat iedereen heeft in onze Indiase klededracht. En dan gaan we een saanstreek heel mooi kleuren.
0: Ja, zeker. Dus bij deze, hè, het oproep aan alle luisteraars nogmaals. Zeg het voort. En ik hoop Den Haag, Rotterdam, Utrecht, iedereen te verwelkomen.
1: Uit alle hoeken. Ja, zeker. Uit alle hoeken.
0: Ja. En als er ook organisaties zijn, hè, dus die zijn ook van harte welkom. Of ze kunnen gewoon apart even contact opnemen.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze gewoon apart contact opnemen. En dan als organisatie misschien in een heel prachtig tenue verschijnen.
0: Ja.
1: Ja, dat klinkt echt heel mooi. Want als het goed is, en ik hoop dat wij dat ook mogen doen, is dat wij ook met onze eigen organisaties die kant op kunnen komen. En dan in onze eigen tenue ook mogen wandelen.
0: Ja.
1: Dus dat is toch prachtig. Ja.
0: Ja.
1: Dat we op die manier dus eigenlijk ook...
0: Ik
1: zou dat ook een stukje cultuur kunnen uitdragen op die manier. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, en ik ben ontzettend enthousiast, heel blij. En om dit gesprek met u gevoerd te hebben. Dus ik wil u heel erg hartelijk bedanken, mevrouw Hanuman, voor dit mooi gesprek. Namens Radio Vagon, namens al de luisteraars en ook namens mij. Ontzettend dank dat u in de uitzending wilde vertellen hierover.
0: Ja.
1: Het is een prachtig doel wat u met uw organisatie nastreeft. En als ik u hoor, hè, dat u hoe u bezig bent in India, in Amlapuram en in Nikeri en in Nederland, dan denk ik, wat mooi dat u dit ook uitdraagt. Ook niet alleen, hè, een erfgoed, maar ook een steuntje in de rug van de meisjes. Maar ook in het kader van een vrouwelijk ondernemerschap, dat u dat ook toejuicht en ook helpt.
0: Ja. Dus het is een walk, maar het is ook verbinden, ontmoeten, maar het is ook een goed doel.
1: Ja, en voor de Nederlandse vrouwen is het een meet and greet en heerlijk socializen en elkaar ontmoeten ook.
0: Maar ik wil bij deze jullie ook heel hartelijk bedanken dat ik de mogelijkheid heb gehad om mijn zegje te doen.
1: Mm-hmm.
0: En alle luisteraars wil ik ook bedanken. En dank voor de fijn gesprek. En ik hoop jullie ook te mogen begroeten de 28e.
1: Zeker. Dank je wel.
0: Oké. Dag hoor. Dag.
1: Dag.
0: Dag. Dag. Dag. Dag hoor.
1: Dag.

0: Rahon, Hindustani Radio.
1: अधिकतर कंतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtig lied, hè? Ik ben echt dol op dit nummer, zeg ik heel eerlijk.

0: heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Nieuw.
4: DAB Plus Radio. Sunate hai saaf aur spasht awaaz. Digital audio broadcasting ki raaz. Aap bhi le DAB Plus Radio aur dur dur tak desh ke kone kone mein sune. Vahon Hindustani Radio ki vaani. Digital audio broadcasting. Akash Bani.

0: Den Haag.
1: रविवार की शाम है और दो मिनट हो गया है 6:00। दोस्तों सुन वालो, जॉनी भाई और संजय जो यहाँ स्टूडियो में उपस्थित है तो कुछ ना कुछ होते होंगे।
2: En het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hare kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-65-22-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-65-22-47.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hare kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652-2747.

Miss Indian Beauty Pageant 2026. Zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond vol glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Pageant is de officiële Nederlandse partner en selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Een van de grootste internationale Miss-verkiezingen ter wereld voor de Indiaanse diaspora. Met deelnemers uit landen van over de hele wereld. Deze spectaculaire finale strijden finalisten in de categorieën teen Miss en Missers of de felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale te verdedigen, vertegenwoordigen op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om 1500 uur tot 21 uur in Oostvaarden College in Almere. Verwacht een avond vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor jong en oud. Koop je ticket bij mibb.nl tickets. Miss Indian Beauty Peggy 2026. Waar schoonheid, talent, cultuur en samenkomen.

Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachte avond vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.

Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en Velbegeerd. Miss en Mister en Velbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaardend College in Almere. Verwachte avond vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was gewoon het talent. Cultuur en samenkomen.

0: Rahon Hindustani Radio.
1: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaat.

0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

En beste luisteraars, dit was niemand anders dan Lieve Hugo. En na Lieve Hugo gaan we naar Iwan Esseboom Watra in Mi Kousu. Oh, is een Guido, hey Suriname, mee hit song titels toe. Laten we dit even nog een keer gaan horen.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07537523247। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie woensdagmiddag van 27 mei 2026. Het weer is mooi buiten en hier, ik neem aan zowel hier als in Den Haag. Hier is het nieuwsoverzicht en dat begin ik bij wijze van uitzondering vandaag met een voetbalbericht. Bondscoach Ronald Koeman heeft namelijk de 26 spelers bekendgemaakt die meegaan naar het WK. Hier komen de namen. 3 keepers. Mark Vlekken van Bayer Leverkusen, Robin Roes van Sunderland en Bart Verbruggen van Brighton & Love Albion. De verdedigers: Nathan Ake van Manchester City, Denzel Dumfries van Internationale, Virgil van Dijk van Liverpool, Jorel Hato van Chelsea, Jan-Paul van Hekken van Brighton & Hove Albion, Jurrien Timber van Arsenal en Mickey van der Ven van Tottenham Hotspur. De middenvelders: Ryan Gravenberg van Liverpool, Frenkie de Jong van Barcelona, Justin Kluivert van Bournemouth, Teun Koopmeiners van Juventus, Tiliani Treinders van Manchester, Maarten de Roon van Atalanta, Guus Til van PSV, Quinten Timber van Olympique Marseille en Mats Wiever van Brighton & Hove Albion. De aanvallers: Brian Brobby van Sunderland, Memphis Depay van Corinthians, Brazilië, Cody Gakpo van Liverpool, Noah Lang van Galatasaray, Daniel Malen van AS Roma, Crescencio Sommerfield van West Ham United en Walt Weghorst van Ajax. Dit waren de 26 door bondscoach Koeman geselecteerde spelers voor het aankomende WK in Mexico, Canada en Amerika. Tot zover een sportbericht.

Maya heeft dossiers DNA-leden en zegt meer dan de helft van ze moet worden opgesloten. Zo, dat is mooi, Saya. Wie ben jij, Saya, om dat te zeggen? Dat vraag ik me eigen af. Maar oké, hier is het bericht. Indien oud-Bisa minister Brontë Somaharjo strafrechtelijk moet worden vervolgd, dan vindt de Haitiaanse ondernemer Jean Saya Mixon dat ook meer dan de helft van de leden van de Nationale Assemblée in Suriname, DNA, moet worden opgesloten. Allemaal heb je een dossier. Vroeger zat ik niet in het systeem, maar nu belanden een heleboel dossiers in mijn handen. Van mensen die ik niet eens had verwacht. Dus allemaal, u 99% voeding parlementariërs of strotto. Ministers ook toe, zei Saya in een interview op Sign in TV. De voormalige sponsor van de VAP, die nu justitieminister Harish Monat adviseert, vindt bovendien dat de zaak tegen Somaharjo te zwaarwichtig naar buiten wordt gebracht, terwijl de zaken waarvan hij, Somaharjo, wordt beschuldigd, niet zo zwaarwichtig zijn, zoals dat wel het geval is bij andere ex-bewindslieden tegen wie er nog geen in staat van beschuldiging stelling is gevraagd. Als voorbeeld haalt hij het misbruiken van overheidsmiddelen en dienstvoertuigen aan. Volgens hem, Saya, worden lanti-pickups door bijna iedereen gebruikt. Ook hij zou dat doen indien hij er eentje ter beschikking zou hebben. Saya verwacht daarom niet dat het parlement Somaharjo, Riyad Noor Mohamed en Gilmore Hoefdraad in staat van beschuldiging zal stellen. Volgens Saya is het over het algemeen niet mogelijk om iets te vinden om mensen te bezwaren. Zodra iemand iets tegen iemand wil hebben, dan wordt er automatisch iets gecreëerd. Vorige week zei de ondernemer nog dat terwijl hij als dubieus figuur door NDP'ers werd bestempeld en een dossier over een huidige NDP-minister bij het Openbaar Ministerie ligt, volgens Saya gaat het om handelingen die deze persoon tijdens een eerdere regeerperiode heeft gepleegd. Hij, Saya, is er 1000000% van overtuigd dat deze bewindsman zal worden opgesloten. Hoewel hij zal worden opgesloten. Hoewel hij, even kijken. Hoewel, als, even kijken hoor, ik kan het niet vinden. Volgens Saya. Kom op, computer, niet zo lastig. Hoewel hij geen naam wens te noemen, stelde hij wel dat het om iemand gaat die dicht bij president Jennifer Simons staat. Tot zover een bericht uit waterkan.net.

chauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof. Ja. Het Hof. Het DB werd op woensdag 20 mei aangehouden. Nee. Even kijken hoor, het loopt een beetje vervelend met dit systeem die ik op het ogenblik hanteer. De titel van het bericht luidt: Hof wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof van Justitie in Suriname heeft maandag het beroep van de 53-jarige buschauffeur DB afgewezen. Dat bevestigt zijn advocaat Chandra Algu. Daarmee blijft de eerdere beslissing waarbij de aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte rechtmatig werden verklaard volledig in stand. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden nadat hij een kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a van het wetboek van strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadzaal hoge beroep in tegen de beschikking van rechtercommissaris Roy Elgin van 22 mei 2026. De verdediging voerde onder meer aan dat het bevel tot inverzekeringstelling niet tijdig en niet volgens de wettelijke vereisten zouden zijn uitgereikt. Ook zou sprake zijn van schending van formele termijnen uit het wetboek van strafvordering. Volgens de raadsvrouw kunnen organisatorische problemen bij de politie niet als overmacht worden aangemerkt en zou daardoor sprake zijn van onrechtmatige vrijheidsbeneming. Daarnaast stelde de verdediging dat er onvoldoende rechtsgrond en motivering was voor het oordeel dat de inverzekeringstelling rechtmatig was. De rechtercommissaris erkende weliswaar dat er formele fouten zijn gemaakt en dat in strijd met de wet is gehandeld, maar wees het verzoek tot inverzekeringstelling toch af. Het Openbaar Ministerie stelde zich op het standpunt dat sprake was van een overmachtssituatie. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven. Volgens de verdediging is de man schoolbuschauffeur en vervoerde hij het betrokken kind al ongeveer 3 jaar. Tussen haar cliënt en het kind zou sprake zijn van een vertrouwensband waarbij hij het kind spelenderwijze zou hebben aangeraakt en gekieteld. Op de beschikbare camerabeelden zou volgens de verdediging te zien zijn dat het kind schaterlacht. Ook waren er andere kinderen in de bus aanwezig. Volgens de raadsvrouw kan uit de omstandigheden niet worden afgeleid dat DB de intentie had om het kind kwaad te doen of ontucht te plegen in aanwezigheid van een bus vol schoolkinderen. Na de aangifte werd de verdachte dinsdagavond door de Surinaamse politie opgespoord. Uiteindelijk heeft zijn broer hem overgedragen aan de politie van Lelydorp, waar hij zich rond 2 uur 's nachts meldde. Het Hof ging niet mee in de argumenten van de verdediging en zag geen aanleiding om in te grijpen in de beslissing van de rechtercommissaris. Het Hof achtte de aanhouding rechtmatig en vulde de gronden van de beschikking van de rechtercommissaris aan. Daarmee blijft DB voorlopig in verzekering in afwachting van het verdere onderzoek in de strafzaak. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

18-jarige man steekt jongere broer met Stanley mes na ruzie over bromfiets. De 18-jarige Guno A. is maandagavond door de politie in Suriname aangehouden nadat hij zijn jongere broer, de 17-jarige D.A., tijdens een uit de hand gelopen ruzie met een scherp voorwerp in de rug zou hebben gestoken. De politie kreeg maandagavond een melding van een vechtpartij aan de Kariweg in Suriname. Toen de wetsdienaren ter plaatse kwamen, troffen zij een meester aan. Omstanders verklaarden dat de twee broers met elkaar in gevecht waren geraakt. Volgens D.A. bevond hij zich in de woonkamer toen hij hoorde dat zijn broer van plan was zijn bromfiets te verkopen. Omdat Guno volgens hem vaker afwijkend gedrag vertoont, sprak hij hem daarop aan om te voorkomen dat de bromfiets verkocht zou worden. Het gesprek mondde uit in een woordenwisseling waarna de situatie escaleerde tot een gevecht. Het slachtoffer verklaarde dat hij zijn broer enkele vuistslagen in het gezicht gaf. Tijdens een schermutseling zou Guno vervolgens een Stanley mes uit zijn broekzak hebben gehaald en hem daarmee in de rug hebben gestoken. Toen D.A. merkte dat er bloed uit zijn rug zijpelde, rende hij naar buiten en vernielde hij uit woede de bromfiets van zijn broer. Daarna schakelde hij de politie in. Het slachtoffer wees de politie de verdachte aan, waarna Guno ter plaatse werd aangehouden. Bij een korte ondervraging bekende hij tegenover de politie dat hij zijn broer met een mes had gestoken. Volgens Guno zou hij vaker door zijn broer zijn mishandeld en kreeg hij maandag opnieuw enkele vuistslagen in het gezicht. Ook verklaarde hij dat zijn bromfiets door het slachtoffer was vernield. Het Stanley mes is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. D.A. liep een steekverwonding van ongeveer 15 centimeter op in zijn rug en verklaarde daarnaast over pijn aan zijn hele lichaam. Klaagde daarna van pijn over zijn hele lichaam. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Guno in verzekering gesteld. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan Trinidadiaanse consultant. De Caribbean Court of Justice, CCJ, heeft Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan de in Trinidad gevestigde politieke analist en consultant Derek Ramsamouche. De zaak draait om zijn arrestatie en detentie in Suriname tussen oktober 2020 en september 2022 in het onderzoek naar onrechtmatigheden bij de Surinaamse postspaarbank SPSB. Volgens Ramsamouche zou hij in 2020 opdrachten voor toenmalig president Boutsen hebben uitgevoerd. Het zou gaan om werkzaamheden van Ramsamouche die volgens zijn vrouw zijn verricht voor de Nationale Democratische Partij NDP. De betaling daarvoor zou echter zijn gedaan door de SBB en SPSB en niet door de NDP. Het bericht gaat verder. Volgens Ramsamouche zijn bij zijn aanhouding en detentie rechten geschonden die voortvloeien uit het herziene verdrag van Chaguaramas. De CCJ, Court of Caribbean Justice, gaf hem daarin gelijk en oordeelde dat onderdelen van de Surinaamse strafprocedure niet voldoen aan minimale mensenrechtennormen binnen het gemeenschapsrecht. Centraal stond de toegang tot juridische bijstand tijdens de onderzoeksfase van een strafzaak. Volgens de CCJ kon artikel 40 van het Surinaamse wetboek van strafvordering die toegang te ver gaan beperken zonder voldoende waarborgen voor de rechten van een verdachte. De hoogste Caribische rechtbank maakte duidelijk dat een lidstaat zich niet zomaar kan verschuilen achter nationale regels wanneer die botsen met fundamentele verdragsrechten. Ramsamouche hoefde volgens de CCJ bovendien niet aan te tonen dat hij vanwege zijn nationaliteit anders was behandeld. Het ging om de vraag of de procedure zelf in strijd was met verdragsverplichtingen. Met de uitspraak kreeg Ramsamouche niet alleen een schadevergoeding, maar kreeg Suriname ook een gevoelige juridische tik op de vingers over de manier waarop verdachten toegang krijgen tot rechtsbijstand tijdens strafrechtelijk onderzoek. Tot zover een bericht uit de Waterkant.

minister B zegt, we gaan Fico op de operatietafel moeten zetten. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken, BISA, moet het functie-informatiesysteem van de overheid, FISO, de bezorgingsreeks van ambtenaren op de operatietafel. Nu al zijn 10 beroepsgroepen uit FISO. We hebben gisteren zaterdag een presentatie gehouden voor de bonden over de status van de FISO nu. We gaan FISO op de operatietafel moeten zetten, want het is een totale ontwrichting. Er is geen balans meer en dat maakt het ook allemaal moeilijk voor de overheid om te onderhandelen met bonden, zei B in het programma Wel Ingericht te Klingen op ABC Radio. Volgens de bewindsman was de formatiestaat van de afdeling bij de overheid ook opgenomen in FISO. In de praktijk is alles nu kapotgeslagen. Aan de andere kant hebben diverse vakbonden geprobeerd het maximale binnen te halen voor hun specifieke doelgroepen en die zijn ook gehonoreerd. Hierdoor is er uiteindelijk een totale scheefgroei ontstaan. Ten aanzien van de loononderhandelingen voor verbetering van de financiële positie van de bureauambtenaren stelde B dat er hierover financiële info is geschaft aan de vakbonden. Bij de presentatie afgelopen zaterdag was ook het ministerie van Financiën en Planning aanwezig om de financiële positie van de overheid te delen met de vakbeweging. De belastingverlichting is ook onderdeel van dit pakket, zodat ze weten wat de mogelijkheden zijn om een gebalanceerd wensenpakket in te dienen. Dus wij komen van de week bijeen als presidentiële werkgroep om daarover te praten en dan komen we weer met de bonden aan tafel. Aldus de minister in een gesprek met ABC Wel Ingelichte Kringen van afgelopen zondag. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken moet het functie dat hebben we. Oké, tot zover. Een bericht uit Waterkant.net.

zegt 500.000 US dollars. Ja, u hoort het goed. 500.000 US dollars voor WK-rechten terwijl de begroting nog niet is goedgekeurd. 500.000. VAP-assembleelid Mahinder Joggi heeft dinsdag tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee vragen gesteld over de aankoop van uitzendrechten voor het WK-voetbal dat in de maand juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Joggi zou de regering hiervoor ongeveer 500.000 US dollars hebben uitgegeven voor de Surinaamse televisiestichting STVS. Joggi stelde dat er nog geen begroting is behandeld en goedgekeurd, dat volgens hem wel gelden worden uitgegeven. Hij verwees daarbij naar informatie die hij heeft ontvangen over de aankoop van de WK-rechten. Volgens het assembleelid moet STVS de uitzendingen verzorgen. Joggi gaf aan te begrijpen dat met de aankoop van de rechten een bedrag van ongeveer 500.000 US dollars gemoeid is. De Surinaamse televisiestichting heeft de licentierechten verkregen voor de uitzending van de FIFA World Cup 2026. STVS benadrukte eerder dat de uitzendrechten zijn verkregen binnen de officiële rechtenstructuur van de FIFA. Volgens een verklaring van FIFA van 16 april 2026 is de Wereldvoetbalbond exclusief bevoegd voor de organisatie van het toernooi en het beheer van de wereldwijde mediaproductierechten. Het VAP-assembleelid vroeg de regering en minister van Financiën en Planning om duidelijkheid over de kwestie. Hij wilde onder meer weten wat de redenen en oorzaken zijn geweest voor de aankoop van de uitzendrechten en op welke manier het geïnvesteerde bedrag zal worden terugverdiend. Daarnaast vroeg Joggi of er geen particuliere bedrijven geïnteresseerd waren om die uitzendrechten op zich te nemen. Hij riep de regering op om alle relevante informatie hierover aan de Nationale Assemblee te verstrekken. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Minister Bazaron ontheft directeur ondernemerschap Matura uit functie. Minister Andrew Bazaron van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ESOTI, heeft directeur ondernemerschap Karishma Matura uit haar functie ontheven. Dat meldt ABC Radio. Matura was onder het vorige kabinet aangesteld als directeur ondernemerschap op het ministerie van EZ. Ze bekleedde de functie onder toenmalig EZ-minister Reshma Kuldeep Singh. Tijdens de overdag van het ministerie aan Bazaron in juli 2025 trad Matura namens de directie op als woordvoerder van het ministerie. Daarbij sprak zij een dankwoord uit aan de vertrekkende minister Kuldeep Singh en verwelkomde zij Bazaron als nieuwe bewindsman. De reden voor de ontheffing is vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook over een mogelijke opvolger is nog niets naar buiten gebracht. De beslissing valt op omdat Bazaron zich sinds zijn aantreden juist terughoudend opstelde tegenover het vervangen van functionarissen die hij op het ministerie aantrof. Volgens ABC had de minister ondanks politieke druk aanvankelijk ervoor gekozen om verder te werken met de bestaande leiding binnen het apparaat. Matura werd de afgelopen periode regelmatig genoemd in officiële communicatie van ESOTI, onder meer bij trainingen voor ondernemerschap en initiatieven gericht op financiering en innovatie voor ondernemers. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

KLM-toestellen uit Suriname maakt tussenlanding in Cayenne voor brandstoftekort. Een toestel van de KLM heeft dinsdag gisteren dus een onverwachte tussenlanding moeten maken in Frans-Guyana vanwege een brandstofprobleem op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname. Dat meldt de luchtvaartnieuwssite Up in Sky. Het gaat om een Boeing 777-300ER met registratie PHBVI, die rond 16:30 middags lokale tijd vertrok vanuit Paramaribo. In plaats van koers te zetten richting het noorden, vloog het toestel eerst in oostelijke richting naar Cayenne. Volgens informatie die aan passagiers werd verstrekt, was er onvoldoende brandstof beschikbaar op luchthaven Sanderij, waardoor een tussenlanding noodzakelijk werd. De afstand tussen Paramaribo en Cayenne bedraagt minder dan 400 kilometer. KLM bood reizigers excuses aan voor het ongemak en erkende dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitende vluchten en verdere reisplannen van passagiers. Ondertussen ontstond ook onduidelijkheid over de status van daaropvolgende KLM-vluchten vanuit Suriname. Gegevens van online platform Flight Radar 24 wekten de indruk dat vluchten op woensdag 27 mei dus vandaag en donderdag 28 mei dus morgen zouden zijn geannuleerd. Een woordvoerder van KLM ontkende echter dat sprake was van annuleringen en sprak van een systeemfout. Passagiers zouden aanvankelijk foutieve meldingen hebben ontvangen, waarna later een rectificatie volgde. Het incident volgt op eerdere problemen rond de Surinaamse luchtvaartsector. Exact een maand geleden moest KLM-vlucht KL713 afkomstig uit Amsterdam uitwijken naar Trinidad en Tobago, nadat bleek dat geen luchtverkeersleiders aanwezig waren in de verkeerstoren op luchthaven Sanderij. Het toestel week toen uit naar Piarco International Airport in Porto Sveen, Trinidad. Volgens berichten was de verkeerstoren aanvankelijk onbezet tot 15:30 middags lokale tijd, waarna de sluiting later werd verlengd tot 22:30 s'avonds. Suriname kampt al geruime tijd met een tekort aan luchtverkeersleiders, wat regelmatig leidt tot beperkingen of tijdelijke sluitingen van het luchtruim en verstoringen van het internationale luchtverkeer. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Maar Tora ziet na een jaar nog niks anders gebeuren. Bijna een jaar na de verkiezingen, dat is eergisteren geweest, ja, 25 mei, is het VAP-assembleelid, ex-minister van Defensie, Krishna Mathura, nog geen wezenlijke veranderingen zoals die volgens haar tijdens de verkiezingscampagnes door regeringstoppers waren beloofd. Ook over het functioneren van de Nationale Assemblee is zij kritisch. In gesprek met TBN Prime Alert stelde Mathura dat het parlement volgens haar weinig werk heeft verzet. Zij wees erop dat tot nu toe slechts 6 wetten zijn behandeld. Dus er zijn meiverkiezingen geweest. Ik dacht dat jullie het kabinet werd samengesteld. En er zijn vanaf toen tot nu toe slechts 6 wetten behandeld. Voor een parlement vind ik dit weinig, aldus de politica. Volgens haar, Mathura, moet er beter worden gepland en gecommuniceerd met de fractieleiders. Ook zal het invoeren van vaste vergaderingen het parlementaire werk aanzienlijk vooruit kunnen helpen. Mathura verwijt de huidige regering daarnaast nepotisme, terwijl volgens haar tijdens de verkiezingen juist stevige kritiek werd geleverd op de vorige regering van Santokki vanwege hetzelfde probleem. Ze zouden het anders doen en anders veranderen, zegt zij. De politica betreurt het verder dat ervaren krachten volgens haar thuis worden gezet, waardoor de uitvoeringscapaciteit binnen de overheid afneemt. Volgens Mathura ontbreekt het de regering aan een duidelijke langetermijnvisie. Het is niet duidelijk waar het land over 10 jaar moet zijn, stelt zij. Daarnaast waarschuwt zij dat het ontbreken van continuïteit in beleid ervoor zorgt dat Suriname volgens haar onvoldoende vooruitgang boekt. Volgens Mathura speelt dat probleem al sinds de onafhankelijkheid. De VAP-politica zegt ook op economisch gebied weinig positieve ontwikkelingen te zien. Mathura stelt dat zij in het afgelopen jaar geen economische vooruitgang heeft waargenomen en dat de regering volgens haar ook onvoldoende stappen zet om verbetering te brengen. Verder uitte zij Mathura kritiek op de verschillende schandalen die zich volgens haar inmiddels hebben voorgedaan binnen het bestuur. Volgens Mathura worden zaken te veel ad hoc aangepakt. Daarom noemt zij de comptabiliteitswet belangrijk voor betere controle en financieel beheer binnen de overheid. Tot zover een bericht uit Suriname, her.

Idul Adha een oproep tot menselijkheid in moeilijke tijden. Woensdag 27 mei 2026, vandaag dus, viert de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname het heilige Idul Adha feest, wereldwijd bekend als het feest van het offer. Dit bijzondere religieuze moment herdenkt de ongekende gehoorzaamheid en toewijding aan de profeet Abraham, vrede zij met zijn naam, die bereid was alles op te offeren voor God. Maar Idul Adha gaat over veel meer dan rituelen alleen. Het feest draagt een krachtige boodschap voor de gehele mensheid. Juist in deze tijd waarin de wereld gebukt gaat onder oorlog, verdeeldheid, armoede, eenzaamheid en moreel verval. De Heilige Koran leert: voorwaar Allah gebiedt rechtvaardigheid, goed doen en vrijgevigheid jegens verwanten. Heilige Koran 16.91. Deze goddelijke boodschap roept mensen op om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Het offerfeest herinnert ons eraan dat ware grootheid schuilt in zelfopoffering, verdraagzaamheid en dienstbaarheid aan de samenleving. De heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen zijn met hem, zei: geen van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst dat hij voor zichzelf wenst. Vandaag, woensdag 27 mei, zien wij overal ter wereld conflicten ontstaan door egoïsme, machtswellust en gebrek aan mededogen. Mensen raken steeds vaker van elkaar verwijderd en verder ook, terwijl juist saamhorigheid het begrip noodzakelijk zijn om vrede te herstellen. Ook Suriname staat voor uitdagingen. Economische druk, sociale onzekerheid en toenemende spanningen raken vele gezinnen en gemeenschappen. In zulke tijden herinnert Idul Adha ons eraan dat solidariteit geen keuze is, maar een morele plicht. Een samenleving groeit niet door rijkdom alleen, maar door de kracht van haar menselijkheid. Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname benadrukt daarom het geloof, dat geloof een bron van vrede, liefde en verzoening behoort te zijn. De gemeenschap blijft zich inzetten voor interreligieuze harmonie, maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van de universele menselijke waarden. De stichter van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, vrede zij met hem, leerde dat ware aanbidding van God onmogelijk is zonder oprechte liefde voor zijn schepping. Mogen dit Idul Adha een moment zijn waarop wij niet alleen dieren offeren, maar ook onze trots, onze haat en onze onverschilligheid. Laat dit feest een nieuw begin zijn van compassie, rechtvaardigheid en nationale eenheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname wens alle burgers van Suriname een vredig, gezegend en liefdevol Idul Adha toe. Tot zover een bericht van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap uit Suriname in Suriname Herald.

rechter zet vraagtekens bij politieverklaring in drugszaak Stalker Ijver. De behandeling van een drugszaak rond de onderschepping van ongeveer 3 kilogram verdovende middelen bij de controlepost in Stalkert-Ijver heeft geleid tot opmerkelijke tegenstrijdigheden in verklaringen van politieambtenaren. Tijdens de rechtszitting werden meerdere agenten door de kantonrechter stevig ondervraagd over onduidelijkheden in het strafdossier en ontbrekende verklaringen. In de zaak staan de verdachten Orfeo Pino P. en Constant P. terecht. Ze werden op 18 december van het vorig jaar bij de controlepost aangehouden nadat politieambtenaren hun voertuig hadden gecontroleerd. Volgens de politie bevonden zich in het voertuig meerdere vuilniszakken met vuurwerk, waarin later ook drugs zouden zijn aangetroffen. Gevaarlijke dory. Vuilniszak met vuurwerk en drugs erbij. Tijdens de behandeling van de zaak bleek echter dat de verklaringen van de betrokken politieambtenaren niet met elkaar overeenkwamen. Zo verklaarde een agent dat er in totaal 13 vuilniszakken in het voertuig lagen, terwijl een andere politieambtenaar sprak van 15 zakken. In enkele vuilniszakken zouden bovendien dozen hebben gezeten waarin de drugs zouden zijn verstopt. Een van de politieambtenaren, aangeduid als S, verklaarde voor de rechter dat verdachte Pino hem zou hebben gevraagd om 2 zwarte vuilniszakken niet te controleren. Die verklaring leidde direct tot vragen van de kantonrechter. Toen Pino hiermee werd geconfronteerd, ontkende hij nadrukkelijk dat hij een dergelijk verzoek had gedaan. De rechter vroeg vervolgens aan de politieambtenaar waarom deze belangrijke verklaring nergens in een procesverbaal was opgenomen. De agent antwoordde daarop dat hij een collega had gevraagd om die verklaring vast te leggen. Op verzoek van de kantonrechter maakte de politieambtenaar bekend om welke collega het ging. Die collega bevond zich nog in de rechtszaal en werd direct met de verklaring geconfronteerd. De betreffende politieambtenaar verklaarde daarop dat hij de informatie wel had doorgegeven aan de Narcotica Brigade, beter bekend als Narco. Zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar konden die verklaring echter nergens in het dossier terugvinden. Tijdens een verder verhoor kwam agent S. deels terug op zijn eerdere verklaring. Hij gaf toen aan dat verdachte Pino wel het enkele vuilniszakken het kantoor van Stalkers Ijvers was binnengekomen lopen. Daarnaast verklaarde hij dat hij in beslagnames op controlepost geen foto's van goederen werden gemaakt. Ook de eerste politieambtenaar die werd gehoord kwam met een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hem, de eerste politieambtenaar, stonden beide verdachten buiten het kantoor toen zij zouden hebben aangegeven dat de drugs in enkele dozen zaten. Opnieuw merkte zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar op dat ook deze verklaring nergens in het strafdossier was terug te vinden. Zelfs niet in de verklaringen die bij Narco zouden zijn afgelegd. De rechter overhandigde daarop het volledige strafdossier aan de politieambtenaar met het verzoek om zelf aan te wijzen waar precies stond vermeld dat Pino had gevraagd om 2 dozen of zakken niet te controleren. Nadat de agent ruime tijd door het dossier had geladen, verklaarde hij uiteindelijk dat hij die passage nergens kon terugvinden. Daarna werden nog 3 andere politieambtenaren als getuigen gehoord. Zij verklaarden afzonderlijk van elkaar dat zij niet hadden gehoord dat verdachte Pino aan collega's had gevraagd om bepaalde dozen of vuilniszakken buiten de controle te houden. Een van die getuigen verklaarde eerder dat tijdens het onderzoek bij verdachte Constant een bol marihuana werd aangetroffen met een gewicht van ongeveer 54 gram. Een andere politieambtenaar gaf aan dat zij opdracht had gekregen om de dozen met vuurwerk weg te halen. Volgens zijn verklaring, dus van de politieambtenaar, heeft hij in totaal 6 dozen vuurwerk meegenomen en vervolgens afgeleverd bij de narco-brigade. Opmerkelijk in deze zaak is dat beide verdachten inmiddels in vrijheid zijn gesteld in afwachting van het verdere verloop van het proces. De vele
Tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de verklaringen lijken daarbij een belangrijke rol te spelen. De kantonrechter besloot uiteindelijk de behandeling van de zaak uit te stellen om nog aanvullende verklaringen te kunnen horen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Intussen verklaart B dat er geen schaduwministers zijn binnen zijn departement. B zegt geen schaduwministers.

geen schaduwministeries. Hij benadrukte dat hij wekelijks overleg voert met de volledige directie van het ministerie. Het bericht gaat verder. Ik zit niet graag in meetings waar er alleen maar ja-knikken zijn, alles B. De nieuwe minister, de minister stelde dat het ministerie niet in problemen kan komen wanneer er gewerkt wordt volgens wet en regelgeving. B ging ook in op zaken die volgens hem mogelijk verkeerd zijn verlopen tijdens het ministerschap van voormalig minister Bronto Somahadjo. Volgens de bewindsman B gebruikt hij die periode als leermoment om het werk binnen het ministerie verder te verbeteren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

inflatie in jaartijd met 10,9% gestegen. Voedsel, transport en zorg blijven duurder. De inflatie in Suriname is in april 2026 uitgekomen op 10,9% op jaarbasis. Dat blijkt uit de nieuwste consumentenprijsindexcijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS. Op maandbasis stegen de prijzen in april met gemiddeld 0,8% ten opzichte van maart 2026. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, blijven vooral de prijzen van voeding, transport, medische diensten en huisvesting druk uitoefenen op het dagelijks leven van burgers. Binnen de voedingsgroep stegen onder meer de prijzen van vleesproducten, vis, groenten en fruit fors. Groenten en fruit werden in april op jaarbasis 23,3% duurder. 23,3%. Terwijl visproducten met 15,4% stegen. Ook de gezondheidszorg blijft opvallend duur. Medische, paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5%. Medische en paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5% ten opzichte van april vorig jaar. Het ABS benadrukt dat de algemene inflatie een gemiddeld cijfer is en dat de prijsstijgingen per product sterk uiteenlopen. Sommige producten daalden in prijs, terwijl andere met honderden procenten stegen. Volgens het Statistiekbureau varieerden de prijsbewegingen van individuele producten tussen min 44% en plus 600%. Variëren tussen de min 44% en de plus 600%. De consumentenprijsindex steeg van 940,0 in maart naar 947,4 in april 2026. Daarmee zet de opwaartse trend van de afgelopen maanden zich voort. Uit de cijfers blijkt verder dat transportkosten opnieuw toenemen. De kosten voor onderhouden en reparatie van transportmiddelen stegen op maandbasis met 4,6%. Tot zover een bericht uit Star News.

In Pichisaro-zaak wordt gezegd dat de verdachte als lijk werd vervoerd. Oh my god. De verdediging in hoogberoep van de Pichisaro-zaak heeft dinsdag zware beschuldigingen geuit over de behandeling van de verdachten na de gewelddadige confrontatie van 2 mei 2023 in West-Suriname. Volgens advocaat Milton Kastelen is een van de verdachten MR door de politie als overleden beschouwd en samen met de lichamen van Ivaldo Dijkscheel en Martinus Wolfjager in een aluminium lijkenkist vervoerd naar Lady Dorp. Dat is toch vreselijk? Kastelen, die tijdens de zitting ook waarnam voor advocaat Merwin Dubois, hield een meer dan 3 uur durend pleidooi waarin hij stelde dat de verdachten na de uit de hand gelopen protestactie van

inheemse en Pitjisaren op onmenselijke wijze zijn behandeld. Volgens de advocaat werd MR samen met de twee overleden mannen vanuit West-Suriname vervoerd, omdat de politie ervan uitging dat hij dood was. In Lelydorp zijn vervolgens een lijkenwagen ingeschakeld om drie lichamen naar het lijkenhuis over te brengen. Pas toen de chauffeur van de lijkenwagen merkte dat MR mogelijk nog leefde, werd de ambulance opgeroepen om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. De verdediging stelde verder dat uit procesverbalen blijkt dat de verdachten rond 10 uur 's morgens werden voorgeleid, terwijl MR volgens eigen onderzoek van de verdediging pas na 1 uur 's middags medische hulp kreeg. Kasselen trok ook de betrouwbaarheid van de procesverbaal in twijfel. Volgens hem verklaarde de politie dat op 3 mei 2023 een uitgebreide verklaring van MR werd opgenomen, 1 dag na de gebeurtenissen. De verdachte ontkent echter dat hij toen in staat was om een verklaring af te leggen vanwege zijn fysieke toestand. Volgens de verdediging bevatten meerdere procesverbalen onjuiste of valselijk opgemaakte verklaringen die belastend zijn voor de verdachten. Daarom is het Hof gevraagd deze stukken uit te sluiten van het bewijs. Ook vroeg Kastelen het Openbaar Ministerie te onderzoeken of MR daadwerkelijk in de staat was om dat moment uitvoerig te worden verhoord. Daarnaast uitte de advocaat kritiek op kantonrechter Duncan Nanu, die de zaak in eerste aanleg behandelde. Volgens Kastelen heeft de rechter blijk gegeven van vooringenomenheid tegenover de verdachten. Hij verwees daarbij naar uitspraken die Nanu volgens hem meerdere malen tegen de verdachten zou hebben gedaan, waaronder u weet wat u gedaan hebt. De kantonrechter heeft tekort geschoten in het uitspreken van recht, stelde Kastelen. De verdediging bracht verder naar voren dat de staat Suriname volgens eigen onderzoek aan de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Verenigde Naties zou hebben gerapporteerd dat tijdens de ontlusten ook doden aan de zijde van de politie waren gevallen. Toen internationale organisaties om onderbouwing vroegen, zou die volgens Kastelen echter niet zijn geleverd. Ook verweet de advocaat naar het Kalia en Lokone vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de staat Suriname werd opgedragen de rechten en leefgebieden van inheemse gemeenschappen te respecteren. Volgens Kastelen waren de aanwezige politieagenten tijdens de operatie in Pitjisaren niet op de hoogte van het vonnis. Verder haalde de verdediging uitspraken aan van Luciano Santokki, die publiekelijk verklaarde zou hebben dat zijn vader, toenmalig president Chandika Prasad Santokki, opdracht zou hebben gegeven de mannen te executeren. Omdat de verdediging op alle onderdelen van de telangverlegging tegen de 5 verdachten afzonderlijk wil ingaan, is het pleidooi nog niet afgerond. De behandeling van de zaak wordt op 3 juni voortgezet. Dit was een bericht uit Staan Nieuws, maar ik vind het vreselijk. Ik zeg nogmaals, toen de tijd was president Santokki aan de macht, toen deze rellen plaatsvonden en die twee inheemse door de politie standrechtelijk werden geëxecuteerd. En ik neem inmiddels overleden president Santokki kwalijk, want net zoals ik het niet toestaat, niet accepteer dat het tot 20 jaar veroordeelde massamoorden naar criminelen die Zelanenbouwse op de vlucht overleden. Deze Zelanenbouwse 8 december 1982 mens heeft opgepakt en standrechtelijk heeft geëxecuteerd of heeft laten executeren, zo accepteer ik niet vanzelfde president Santokki dat hij tijdens zijn periode dit ook heeft toegestaan. Sorry, ik heb Santokki, draag ik een warm hart toe tot nu toe, ondanks dat hij is overleden, maar ik heb steeds kritiek gehad op dit, dat hij 2 mannen standrechtelijk heeft toegestaan, 2 mannen die al geboeid waren, op de grond lagen, standrechtelijk werden geëxecuteerd. Tot zover een bericht uit Staan Nieuws, voorzien van mijn commentaar.

Directeur Marcel Musters vraagt volgers om donatie om schulden in te lossen. Leven liep anders dan gedacht. Voormalig acteur Marcel Musters van 66 jaar heeft zijn 14.000 volgers op Instagram om hulp gevraagd. Musters, onder meer bekend van Gooise Vrouwen in Penosa, kampt namelijk met schulden en vraagt zijn achterban daarom om donatie van 1 euro te doen. Ik heb een paar zware jaren achter de rug. Musters, onder andere bekend van zijn rol als Dirk Stubbe in de hysterische hitserie Gooise Vrouwen, deed een video op het sociale medium waarin hij vertelde dat hij nooit had verwacht de 67 jaar aan te tikken. Zijn vader werd immers 49 jaar. Ik heb een paar zware jaren achter de rug, steekt hij vervolgens van wal. Ik moest heel rustig aan doen, want ik had een burn-out. Daarna bleek mijn hart niet goed te zijn. Ik moest verhuizen naar een benedenwoning. Is allemaal gebeurd. Maar door al die gebeurtenissen heeft Musters ook schulden gemaakt, legt hij vervolgens uit. Veel onkosten en weinig inkomen verduidelijk hij onder het bericht. En daarom vraagt hij om hulp van zijn volgers, iets waar hij lang over heeft getwijfeld. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik waag het erop. Musters vraagt zijn ruim 14.000 volgers daarom allemaal 1 euro te doneren, zodat hij zijn schulden kan inlossen. Hoeveel die schuld precies bedraagt, laat hij niet los. Wel belooft Musters na zijn verjaardag op 6 juni bekend te maken hoeveel hij heeft opgehaald. Hij hoopt zijn initiatief uit te kunnen breiden om later ook andere mensen te kunnen helpen. Het zou helemaal geweldig zijn als dit lukt, besluit Musters. Tot zover een bericht AD, een uitsmijtertje uit AD. En dan ga ik over naar de dagelijkse koersen van vandaag, woensdag. 27 mei, kijken als ze al binnen zijn. De koersen van vandaag, woensdag 27 mei.

Nee, ik heb ze niet. Dus dan zal ik de uitzending, nieuwsuitzending voor vandaag, woensdag 27 mei, hierbij moeten laten. Ik heb vandaag technische assistentie gekregen van Rajesh. Dankjewel voor de technische hulp. Het is nog mooi zonnig buiten. Geniet van het weer. Morgen wordt het ietsje minder koud, ietsje minder warm. Dus geniet vandaag nog van het weer. Ik geniet van Theodoro na winterbakken. Bedankt, goedemiddag. Tot de volgende keer. Dag.